0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: if not himself, then he has not to say the words he truly feels. Another word.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: luistert naar Radio West.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: ask. Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
3: Goedemorgen bij de vrolijke vrijdageditie van West wordt wakker. We kijken zo even in de kranten. Maar eerst het nieuws met André Kolen.
4: Een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van morgen. Blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Vooral een kleine, maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid naar de mars. De gemeenteraad van Katwijk moet op 1 oktober besluiten of zij een bouwvergunning geeft voor de nieuwe pillenfabriek van de Amerikaanse gigafarmaceut Eli Lilly. Die fabriek moet de komende jaren pal naast het Valkenburgse meer worden gebouwd, maar er zijn veel zorgen. Bewoners willen dat besluitvorming wordt opgeschort tot er nieuw onderzoek ligt en er meer duidelijkheid is over de gevolgen voor de omgeving. De 41-jarige man uit Leiden wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben verkracht. Dat zou hij volgens het Openbaar Ministerie hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur. De man is begin september aangehouden, maar de arrestatie is gisteren pas bekendgemaakt. Dat gebeurde nadat de rechtbank besloot om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen
8: Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio.

0: is gelukt.
1: Koffie gezet.
0: Ja, ik. Zet.

0: Welkom bij de vrolijke vrijdageditie van West wordt wakker. Het is 6:08. Goedemorgen. We beginnen eigenlijk hetzelfde als gisteren. Want ik weet niet of je even de deur open kan doen en of we het dan horen, Linda. Die doet de regie vandaag van deze uitzending.
1: It wasn't me. It wasn't me.
2: Nou, moet je even de microfoon aanzetten?
0: Oh, dat
2: dan,
0: is misschien. Nou, het is heel erg zachtjes. Maar hoor je het, denk ik. Maar het alarm gaat weer af.
2: Ja, maar er is niks aan de hand.
0: Gisteren dachten wij dat jij het was, Annie.
1: Ja, maar het is nu op dezelfde tijd.
2: Het is zone 38.
0: En dat is?
2: Studio 1. En we hebben geen Studio 1, dus
0: Nou, daar zit jij toch, je bulletin voor te bereiden.
2: Nee. Ja, dat heet nog Studio 1, maar ja.
1: Jij was het, André.
2: Oh, ja. Maar ik was hier al om 6:30 en toen deed hij het niet. Dus,
0: Het was precies toen jij hier de deur binnenkwam.
1: Ja, ik weet het. En dat was precies toen ik gisteren in het camerahok was.
0: Ja, dus, maar, ja. En toen je hier niet werkte, hè, 's ochtends, toen was het niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ik wil niet zeggen, maar je bent gewoon ongeluk. Ja.
1: Nou, ik ga
2: we wachten leidzaam af.
0: En, ja, er komt straks weer een beveiliger.
2: Ik hoop het.
0: Al onze ideeën even checken of we hier echt mogen zijn, denk
1: maar,
0: ik.
1: Maar André en ik zeiden dus net, stel dat er nu echt een hele enge man was, hè, in Studio 1.
0: Ja.
1: Hoe lang duurt het nou al voordat die beveiliger komt?
0: Dat is wel. Hij ging precies om 6:00 af, denk ik, toch? Dus bijna 10 minuten.
2: Zoiets, ja.
1: Nou, dan kunnen we wel een zelfverdedigingscursusje gaan volgen, denk ik.
0: Nou, maar je bent wel heel stoer.
2: Maar jullie beschermen mij toch, meisjes?
0: Tuurlijk.
1: Ja, sowieso.
0: Ik heb gewoon zwarte band, hè?
1: Oh.
0: Het is wel 100 jaar geleden, maar ik heb hem wel.
2: Misschien had je toch de waakhond mee moeten nemen.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, ik zag gisteren een filmpje van een labrador. Daar was ook een inbreker. En die labrador die kwam steeds met een ander speeltje aan om te vragen of hij wilde spelen.
2: Dat gaat hij van jou ook doen,
0: dat
2: waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Wel afleiding totdat de beveiliging komt.
0: Ja, dat wel, ja.

0: Ik zou zweren dat het liedje What's Going On heet. Maar het is gewoon WhatsApp.
1: WhatsApp. Ja. En ik zou toch zweren dat het toch echte blondines zijn. Maar ze ontkennen het bij hoog en bij laag.
0: Ja, voor Non-Blondes hoor je op Radio West.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, Dre die zit in de studio en die hoor je vanmorgen als nieuwslezer. Want ja, Reinoud is een weekendje weg of zo. Die is er niet in ieder geval.
1: Ja, een weekendje weg, maar dan toch ook weer niet. Heel ingewikkeld verhaal, maar dat gaat te ver omdat hij allemaal helemaal uit de doeken
0: ja,
1: te doen.
0: Ja, maar fijn dat je er bent in ieder geval.
1: Gezellig. Ja.
0: En we kijken natuurlijk even in de kranten. Donkere wolken pakken zich samen boven de coalitie. Dat staat in de Telegraaf. Je kan altijd mooie koppen verzinnen natuurlijk, die krant. D66, VVD en het CDA zijn nog altijd tot op het bot verdeeld over hoe de begroting aan een meerderheid moet komen. Uit gesprekken die de krant de afgelopen dagen heeft gevoerd met ingewijden blijkt dat de minderheidscoalitie niet op één lijn zit. Mocht de oppositie alsnog overstaf gaan en er zowel links- als rechtspartijen in het schuitje van de coalitie stappen, ja, dan is er geen veldje aan de lucht. Maar ja, daar lijkt het toch niet op uit te draaien. En achter de schermen denkt eigenlijk niemand dat dat gaat lukken. Ja, en dan is het een beetje wielen en dealen per begroting.
1: Ja, en gisteren heeft die meneer Vermeer van de BBB gezegd, nou, wij praten niet meer met het kabinet. Waarop Jette zei, nou, dan nodigen we hem ook niet meer uit. Ja. Waarop Vermeer zei, nou, maar we willen best nog wel praten, hoor. Dus ja, dat is echt...
0: Ja, je denkt, het zal wel loslopen.
1: Ik denk dat, dat we de komende maanden er nog niet uit zijn.
0: Nee, nou, het hoort in ieder geval bij het politieke spelletje. We gaan het zien.
1: Ja, het openbaar vervoer in de regio Utrecht buiten staat onder druk. Busvervoerder Keolis, die sinds eind vorig jaar het streekvervoer verzorgt, leidt veel grotere verliezen dan was voorzien. Volgens het bedrijf is de situatie op de langere termijn niet houdbaar. Blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten die in handen is van de Volkskrant. En daarin schrijft het provinciebestuur dat Keolis onlangs een noodsignaal heeft afgegeven over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen grote gemeenten zoals Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal andere omliggende gemeenten. De provincie werkt meerdere scenario's uit voor het geval ingrijpen nodig blijkt. Ja, we hoorden deze week dat de bezuinigingen op het openbaar vervoer gewoon doorgevoerd worden. Eerst 40 miljoen, dan nog eens een keer 110 miljoen.
0: Ja, inderdaad. In onze regio
1: krijgen we er ook last van.
0: Nou, dat denk ik ook inderdaad. De eerste jaar wordt er in ieder geval opgevangen door de metropoolregio. Maar ja,
1: daarna is het geld
0: op. De budgetten
1: op.
0: Zijn daar inderdaad op een gegeven moment ook wel klaar natuurlijk. Doorschuiven van het vorige kabinet.
1: Zeker bij Utrecht, in de buitengebieden, is het natuurlijk belangrijk dat er een busvervoer is. Ja. Kijk, wij hebben hier het geluk dat de metropoolregio wel zorgt dat er ergens wel iets rijdt. Maar ja, als er een stuk minder rijdt, is ook niet prettig.
0: Ja, en inderdaad, die zei het al, buitengebied Utrecht zijn dus hele grote steden die daarbij horen.
1: Precies.
0: Die willen wel bereikbaar zijn natuurlijk. De hogere BTW lijkt toeristen deze zomer voorlopig niet te hebben afgeschrikt. Hotels en vakantieparken kregen juist meer bezoekers. Dat is te lezen in het AD. Vooral Duitsers kwamen naar Nederland. Maar ook Nederlanders zelf die kozen massaal voor een vakantie in eigen land. Ben jij nog op vakantie geweest?
1: Nee. Ik vind het niet echt zinvol.
0: Maar Den Haag is ook mooi.
1: Ja, ik vind het zonde van mijn tijd. Ja. Ik bedoel, ik kan veel beter besteden dan vakantie.
0: Ja, nou, ik vind het wel heerlijk. Maar ik ben ook, moet ik zeggen, gewoon in Nederland gebleven dit jaar. Opvallend is dat wel veel vakantiegangers vaker buiten de Randstad waren. Vooral Gelderland, Zeeland en Friesland waren populair. Wel zegt de brancheorganisatie, meer bezoekers betekent niet automatisch ook meer omzet.
1: Nee. Ik was één dag in Zeeland. De stoomtram, samen met Pieter.
0: Jij bent ook van de trams en de treinen natuurlijk.
1: Ja, alleen de stoomtrein die mocht toen niet rijden, omdat het toen zo droog was. Dus ze was bang voor brandgevaar. Dus we zijn met de diesel gegaan. En met de diesel elektrisch terug. Nou, het zit nu alweer...
0: Die zit er echt op in zijn bed.

We kennen natuurlijk de Nederlandse versie van Gerard Cox. Alone again, naturally. We kennen natuurlijk de Nederlandse versie van Gerard Cox, maar deze is net zo mooi.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Het is precies 6:30. Je luistert naar Radio West. Met het nieuws met André Kolen.
7: Goedemorgen. Een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van morgen. Blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Vooral een kleine maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid naar de mars. En dat staat haaks op het oorspronkelijke plan. Sinds mei werkt de organisatoren onder de naam Wij zijn het volk aan wat het grote protest tegen de regering moest worden. Enkele duizenden boeren, vissers en andere ontevredenen zouden eraan deelnemen. In Polderpark Kronenstein in Leiden worden waterplanten teruggebracht nadat het aantal invasieve rivierkreeften bij natuurvriendelijke oevers sterk is afgenomen. Dit voorjaar zijn krabbescheer, hoornblad en blaasjeskruid uitgezet. Onderzoekers willen weten of de onderwaternatuur zich op die manier kan herstellen, bericht mediapartner

0: Centraal Plus. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenteleider onderzoeken al enkele jaren wat natuurvriendelijke oevers doen met het aantal rivierkreeften. Op een proeflocatie daalde het aantal van ongeveer 8,5 naar een halve rivierkreeft per vierkante meter. Volgens Rijnland draagt de schuine begroeide oevers bij aan die afname. Bij de grote parkeerplaats bij de Vlietlanden aan de Rietpolderweg in Leidschendam is een auto het water ingereden. Hulpdiensten, waaronder een duikteam, kwamen massaal ter plaatse, maar inzet bleek niet meer noodzakelijk, meldt website Regio 15. Bestuurder van het voertuig kon zelfstandig zijn voertuig verlaten en raakte gelukkig niet gewond.
1: Gaan we naar het weer met Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
2: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ja, we hadden het er net even buiten de uitzending over. Het is alweer donker, hè?
2: Ja,
1: echt even wennen.
2: Even wennen en elke keer 1 à 2 minuten per dag wordt dat wat later voordat het licht wordt.
1: Ja.
2: Dus we moeten er een beetje aan wennen. Dat we echt in de herfst zitten.
1: Ja, hoe laat wordt het nu licht? Weet je dat?
2: Volgens mij over een half uurtje al. Dan begint het al te dagen. Dus het is nog eventjes doorbijten. Maar het gaat nu nog een tikje sneller dan bijvoorbeeld over een weekje of 2 weken.
1: Ja, het gaat snel achteruit, ja. En wat gaat het weer doen?
2: Het is vandaag best een aardige dag, want we zitten nog wel in een wisselvallige periode. Maar dat betekent niet alleen maar regen. Ik denk dat het vandaag zelfs droog of grotendeels droog blijft. We zijn in ieder geval wel zo begonnen aan de dag. En de wind die is nog wel aanwezig. Die zal de loop van de dag wel gaan toenemen. Het is nu matig aan de kust, soms al vrij krachtige wind uit een westelijke richting. Wordt west-zuidwest en vanmiddag aan zee weer krachtig, kracht 6. Maar we zien naast wolkenvelden toch ook wel regelmatig de zon. Nu bijvoorbeeld een aantal mooie opklaringen. Die gaan wel een beetje dichtlopen met wat stapelwolken. Daaruit zou dan die enkele plaatselijke bui kunnen vallen. Maar ik denk dat het dus overwegend droog blijft vandaag. En de temperatuur helemaal niet onaardig. Eigenlijk volgens het boekje een graad of 19 vanmiddag. Nou, morgen dan hebben we ook behoorlijk wat wind. Nog wat meer wind dan vandaag. Er wordt vochtigere lucht aangevoerd. Ook een storing in de buurt. Dat betekent morgen duidelijk meer bewolking. Kan ook af en toe een beetje spetteren. Een enkel buitje. Maar ook morgen lange droge periode. Dus het is zeker niet slecht. Maar het had allemaal wat nazomerse gemogen. Het wordt morgen 20 of 21 graden, iets warmer. Ook de nacht niet koud, 15, 16 graden. Nou, zondag hebben we in de ochtend misschien nog wat regen. Later komt de zon er misschien wel leuk door. Later ook wat minder wind, westenwind, 19 graden. En het goede nieuws is nog steeds dat we volgende week heel de week waarschijnlijk droog weer hebben. Hoge druk invloed, er komt regelmatig zon. Af en toe wat ochtendmist, hoort er een beetje bij. De nachten wat frisser. Maar de middagtemperatuur iedere keer 20, 21 graden. En verderop in de week zijn er zelfs mogelijkheden dat het nog iets warmer gaat worden.
1: Oh, dat is een mooi vooruitzicht. Lekker, ja. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En Rijn Baartmans is er ook alweer vroeg bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorinda. 20 kilometer file op de A4 onder andere Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid tref je 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. En op de A15 richting Europoort is de Zuurhofbrug deels gesloten. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud. En je ziet ook dat mensen omrijden. Op de N218 veroorzaakt dat een file richting Oostvoorne. Dus Briele en Kruiningergors 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
1: Dankjewel, Rijn.
3: Alsjeblieft.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker. Dit is

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Yes, Clearwater Revival en Bad Moon Rising. En daarvoor hoorde je Alvin Stardust, die eigenlijk gewoon Bernard heet.
1: Oh ja?
0: Ja, dus we hebben straks Bernard natuurlijk weer
1: maar
0: met aan de bak.
1: Maar,
0: nee, maar zou die dan Alvin heten?
1: Ik denk het.
0: Ja. Het heet in ieder geval Pretend. We gaan kijken naar het nieuws van buiten onze regio. Hoewel we gewoon in Den Haag eigenlijk beginnen met de debatten in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen. Na 2 dagen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden. Onder wie Joost Eertmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
2: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
3: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
4: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
2: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
5: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Ja, premier Jette, we hoorden je als laatste. Die dus nog geen voorkeur geeft voor links of rechts. Ook door dat het kabinet het zelf niet met elkaar eens is natuurlijk.
1: Nee, ze zijn het zelf al oneens. Dat wordt nog wat. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is na enkele uren vliegen omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, is te lezen bij de NOS. De Boeing 777 was gistermiddag vanaf Schiphol vertrokken en vanwege de brand werd besloten om terug te keren naar Amsterdam. Op dat moment vloog het toestel al boven de Atlantische Oceaan. Passagiers die worden omgeboekt. Het is alleen niet zeker of iedereen vandaag mee kan op de volgende vlucht naar Curaçao.
0: Ja. Gevaarlijk, die dingen.
1: Altijd gevaarlijk. Ja. Niet meenemen.
0: Nee, blijkbaar inderdaad. Ja, ik heb er ook altijd wel in mijn tas zitten. Maar voorzichtig erbij. De allerlaatste uitzending van Kassa wordt in december gepresenteerd door Felix Murders. Hij neemt de presentatie over van Amber Kortzorg, die dan met zwangerschapsverlof is. Dat zei de presentatrice gisteren in de talkshow Pauw in de Wit. En daarmee gaat het programma even terug in de tijd. In 1989 presenteerde Felix Murders ook al namelijk de eerste aflevering.
6: Dames en heren, goedemiddag en welkom bij Kassa, het 14-daagse consumentenprogramma van de VARA. En u weet het, Kassa behandelt alle zaken die uw portemonnee raken. En daarover straks meer dus. Voor die tijd hoort u waarom Nederlanders die ouder zijn dan 55 jaar niet in aanmerking komen voor een harttransplantatie. Als die mensen toch geholpen willen worden, moeten ze voor veel geld naar het buitenland.
0: Nou, dat klonk toen al heel erg vertrouwd. Murders was het gezicht van Kassa tot eind 2010. Daarna nam Brecht van Hulten het over en de laatste jaren dus Amber Kortzorg. Eerder dit jaar werd bekend dat het programma wegbezuinigd wordt tot onvrede van veel kijkers. 5 december is die laatste uitzending. En gisteren werd ook bekend dat Kassa kans maakt op de Gouden Televisering. Dat is toch een soort protest van de kijkers. En het zou wel heel mooi zijn als ze daarmee afsluiten of misschien dan toch nog stiekem een beetje door mogen.
1: Nou, dat laatste denk ik niet.
0: Nee,
1: maar
0: denk
1: zo,
0: niet? Nee, ja, dan win je de tv-prijs en dan moet je stoppen.
1: Ja, bedoel, je hebt in ieder geval de ring.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dan toch net iets anders.
7: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk de eerste, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
1: Ja, dus eigenlijk als hij 6 kansen had gehad en 6 keer raak had geschoten, dan hadden ze gewoon gewonnen.
0: Ja, dan was het 5-6 geworden.
1: Ja, over een maand speelt NEC weer een Europa League duel thuis, dan tegen Levski Sofia.
0: Nou, Martin Bruyne had 7-1 voorspeld. Dus dat is het dan net niet geworden.
1: Nee, nou, dat zou helemaal mooi zijn voor NEC. Oh.
0: Arm NEC. Dit is OMD op Radio West.

Kijken zo even waar onze buitenpost uithangt. En wat hij allemaal beleeft buiten de studio van Omroep West natuurlijk. Maar straks ook na 7 uur. Ja, dan gaan die twee bijzondere tickets eruit voor een tramrit door Den Haag. Daar kan je mee aankomende zondag. Dus je moet wel even in je agenda kijken. Om 12 uur vertrekt hij. En we vertrekken dan met een open tram vanaf het Haagse Openbaar Vervoermuseum. En niet alleen met de luisteraars van West wordt wakker. Tjeerd en ik gaan ook gezellig mee. En ook de maker van het West wordt wakker liedje, John Baltus, die bestuurt hem zelfs. Dus die gaat gezellig mee en neemt ook zijn gitaar mee trouwens. Dus dat wordt een hartstikke gezellig West wordt wakker uitje. We rijden van het museum naar Scheveningen met dus een hele bijzondere tram. Ja, daar hoor je straks meer over waarom dat die tram zo bijzonder is en waarom dat je mee moet. Na 7 uur gaan voor de ene laatste keer die kaarten eruit.

0: De eerste grote hit van Kenny Loggins. Solo in ieder geval. Whenever I Call You Friend. Samen met Stevie Nicks.
1: De Buitenpost.
0: En de Buitenpost vandaag is Aniek Enthoven. En ja, die is naar buiten gegaan uiteraard. Goedemorgen Aniek, waar ben je aangekomen?
2: Goedemorgen, ik ben op een plek waar het al best wel druk is hoor, zo 's ochtends vroeg. Op de markt in de Merenwijk in Leiden. En ik mag in de kaaskar van de Stompwijkse kaasboer. Want dat praat wat makkelijker. De Stompwijkse kaasboer is eieren aan het uitpakken. Het is al lekker vroeg hè, vanochtend.
3: Ja, zeker. We zijn er lekker vroeg bij. Jullie ook trouwens.
2: Nou, u zei net, ik ben hier al een uur.
3: Ja, zeker. Ja, kwart voor zes. Ik op mijn gemakje lekker uitpakken.
2: Even die doos opzij hoor, dan kan ik ietsje dichterbij komen staan. Dat is makkelijker. Zo, de eieren die staan.
3: Nou, op mijn gemak uitpakken, dat is lekker rustig nog. Plantjes komen pas rond, echt druk wordt het pas rond 10 uur, 11 uur. Maar je hebt altijd wel wat vroeger, mensen die wat vroeger komen. Rond 7, 30, 8.
2: Ja, het ziet er keurig uit. Stompwijk, dat is natuurlijk niet zo heel ver weg, dus nee, dat valt mee.
3: Dat is lekker dichtbij hoor. Dat, je moet niet te ver hoeven rijden. Dat heb je alleen maar last van files en noem het maar op.
2: Ik ben niet zo'n autorijder.
3: Nou, ik ben wel een autorijder, maar liever niet te ver.
2: Waar staan jullie nog meer?
3: Vandaag ook in Overschie bij Rotterdam. Morgen Zoetermeer en Delfgouw. Maandag Noordwijkerhout. Dinsdag Lamuiden, Leidschendam bij de Mal. Woensdag Alphen aan de Rijn, donderdag ook Leiden, Stevenshof.
2: Nou, het lijkt mijn agenda wel. Ja. Ik ben ook altijd overal en nergens in de regio. Wat vindt u nou de leukste plaats? Zijn de leukste mensen?
3: Iedere plek heeft wel wat bijzonders.
2: Ja, vertel eens.
3: Leiden altijd wel leuk hoor.
2: Dat is ook... Leiden is leuk.
3: Ja.
2: En waarvan zegt u, ga ik niet? Ja, dat mag, kan u natuurlijk niet, nou, op de radio
3: zijn,
2: zeggen.
3: Er zijn weinig markten waar ik niet naar mijn zin heb. Vooral zijn we leuke mensen.
2: Ja, en waar verkoopt u het best?
3: Nou, wel hier in Leiden. En Delfgouw.
2: Delfgouw, ja. Zitten daar een beetje centen?
3: Daar zitten nog een beetje centen, ja.
2: Oh ja. Nou, ja, dan zou ik zeggen, ga daar van, ja, ik sta enorm in de weg. Die meneer die is aan het uitpakken, die staat maar enorm op te duwen. Maar volgens mij is het klaar, toch? Het ziet er heel keurig uit.
3: Nee, klaar.
2: Nee, wat moet er dan nog bij?
3: Al die kaas moet ik nog neerleggen.
2: Oh ja, hierachter de echte grote ronde kazen. Ja, de toonbank staan allemaal lekker de weekendkaasjes. Gaan mensen dit allemaal zo van het weekend vanavond bij de borrel nemen, die ananaskaas?
3: We gaan er wel vanuit dat er een hoop weggaat.
2: Ja, moet een beetje met een lege kar terug vanmiddag.
3: Ja, dat is wel te open.
2: Ja, hoe laat is dat?
3: Nou, meestal 5 uur doe ik meestal club dicht.
2: 5 uur?
3: 5:15.
2: Wat een dagen.
3: Ja. Is... oude ambacht, hè?
2: Ja, en dan is het vast geen weekend, want u staat vast morgen weer ergens.
3: Morgen staan we weer. Morgen weer. En dan begint de dag weer vanzelf op dezelfde dag.
2: Ja.
3: Dezelfde tijden.
2: Nou, ik zie dat u gewoon door wil. U staat mij een beetje op te... Kijk, hij wil gewoon door.
0: Kun je helpen, Aniek? Ik bedoel, je kan ook wat kaas meeslepen, toch?
2: Dat is wel waar, ja. Misschien moet ik me een beetje nuttig maken hier.
0: Moet je ook niet weggekeken.
2: Ja. Nee, dat is ook helemaal. Dat is ook zo. Ja, ja. Nou, die meneer gaat zelfs zijn jas uittrekken. Dus nu gaat het grote werk van start, hè? Ja. Hier extra belegen. Wat zie ik hier nog? De Gouwenaar, pikant belegen. Houdt u zelf ook een beetje van kaas?
3: Jazeker.
2: Ja, dan moet je geen kaasboer worden, natuurlijk.
3: Niet dat ik dagelijks kaas eet, maar... Wel regelmatig.
2: Kijk, daar gaan de grote kazen. Eén voor één. Achterop de kar, zodat ze er heel mooi bij liggen. Hè? Mooi gezicht, allemaal in een rijtje. Ja, en dan wordt het straks licht. En dan gaat langzaamaan de markt open en de handel beginnen.
0: Nou, het gaat daar door. En dan liggen de kazen heerlijk klaar op de markt in Leiden. Dankjewel, Aniek. En tot zover. Ga door naar Rijswijk. Dan hoor je er over ongeveer 40 minuutjes.

0: roepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Ja, ze stralen straks uit door de ene laatste kaarten voor die bijzondere tramrit. Is het nieuws, André Kolen.
6: Den Haag maakt zich op voor een dag met demonstraties. De actiegroep Wij zijn het Volk heeft aangegeven morgen te komen demonstreren op het Malieveld. Een jaar na het protest dat volledig uit de hand liep. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld rond de mars. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Vooral een kleine maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, kondigt aan naar Den Haag te komen. De 41-jarige man uit Leiden wordt ervan verdacht 2 vrouwen te hebben verkracht. Dat zou hij volgens het OM hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur. De man is begin september al aangehouden, maar de arrestatie is gisteren pas bekendgemaakt. En dat gebeurde nadat de rechtbank besloot om het voorarrest met 90 dagen te verlengen. En de 50-jarige Patrick H. uit Den Haag was zo verslaafd aan crack dat hij 7 scootmobielen van minder valide mensen stal. Die zagen na een bezoekje aan winkels of de fysiotherapeut dat hun karretje weg was. Het OM eist 9 maanden cel tegen de man, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. H. zou de scootmobielen tussen 13 maart en 20 april hebben gestolen vanaf diverse plekken. Meer nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
8: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
7: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
9: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
7: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans.
10: Op dit moment staan er enkele files, 20 kilometer bij elkaar. Onder andere op de A15 richting Europoort. Daar ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 25 minuten vertraging. En we zien ook wat omrijdend verkeer op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielle en de aansluiting met de N15, 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan nog de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 10 minuten langer onderweg.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
14: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Als ik tweemaal op mijn... dan weet je het wel. Dan vertrekt de tram met een bijzondere rit door Den Haag. Aankomende zondag om 12 uur. Dan gaan we met een open tram vanaf het Haagse Openbaar Vervoer Museum. En dan richting Scheveningen. Tjeert en ik gaan ook mee. En verder is die tram helemaal gevuld met alleen maar luisteraars van Westwood Wakker. Een tram met een enorme geschiedenis. In 1896. Toen reed hij voor het eerst. Toen nog met paarden voor zich. Later werden die paarden ingeruild voor een elektrische tram. Het werd nog even een vakantiehuisje. Toen was er echt bijna niks meer van over. Maar de afgelopen jaren is die helemaal opgeknapt. En hij ziet er dus eigenlijk weer uit als nieuw. Je kan mee als je nu belt naar 070-390-5454. Met het echte Westwood Wakker uitje. Dat zou ik ontzettend gezellig vinden. De lijnen die gaan al snel. Ik kijk even wie er belt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Joke.
0: Hi Joke. Je hebt er wel zin in.
1: Ja, zeker. Weet je, mijn opa vertelde vroeger altijd van de open tram.
0: Ja.
1: En dat kan je wel plaatjes zien, dan werkt het allemaal niet. Maar ik heb dat nooit eigenlijk in het echt gezien. En ook nooit ingezeten natuurlijk.
0: Nee.
1: En ik dacht van dat lijkt me nou heel erg leuk.
0: Wat vertelde je opa dan over die tram?
1: Ja, dan ging die. Ja, jeetje, er was een open tram. Die reed volgens mij ook ergens naar... zee toe of ergens naar... Ja, maar hij vond het zo heerlijk dat die man... In die tijd had je natuurlijk had je niet veel bijzonders. En voor hem was dat heel bijzonder om met zijn zoon, toen al mijn vader... Ja. In zo'n tram te zitten. En hij zei, dan ruik je die heerlijke zeelucht. Ja, ik weet niet waar ze naartoe gingen, welke zee.
0: Nou, toen ook al naar Scheveningen, denk ik.
1: Oh, nou, dan zal dat dus wel geweest zijn. Ik was natuurlijk ook altijd klein en mijn opa is al overleden toen ik jong was. Dus ja, ik weet ook niet meer precies hoe of wat, welke tram, want je hoorde die verhalen wel. En dan liet hij mij wel eens foto's zien dat hij ook in de tram had gezeten, dat zelfs foto's waren ervan. En volgens mij was het best wel een hoge tram. Het gevoel was een hoge instap. Je ook hoog moest instappen.
0: Nou, dat klopt wel. Dat klopt ook bij deze tram. Ja, dat heb je helemaal goed inderdaad. Ja. Joke, ik heb goed nieuws. Want je gaat toch een beetje je opa achterna met die tram naar Scheveningen. Je mag mee. Je mag ook nog iemand meenemen.
1: Oké, dan weet ik wel wie ik meeneem.
0: Ja, vertel.
1: Ik neem Jack mee.
0: Dat is vast je man.
1: Jij zeker weten.
0: Gezellig. Tjeert en ik zijn er ook bij, dus we zien je aankomende zondag.
1: Nou, fantastisch. En ik hoor wel hoe en wat allemaal verder, denk ik.
0: Blijf nog even aan de lijn, dan gaan we het helemaal regelen.
1: Oké, ik wacht.
0: Joe, doeg.
1: Joe.
0: Ja, even kijken, nu gaat iets niet goed met de lijn volgens mij. Ik zet hem even terug, Linda. Je moet hem even aan de andere kant opnemen. Want anders dan gaat hij hierover. Linda die zit voor het eerst naast mij regie te doen. Dus ik moet er af en toe nog een beetje helpen. Gaan we naar het nieuws van vandaag. Nederland is een echt vrijwilligersland. Heel veel organisaties draaien erop. Het kwam zelfs even voor in de troonrede van koning Willem-Alexander afgelopen week.
2: Iedereen die iets doet voor een ander als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang... en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds. Als antistof tegen polarisatie.
0: Ja, vandaag worden de nationale vrijwilligersprijzen uitgereikt. Een van de genomineerden is Moedige Moeders uit Honselaarsdijk. Een organisatie die ouders steunt en ook naasten van iemand met een verslaving. Ik praat erover met Patricia Arkestein. Zij is een van die Moedige Moeders. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, zat je even op het puntje van je stoel toen de koning de schijnwerper richtte op de vrijwilligers?
3: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want vrijwilligers zijn natuurlijk heel hard nodig. Daar draait het ook in het verenigingsleven natuurlijk ook om. Dus dat is wel een hele mooie eer dat hij dat benoemt.
0: Ja, je bent ook zo'n vrijwilliger van Moedige Moeders. Een prachtige naam vind ik het voor de stichting. En ik zei het al even net, jullie helpen dus naasten van iemand met een verslaving. Jij was zelf ook zo'n naaste. Wat heeft dat voor invloed op jouw leven?
3: Nou, ik ben nog steeds zo'n naaste. Dat heeft natuurlijk heel veel invloed. Mijn zoon is al 10 jaar verslaafd. En daar gaat een heleboel drama aan vooraf. Je probeert natuurlijk hem te laten stoppen. Dus daar komen heel veel ruzies uit voort. Hij geeft natuurlijk heel veel geld daaraan uit. Je ziet hem daaraan onderdoor gaan. Dus dat is echt ontzettend zwaar om dat mee te maken.
0: Ja, heb je daar zelf ook hulp bij gehad?
3: Nou, als hij op een gegeven moment hulp wilde, bijvoorbeeld bij de breiden, dan was er wel een naaste programma. Maar op het moment dat hij niet meer wilde en stopte met die dingen, stopte ook voor mij dat naaste programma. Dat is nu inmiddels wel een beetje veranderd. Je kan iets van 5 bijeenkomsten volgens mij krijgen bij de breiden via de gemeente Westland. Maar ja, als je natuurlijk je kind al 12 jaar verslaafd is, dan heb je daar natuurlijk ook niet zoveel aan.
0: Nee.
3: En hier is gewoon de kracht dat je elkaar helpt. Je bent allemaal naasten van een dierbare verslaafde. En je weet exact wat de ander doormaakt. En je geeft elkaar tips en tricks. En je probeert de ander sterker in de schoenen te laten staan.
0: Ja, wat voor tip kan je dan geven aan een ander?
3: Nou ja, eigenlijk is het belangrijkste, je helpt ze door niet te helpen. Maar dat is ontzettend moeilijk. En dat begrijpen wij ook donders goed. Want we hebben het zelf meegemaakt. Want op het moment dat je blijft helpen, blijft dat ook in stand. En ja, dat is gewoon het moeilijkste wat er is. Net als wat inderdaad ook anderen zeggen. Je moet hem uit huis uitgooien. Dat moet je doen op het moment dat jij er zelf aan toe bent. Anderen kunnen dat wel zeggen. Maar het blijft wel je kind waar je ontzettend veel van houdt.
0: Ja, je wil me eigenlijk dat natuurlijk steunen. Maar inderdaad, je maakt het dan misschien ook makkelijker om die verslaving ook in stand te houden.
3: Jazeker, dat is het hele punt. Eigenlijk wil je me gewoon dicht bij je houden, maar ja. dat werkt op die manier niet. Dus hij moet eigenlijk een soort rock bottom raken voordat hij in herstel zal gaan.
0: Ja.
3: En dat is bij iedereen anders.
0: Heb je daar, ja, ik kan me voorstellen, ook wel slapeloze nachten van?
3: Heel veel slapeloze nachten van gehad, echt.
0: Ja.
3: In het begin was dat heel erg moeilijk. En ik ben ook een beetje ingestort ook. Dat ik echt gewoon, ja, als jij nachten niet meer slaapt, ja, dan ga je daar gewoon echt aan onderdoor. En uiteindelijk help je hem daar ook niet mee. Maar op dat moment, ja, je bent daar zo in die, ja, mee bezig, dag en nacht. Dus ja, wat dat betreft is het dan heel fijn inderdaad, als je gewoon lotgenoten hebt die precies weten wat je doormaken. En we kunnen elkaar helpen van, joh, wat wil jij nou? Want mijn leven draaide alleen maar om de verslaafde. Ja. Ik was zelf helemaal weggecijferd. Als je vroeg bij mij van, hoe gaat het met je? Had ik het alleen maar daarover. Terwijl ik mezelf als persoon was vergeten.
0: Ja, en dan, daar helpen die moedige moeders dus wel bij. Om jezelf eigenlijk weer een beetje terug te vinden.
3: Moeders, ja, om jezelf terug te vinden. Wat wil jij nou? Wat wil jij nou nog in je leven? Want het heeft geen zin om over 30 jaar te zeggen als je op je sterfbed zit van, hey, ik heb me alleen maar zorgen gemaakt om mijn kind.
0: Ja.
3: Want ja, dan heb je zelf niet geleefd.
0: Nee.
3: En dat is toch iets wat een verslaafde zelf moet doen. Hij moet zelf willen dat hij geholpen wordt. En dan gaan alle deuren open.
0: Ja, jullie zijn genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Ja, dat lijkt me wel een mooie aanmoediging. Ja.
3: Dat is zeker een hele mooie aanmoediging. Dus wij zijn echt ontzettend blij dat wij inderdaad ook vandaag bij Ede daarbij mogen zijn. En wat ik ook nog wel even wil melden is dat Mirjam van der Boog het heeft de Westlandse Moedige Moeders en Naasten opgezet of opgericht. En daarbij, omdat haar zoon verslaafd was, die is gelukkig nu al 10 maanden in herstel. Dus dat is hartstikke mooi. Maar voor haar was eigenlijk de enige dichtstbijzijnde was Volendam. Vanuit het Westland of vanuit Zuid-Holland. Maar zij is ook de enige in Zuid-Holland. En dat is 5 kwartier rijden. Ja, dat kan je dan op dat moment ook gewoon niet opbrengen.
0: Nee.
3: En zij heeft de krachten gevonden om 1,5 jaar geleden de eerste avonden te starten. Dus ja. Nou, dat is echt fantastisch.
0: Nou, geweldig inderdaad. En dan nu al snel genomineerd voor zo'n mooie prijs. Je zei het al, Ede, vanmiddag is de uitreiking. Ja, spannend natuurlijk, maar vooral heel veel plezier, Patricia.
3: Ja, dankjewel.
0: Geniet ervan.
3: Ik wil nog even toevoegen inderdaad, dat alles wat bij ons aan tafel wordt besproken, je kunt het ook op de socials vinden, is vertrouwelijk, blijft aan tafel. En onze avonden zijn gratis en die blijven ook gratis. Daarom zijn wij ook altijd vaak op zoek naar donaties. Want de drempel is al veel te hoog en het taboe is ook al veel te hoog.
0: Ja, goed dat je dat nog even zegt inderdaad. Patricia Arkenstein van de Moedige Moeders. En ja, misschien vandaag wel award winning. We gaan het meemaken. Veel plezier en fijn dat we je even konden bellen.
3: Ja hoor, dankjewel.

0: Vorige week draaide ik nog Westlife met Uptown Girl. Maar dit is natuurlijk veel beter ook. Billy Joel en Uptown Girl in West wordt wakker. De parkeergarage P3 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is al sinds juni gesloten. Bij werkzaamheden werd namelijk een scheur ontdekt en bleek een paal in de constructie te zijn verzakt. Inmiddels is duidelijk wat er moet gebeuren en dat gaan we horen van verslaggever Anne Mer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jorinda.
0: En wat is er nou precies mis met die garage?
1: Nou, je zei het net zelf al even. Bij werkzaamheden is dus een scheur ontdekt en daar hebben ze deze zomer uitgebreid onderzoek naar gedaan. En volgens het ziekenhuis gaat het dus echt om een verzakking bij één paal in het midden van de garage. Ja, het lijkt erop dat de betonconstructie daar een beetje gebrekkig is geworden.
0: Ja, je hebt ook het ziekenhuis zelf gesproken. Wat zeggen zij erover?
1: Ja, we spraken met Jochem Oosting van de Raad van Bestuur. Je hoort hem.
2: We hebben begrepen dat waarschijnlijk de verzakking al heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant is er dus kennelijk wel een stevige constructie. En hebben we uit veiligheid natuurlijk gezegd van goed, we gaan hem sluiten. En niet eerder open dan dat het helemaal gecontroleerd is. Nou, dat is gedaan en herstel gaat nu starten, zodat we echt weer een stevigheid ook onder die ene paal gaan krijgen.
0: Ja, één paal heeft hij dus over. Is het inderdaad maar één paal waar het probleem zit?
1: Ja, het gaat dus om parkeergarage P3 en die hele garage is onderzocht. En er is echt maar op één plek een verzakking aangetroffen. En de rest lijkt allemaal gewoon in orde te zijn. Waarom dit trouwens ook een opvallend ding was, is omdat de garage gebouwd is door Ballast Nedam. En dat is dezelfde bouwer als die van de ingestorte garage in Nieuwegein. Maar het ziekenhuis heeft het onderzocht en er lijkt geen verband. Het was gewoon echt een andere kwestie. Daar zijn de rijbanen ingezakt en hier gaat het dus om een verzakte paal. Nou ja, en bovendien lijkt het erop dat die al heel lang geleden is ontstaan.
0: Ja, het is wel een probleem natuurlijk, want die P3 heeft 140 parkeerplaatsen. Hoe is dat parkeren opgevangen de afgelopen maanden?
1: Ja, dat is natuurlijk nogal wat voor zo'n ziekenhuis. De garage die wordt normaal gesproken gebruikt door patiënten, maar ook heel veel door personeel. Het ziekenhuis heeft het zo opgelost. Medewerkers die kunnen nu tijdelijk bij de Go-stores aan de rand van Gouda parkeren. En die worden dan met een pendelbusje naar het ziekenhuis gebracht. En nachtpersoneel mag wel gewoon bij het ziekenhuis parkeren. Maar de mensen die overdag werken, die worden dus even heen en weer gebracht. En ja, daar hebben we ook even een kijkje genomen.
3: Het busje staat klaar en dan rij je hier naartoe.
4: En dat werkt eigenlijk prima.
3: En als ik hier op het ziekenhuisterrein parkeer, dan heb ik ook dat ik bovenin moet parkeren. Dus qua reistijd maakt het niet zoveel uit.
0: Nou, best tevredenheid eigenlijk.
1: Ja, zij zeiden eigenlijk, het is eigenlijk prima opgelost zo. En het is tijdelijk en daar heeft iedereen die wij spraken in ieder geval gewoon ook wel begrip voor.
0: En wanneer is het probleem helemaal opgelost?
1: Het is nu zo dat over 2 weken de werkzaamheden starten. En het lijkt erop, of de planning is in ieder geval, dat eind november de garage wel weer open kan. Maar het ziekenhuis houdt ook wel een slag om de arm. Werkzaamheden kunnen altijd vertraging oplopen. Het weer kan in de weg zitten. Dus tegen het eind van het jaar is de garage waarschijnlijk weer open.
0: Anne Mer, dankjewel dat je daar even een kijkje voor ons hebt genomen.
1: Graag gedaan, Jorinda.
0: Doeg, fijne dag.
1: Doei.
0: Curtis Mayfield hoor je tot aan het nieuws van André Kolen. Move on up.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
10: Goedemorgen, het is 19:30 geweest. Dit is het nieuws met André Kolen.
11: Goedemorgen. Een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van morgen. Blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Vooral een kleine, maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid naar de mars. En dat staat haaks op het oorspronkelijke plan. Sinds mei werkt de organisatoren onder de naam Wij zijn het volk aan wat het grote protest tegen de regering moet worden. Enkele duizenden boeren, vissers en andere ontevredenen zouden eraan deelnemen. In Warschau begint morgen het EK tramrijden. Dus ik denk dat Tjeerd richting Polen is.
10: Ja, zou hij meedoen? Hij heeft wel een keer een tram gereden,
11: ja,
10: natuurlijk.
11: Ja, en een metro.
10: Ook ja. Nog, ja. Oh, daar
11: ja,
10: gaat hij
11: ja.
10: Al.
11: Oh, ja. Ja, oh. Ik hoop dat hij op tijd terug is voor zondag, hè, met de open tram.
10: Ja, straks de laatste kaarten daarvoor trouwens.
11: Oh, mooi. Namens Nederland doet de Rotterdam...

0: Amsterdamse trambestuurder Elvira mee. Zij is dus van de RET. En ze plaatsen zich door de Nederlandse voorronde in Rotterdam te winnen. En bij het EK draait het vooral om behendigheid, zegt ze.
1: We moeten bowlen met de tram. En je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Ja, nou, ze moet in Warschau rijden met een tram die ze ook niet kent. Die is smaller en korter dan haar tram in Rotterdam. Nou ja, als ze daar met een Tina moeten gaan rijden, dan wordt het helemaal, want die zijn lang, hè?
2: Ja, die zijn heel erg lang, ja.
0: Maar goed, we gaan eventjes kijken of verslaggever Tjeerd Spoor vanuit Warschau straks een reportage kan maken. Of dan hebben we dat voor de komende week. Dat is wel leuk, hè?
2: Nou, zeker, ja. Ja.
0: Bij recreatiegebied de Vlietlanden is gisteravond een auto in het water gereden. Rond 11:15 kreeg de politie een melding dat een voertuig te water was geraakt bij de Rietpolderweg in Leidschendam. Hulpdiensten, waaronder een duikteam, die kwamen massaal ter plaatse en ze hoefden niet in actie te komen. Dat de bestuurder al zelfstandig uit zijn wagen kon klimmen, waren verder geen gewonden. De auto is door de bosjes gereden en vervolgens met zijn voorkant in het water beland. En de auto kwam voor een deel onder water te staan. Nou, een berger heeft het voertuig uit het kroos getrokken. Als je ook de foto's ziet, ik denk dat die tot los is. Hoe het ongeluk kon gebeuren, ja, onbekend.
2: Jordi Bloem, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, je hoort het al, zondag dus. Een bijzondere tramrit met een open tram. Maar de vraag is natuurlijk, rond 12:00 in Den Haag, is het droog?
3: Nou, dat is een beetje een omslagpunt. Want tegen die tijd moet het wel droog zijn of worden. Want er komt een storing aan, maar die trekt vooral in de nacht en ochtend over de regio. Dus het zou kunnen dat het net goed gaat.
2: Nou, ik hoop het inderdaad. Anders dan gaan we met een dichte tram naar buiten. Maar ja, die open tram is natuurlijk wel een hele bijzondere. Ja. We gaan dan voor het eerst gewoon met normaal publiek door Den Haag rijden.
3: Ja, ja, ja. Nou, wie weet valt het mee. Ik ga eraan werken dat die regenstoring heel snel weg is. En dat
2: er
3: de zon er nog bij gaat komen misschien. Maar ja. Het is een beetje rond die tijd, kan ik, zoals ik het nu kan zien, dat het gaat opklaren wellicht. Ja.
2: Nou, misschien kan je een schietgebedje doen voor ons.
3: Zo is het. Ja.
2: En wat gaat het vandaag doen, het weer?
3: Voor vandaag zie ik het er goed uit. We hebben wat wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Dus het is heel aardig weer. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog, denk ik. En dat met een toegenomen zuidwestenwind tot west. Die is matig tot vrij krachtig, kan misschien vanmiddag aan zee krachtig worden, kracht 6. Nou, dat hadden we gisteren ook. Toen af en toe ook wel windkracht 7 bij IJmuiden. Maar goed, het is een beetje herfst, dus het hoort er ook wel bij. Maar de temperatuur is nog wel goed. Is eigenlijk volgens het boekje vanmiddag een graad of 19. Nou, vanavond en vannacht blijft het nog wel vrij stevig doorwaaien. Er komt geleidelijk meer bewolking. Er kan een beetje regen vallen zo af en toe. En dat is ook het beeld voor morgen. De lucht wordt vochtiger. Er komt een warmtefront aan met relatief warme, maar ook vochtige lucht vanaf de Atlantische Oceaan. En dat betekent morgen toch dat er heel veel bewolking wordt aangemaakt. Laaghangende bewolking. De zon heeft het moeilijker dan vandaag. Misschien af en toe is er een geluksgat in het wolkendek. Daar heb je hem weer. En dan wordt het morgenmiddag 20 of 21 graden. Grotendeels droog trouwens. Af en toe misschien een enkel miserbuitje. Dat is het dan. Maar in de nacht naar zondag komt dan die storing door met iets meer regen. Zondagochtend trekt het dus geleidelijk weg. Later komt de zon er nog leuk bij. Maar dat kan dus pas in de middag zijn, na 12. De wind is dan iets minder uit het westen. En dan wordt het 19 of 20 graden. En voor volgende week ziet het er een beetje na zomers uit. Met redelijk wat zon. Af en toe ook wel wat wolkenvelden. Misschien wat ochtendmist. Het wordt rustig. Het wordt droog. Een aantal dagen achter elkaar. Misschien wel een hele week lang. Ja, en dan worden de nachten wat frisser. Maar de middagtemperaturen lijken juist later in de week wat hoger uit te komen. Eerst 19, 20 graden. Maar vanaf woensdag 22, misschien wel een keertje 23 graden, Jorin.
2: Nou, dat is genieten. Dankjewel, Jordi. En Rijn Baartmans is nog bij de ANWB. Ja, het is best druk voor een vrijdagochtend.
4: Ja, dat klopt. Ja, vooral op het randje van de regio zo. Op de A15 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Europoort. Daar ondervindt het verkeer last van de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 15 minuten langer over. Het verkeer kan over de vluchtstrook. Dan de A20, daar is richting Hoek van Holland een ongeluk gebeurd ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein, bij de verbindingsweg met de A16. Houd er rekening mee dat de verbindingsweg dicht is en een kleine 10 minuten vertraging. En dan de A16, want ook daar ondervindt het verkeer last van dat ongeluk. Hier doe je er 10 minuten langer over.
2: Dankjewel, Rijn.
4: Alsjeblieft.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: 20 zijn dit Miss Montreal en Diggy Dex. En alles zoals het zou moeten zijn. Ja, we doen het sinds een paar weken, dus het is nog vrij nieuw. Sweet 16, dan word je weer even 16 jaar. De tijd ja, dat je eigenlijk alles wat er gebeurt om je heen naar binnen snuift. En eigenlijk kom je daar ook nooit meer vanaf. Je vergeet het nooit meer. De muziek die dan in de toplijsten staat, die blijft ook altijd bij je. Daar bellen we dan over. Op dit moment is dat met Mariet Warsing. Goedemorgen, Mariet.
1: Goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, jouw Sweet 16, waar moeten we dan aan denken? Welk jaartal?
1: Nou, dat is 62-63.
0: Ja, 19. je smokkelt al een jaartje.
1: Sorry, hoor.
0: ja, jij stuurde jouw geboortedatum door, 16 augustus 1946. En ik moet eerlijk bekennen, Mariet, wij kennen elkaar een beetje, want we zien elkaar wel eens met een open dag of met een Westwoord wakker uitje. Ik sloeg echt stel achterover. Hoe kan jij nou geboren zijn in 1946?
1: Ja, ik snap het ook niet.
0: Nee.
1: mijn huisarts zei altijd, die hebben een flinke fout gemaakt.
0: Ja, nou, ik had je echt een heel stuk jonger geschat. Dat zeg ik, en dat bedoel ik niet om te slijmen, maar dat bedoel ik echt.
1: Nee, nou, dankjewel. Maar dan luister ik naar die muziek, want ik ben natuurlijk een beetje weer ingedoken. Dan denk ik ook, sorry hoor, wat een tuttig gedoe allemaal, echt vreselijk.
0: Oh, is het bij jou helemaal niet zo? Dat je die 16... is dat bij jou helemaal niet zo?
1: Nee.
0: Dat die Sweet 16 dat nog helemaal leeft bij jou?
1: Ik weet niet of jij nog kan verrassen met iets swingends. Maar ik dacht van, ik word er helemaal niet blij van. Maar
0: nee.
1: Jij hebt vast misschien wel iets heel leuks waarvan je denkt, nou, die Mariet heeft daarop geswingd.
0: Ja, nou, we gaan het zo even beluisteren natuurlijk. Want ik heb 3 nummers uitgekozen die toen in de hitlijst stonden. Maar hoe zag jouw leven eruit toen je 16 was? Ging je naar school?
1: Nou, ik werkte al. Ik werkte al. Ik werkte bij de OV van 1879. Dat was een heel gerenommeerd verzekeringsmaatschappij op de Korte Mercado tegenover de Koninklijke Stallen. En elk weekend ging ik met mijn vriendin op dansen. Want als ik eens een keertje thuis was op zaterdag of zo, dan zei mijn moeder, moet je niet weg. Want wij gingen altijd dansen. We hadden vrienden, die hadden ook een bandje. Nu in de Hilltops. En daar gingen we ook altijd mee als ze moesten optreden.
0: Ja.
1: Dus het was altijd dans eigenlijk. Ja, en dan in de overdag natuurlijk niet zelf dan. Dat was voor 's avonds. Overdag ging je dan op zondag bijvoorbeeld naar Scheveningen en over de boulevard lopen.
0: Ja, gewoon,
1: als het mooi weer was. En de stad en zo dat soort dingen. Ja.
0: Ja, gewoon lekker veel buiten ook dus.
1: Ja, veel buiten. Ja.
0: Ja, en dansen dus. Nou ja, eens kijken of ik wat heb opgezocht waar je ook op danste. We gaan even terug naar de hitlijsten van 16 augustus 1962. Nou, deze stond er bijvoorbeeld in.
2: Let me in, wee-oe. Wee-oe.
1: Oh,
2: wee-oe.
1: Ah, ja.
0: Ja, ken je hem?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Ja.
1: Ja, dus het komt bekend voor en dat is natuurlijk ook een beetje springend, hè? Want ik heb ook van die Peter, Paul en Mary heb ik gezien. Nee,
0: ja, maar dit vind je wel wat. De Sensations zijn dit met Let Me In. Nou, dat valt dan toch al mee. Dan gaan we.
1: Ja, dat valt,
0: dit is een optie volgens mij, hè, om helemaal te draaien.
1: Ja, dat is ook een optie.
0: Ja.
1: Maar even wachten.
0: Ja, even wachten nog, want dit is de tweede kandidaat.
2: Remember when you help me in time.
1: Of van wie was dat?
0: Dit is Niels Sedaka.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: ja, dat vind ik. Je hebt wel goed in het vizier, laat ik zo zeggen.
0: Dat is Breaking Up is Hard to Do.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor toch wel heel veel enthousiasme ineens.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En dan heb ik ook nog Cliff Richard voor je in de aanbieding.
1: Oh ja, ja. Nou, je kent me best heel goed.
0: Ja.
1: Ja, dit is wel de muziek. Ja, die was.
0: Ja, hier danste jij op toch, denk ik?
1: Dat wel.
0: Ja.
1: Het is wel een beetje kuttig, vind ik, maar dit is wel schitterend.
0: Ja, toch? Hier danste jij wel op dat moment, neem ik aan, Mariet.
1: Ja, dat absoluut, absoluut.
0: Ja.
1: Maar welke nu? Welke doen we nu?
0: Ja, dat is de vraag inderdaad. Eentje ga ik helemaal voor je draaien. Dus wordt het Niels Sedaka, The Sensations of Cliff Richard?
1: Doe maar Cliff Richard.
0: Toch Cliff Richard, ja.
1: Ja, doe toch maar. Het is een beetje tuttig. Ik weet het, want ik weet nog helemaal die film. Volgens mij Summer Holiday. Nou ja, echt heel tuttig. Maar het is wel de weergave van de tijd. Ja, doe maar.
0: Ik ga het doen. En dan heb ik ook nog een leuk verjaardagscadeautje voor je. Want ja, gefeliciteerd. Oh. Je bent 16 jaar geworden. En dan krijg je die Radio West mok van ons.
1: Oh, hartstikke leuk. Ik heb een oudere versie, maar leuk om een nieuwe te krijgen.
0: Nou, dat gaan we voor je regelen, Mariet. Gefeliciteerd hè, met je verjaardag.
1: Nou, dankjewel.
0: Doeg.
1: Dag, bedankt hè.
0: En geniet ervan de Cliff Richard en de Shadows. Do you wanna dance?

0: Marie, het is weer even 16 jaar en dat kan jou ook gebeuren. Dat kan je ook gewoon 16 worden. Als je nu appt naar 070 307 8080 en het enige wat je moet appen is jouw geboortedatum. En dan maken we je weer even 16 jaar en krijg je ook nog een leuk verjaardagscadeautje. Rijswijk wil donkere en afgelegen plekken in de Hoekpolder veiliger maken. Het gebied ligt langs de A4 tegen Wateringen aan. Deze week zijn er al nieuwe lantaarnpalen geplaatst. En de gemeente wil enkele parkeerplekken laten opofferen. Opofferen klinkt wel heel heftig. Opheffen vanwege overlast. Onze verslaggever Aniek die is in de Hoekpolder. Met de wethouder ook. Ja, Aniek, begrijp jij het eigenlijk wel dat het niet echt een prettige plek is daar?
1: Ja, het ziet er nu natuurlijk heel idyllisch uit, hè? Want het is mooi weer, het zonnetje begint door te breken, de vogeltjes fluiten hier. Ik reed hier een rondje met de auto omheen en dan zie je mensen hun hond uitlaten. Dus het is overdag eigenlijk een hele prettige plek, hè, wethouder Mark Weterings?
2: Ja, overdag ziet het er wel mooi uit, ja. Dan zie je eigenlijk niet wat er 's avonds of als het duister wordt gebeurt.
1: Ja, want we staan nu op een parkeerplaats. Nou, met toch wel een 20, 25-tal plekken, denk ik. Langs de rand van het park. Ja, en hier zie je dat wel een beetje wat er dan 's avonds gebeurt. Hè. Er liggen hier vieze doekjes. Daar in het hoekje liggen zakken afval van een fastfoodketen. En u pakte er net wat foto's bij op uw telefoon. Waar is dit?
2: Bij de andere parkeerplaats. We hebben hier 4 in de Hoekpolder. En alle 4 worden dagelijks gebruikt voor illegale afvaldumpingen, illegale praktijken, lachgasgebruik, drugsgebruik, hangjongeren. En ook zijn in de afgelopen jaren ook hele vele incidenten gebeurd met stoffelijk overschotten.
1: Ja, dan wordt het 's avonds wordt het hier een beetje luguber. U liet net een foto op uw telefoon zien. Dat is iets verderop. Dan liggen er allemaal vuilniszakken in het bos. Die hebben mensen dan gedumpt. Nou, u noemde net wat andere dingen die hier gebeuren. Gaat het dan helpen om die parkeerplaatsen weg te halen?
2: Ja, want je onttrekt duistere parkeerplaatsen van de openbare ruimte. En daarmee is er geen ingang meer om je veld te dumpen of hier illegale praktijken te gaan doen. Dus we geven eigenlijk de parkeerplaatsen terug aan de natuur. Dus we halen alle stenen halen we eruit. We gaan het heel mooi opknappen met heel veel mooi groen. En daarmee wordt het hopelijk weer een hele mooie, levendige, schone en veilige wijk waar dit college voor staat.
1: Ja, want het is niet alleen een park, maar wij kijken hier eigenlijk. We zien linksaf een bruggetje en dan loop je zo een woonwijk in. Hebben de bewoners van die wijk last van de overlast die u net opnoemde?
2: Ja, eigenlijk al jarenlang. Al jarenlang klagen ze stenen en benen bij de gemeente over of alsjeblieft de plekken niet weggehaald kunnen worden. Want ze worden ook niet meer gebruikt. Dus wat ooit met een goed doel is neergelegd om hier te kunnen wandelen met de auto's. Ja, mensen parkeren in de auto niet meer. Die parkeren gewoon bij de andere kant van de wijk. En we hadden ook in ieder geval 1 parkeerplaats aan het begin. De grote houden we open. Er komen picknicktafels, fietsnietjes. Die wordt heel erg aantrekkelijk gemaakt. Want die ligt ook in het zicht van zowel de buurt als van de openbare weg. Maar de andere 3 zijn gewoon heel erg duister en donker. Die gaan we onttrekken.
1: Ja, waar wij nu staan is er dus 1 van. Dit zijn nu allemaal nog stenen. Dit wordt straks groen. En we kijken ook, dat is de Kooiweg. Daar kijken we op een aantal nieuwe lantaarnpalen.
2: Ja, we zijn ook gestart met een nieuw college om in ieder geval donkere plekken aan te gaan pakken. Waar mensen zich onveilig voelen of onveilige plekken. En we zijn inderdaad gestart bij de Goedendorplaan met een aantal lantaarnpalen. Oud-Rijswijk zijn we geweest en ook op de Van der Kooiweg hebben we een 7-tal lantaarnpalen geplaatst. Naast een fietspad en een looppad. Dat is ooit een keer, denk ik, niet goed gegaan met de inrichting. Dus vandaar dat dit college voortvarend van slag is gegaan om gelijk de koe bij de horens te pakken en gelijk verlichting heeft geplaatst.
1: Ja, u zei het net al, het draagt bij aan het veiligheidsgevoel. Want is dat het voornamelijk, dat mensen zich veiliger voelen? Of is het hier echt onveilig?
2: Het is en-en. Het is en het gevoel. En sommige plekken zijn gewoon heel erg donker. En daarmee maakt het automatisch ook wel onveilig. Als je ergens in het donker loopt en er is nergens licht. En dan hoor je natuurlijk allerlei bosgeluiden en dergelijke. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat dan als onveilig wordt ervaren. Maar inderdaad, deze afgelegen plekken zijn ook gewoon bestemd als onveilig. Want je ziet het ook, hè? Je hebt alle tijd om in het donker illegaal veld te dumpen of illegale praktijken te doen. En helaas, kijk, zou het nou alleen maar bij chillen blijven, dan kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar er wordt inderdaad heel veel lachgas gebruikt, lachgasballonnen. Wordt allemaal in de natuur gegooid. En vooral heel veel illegaal velddumpingen. En daar willen we gewoon heel graag vanaf als college. En ja, daarom gaan we dus nu met een heel goed voorstel hopelijk naar de raad komen. Die daarvoor zijn akkoord gaat geven.
1: Ja, nou dat wachten we nog even af. Maar de lantaarnpalen staan er in ieder geval. En de parkeerplaatsen, ja, dat zou dus zomaar kunnen dat dat binnenkort allemaal groen is.
0: We gaan het zien. Dankjewel Aniek daar in Rijswijk in de Hoekpolder. Straks na 8 uur dan gaan ze eruit, de allerlaatste kaarten. Voor onze tramrit, ons Westoord Wakker uitje komende zondag. Met die bijzondere tram, waarbij het hopelijk mooi weer is.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: De zorgverzekeraar DSW maakt nog geen zorgpremie bekend. Je hoort zo waarom niet. Het nieuws met André Kolen.
10: Het arrestatieteam van de politie is gisteravond in actie gekomen in Leiden. Zwaar bewapende agenten lieten een flitsgranaat afgaan en zeilden op om een woning in een appartementencomplex aan de Julianakade binnen te vallen. Eén persoon is met een brancard afgevoerd per ambulance. Over de reden van de inval is nog niets bekendgemaakt door de politie. Een man van 41 uit Leiden wordt ervan verdacht 2 vrouwen te hebben verkracht. Dat zou die volgens het OM hebben gedaan tijdens zijn werk als masseur. De man is begin september al aangehouden, maar de arrestatie is gisteren pas bekendgemaakt. En dat gebeurde nadat de rechtbank besloot om het voorarrest van de man met 90 dagen te verlengen. Bij recreatiegebied De Vlietlanden is een auto in het water gereden. Rond 11:15 kreeg de politie gisteravond de melding dat een voertuig te water was geraakt bij de Rietpolderweg in Leidschendam. Hulpdiensten, waaronder een duikteam, kwamen massaal ter plaatse. Ze hoefden niet in actie te komen omdat de bestuurder zelfstandig uit zijn wagen kon klimmen. Meer nieuws straks om 8:30. Nu het overige nieuws.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
12: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
11: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
13: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
11: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En de verkeersinformatie krijg je van Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux ben je 5 minuten langer onderweg. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda rijdt het langzaam. En dat heeft te maken met een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. De berg is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht. Houd rekening met 15 minuten oponthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er ook 5 minuten langer over.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Ik heb hier voor mij liggen de laatste twee kaarten. De allerlaatste voor die bijzondere tramrit door Den Haag. Aanstaande zondag om 12 uur. Dan vertrekt die. Als het goed is een open tram. Als het tenminste droog is. Ja, het is een beetje kiele kiele als ik het zo hoor van de Jordi Bloem. Dan vertrekt die vanaf het Haagse Openbaar Vervoermuseum. Met alleen maar luisteraars van West wordt wakker. Tjeerd en ik gaan gezellig mee. En we gaan dan naar Scheveningen. En je kan nu bellen naar 070-390-5454. Als je met ons mee wil. Ja, alle lijnen staan al vol, dus ik ga er snel iemand uitpikken. En trouwens, als het wel regent, dan gaat die tram ook gewoon, hoor. Maar dan krijgen we een dakje boven. Goedemorgen, met wie?
1: Met José van der Stelt.
0: Hi José, goedemorgen.
1: Hi. Goedemorgen.
0: Jij hoort die laatste kaart en denkt, ik moet snel nog even bellen.
1: Ja, ja, zeker. Want een collega van mij die neemt ook afscheid van de zaak. En die gaat ook met de tram, ook door Den Haag. En helaas ben ik dan op vakantie, dus ik dacht, yes. Daar kan ik misschien mee.
0: Ja, en neem je dan die vriendin ook mee?
1: Nee, ik neem wel mijn man mee.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Maar je vindt het gewoon heel leuk om met de tram door Den Haag te rijden?
1: Ja, sowieso natuurlijk.
0: Ja, waarom vind je dat zo leuk dan?
1: Nou ja, het is gewoon dat je van alles ziet onderweg.
0: Ja.
1: En we zijn ooit een keer met jullie mee geweest. Toen werd er ook door Pierre Wien natuurlijk van alles lekkers gemaakt. En dat was zo gezellig.
0: Ja, je ging toen met de Studiaagse Bluff-tram mee.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik kan me nog van die rit herinneren dat Pierre Wint is natuurlijk een topkok en die haalt voor allemaal bijzondere dingen uit. En die ging op een gegeven moment, stond die halve tram vol met rook. Omdat hij iets aan het maken was. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet mocht in een tram.
1: Oké.
0: Dus ik zag de woordvoerder van de ATM daar toch even 3 stappen naar achteren zetten. Van, ik heb niks gezien.
1: Heerlijk. Ja, nee, zo erg was het niet toen wij erin zaten.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus.
0: Ja, nou ja, ik heb goed nieuws, José. Want voor de tweede keer ga je met ons mee met de tram.
1: Yeah,
0: alleen
1: helemaal
0: nu
1: leuk.
0: Een hele oude.
1: Ja, nee, leuk juist. Hartstikke leuk.
0: Nou,
1: ja,
0: hartstikke gezellig. Blijf nog even aan de lijn. Dan gaan we het helemaal voor je rondmaken. En waar en wanneer je er precies moet zijn. En dan zie ik je aankomende zondag.
1: Oké, gezellig. Tot dan.
0: Tot dan. Doei.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Een bloedmooi nummer van de Beatles. Een van hun laatste uit 1970. The Long and Winding Road. DSW Zorgverzekeraar maakt traditiegetrouw als eerste verzekeraar van Nederland de nieuwe zorgpremie bekend. Op de vierde dinsdag van september, dus volgende week. Maar dit jaar ontbreekt DSW. Die breekt dus ook met die traditie en het heeft alles te maken met de politiek. Zeker voor onze regio is het relevant, want DSW is de leidende zorgverzekeraar in Delft, het Westland en ook in delen van Den Haag. En daarom bel ik even met Aad de Groot, hij is voorzitter van de Raad van Bestuur. Goedemorgen, Aad.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat onder andere om het eigen risico. Het kabinet wil dat eigen risico dat het stijgt van €385 nu naar €400. Maar het is vooral de onzekerheid daarbij, hè, dat jullie stort.
1: Ja, dat klopt. Kijk, het eigen risico is van belang om de hoogte van de nominale premie vast te stellen. Als het eigen risico omhoog gaat, dan heeft dat ook weer een dempend effect op de nominale premie. En andersom. Maar als er geen duidelijkheid over is, dan weten wij niet hoe we de premie definitief moeten vaststellen. En daarnaast is het zo dat er nog allerlei plannen liggen voor het pakket. Wordt het wel uitgebreid of wordt het niet uitgebreid? Er zijn nog zoveel onduidelijkheid over de miljoenennota aan de begroting. Dat wij gezegd hebben, ja, als die onduidelijkheid er is, dan kunnen we eigenlijk geen premie vaststellen.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat je de afgelopen twee dagen wel flink wat tv hebt gekeken naar de algemene beschouwingen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind... hoe kijk ik daarnaar? Nou, een paar dingen. Kijk, normaal gesproken, als die politieke beschouwingen beginnen, dan is het eigenlijk een einde van een onderhandelresultaat. En nu zijn eigenlijk die politieke beschouwingen het begin van een onderhandeling. En wat wij, die discussie over bijvoorbeeld over het eigen risico, die speelt al heel lang. En wij hebben voor de zomer al aangegeven, neem nou een besluit, want dan kunnen wij op basis daarvan de premie vaststellen. En waar ik heel veel moeite mee heb, wat ik eigenlijk wel een beetje frustrerend vind, is dat men allerlei interessante politieke beschouwingen over meerderheden, links, rechts, ik weet het allemaal niet. Maar uiteindelijk raakt het allemaal ons als burger en als kiezer. En ik vind dat de kloof die ik dan weer zie tussen politiek en wat wij in de uitvoering moeten doen, die vind ik dan wel weer heel groot.
0: Ja, heb je het idee dat ze daar eigenlijk te weinig aandacht voor hebben? Voor wat ook dat uitstellen van zo'n beslissing voor effect heeft?
1: Ja, ik denk dat men dat zich onvoldoende realiseert. Ondanks dat wij dat ook hebben aangegeven. Kijk, er vindt ook nog een gesprek of een discussie plaats over wat ze dan noemen het trancheren van het eigen risico. Dus dat je als je een eigen risico, het verplichte eigen risico, dat als je een behandeling krijgt, dat je maximaal €150 per behandeling moet betalen. Ja. Ja, die discussie wordt ook nu uitgesteld. En dat geeft enorm veel uitvoeringsgevolgen. En als je daar dus ook weer niet tijdig een beslissing neemt, dan ga je ons dwingen om heel snel wat in te voeren als zorgverzekeraars. Met alle risico's dat het weer slecht ingevoerd wordt, dat er problemen ontstaan in de systemen. En dat vind ik dat men dat onvoldoende ziet. En dat getreuzel in Den Haag, ja, daar hebben wij gewoon last van.
0: Ja, dat getreuzel dat kan nog wel even duren natuurlijk. Hè? Want je zei het al, er moet nog onderhandeld worden. Met zowel links als rechts gaan ze nu weer praten, hè? Het kabinet. Jullie hebben uiteindelijk wel een deadline 12 november. Denk je dat ze dat gaan halen?
1: Ja, ik ga ervan uit dat ze dat halen. Er is, ik leer ook elke dag, maar blijkbaar zijn er half oktober financiële beschouwingen. En daar moet eigenlijk dan wel alles duidelijk worden. Halen we dat niet, dan moeten wij toch een premie vaststellen. En ik heb wel eerder gezegd, als wij die premie vaststellen zonder dat er duidelijkheid is, en dat geldt voor alle zorgverzekeraars, ja, dan gaan alle zorgverzekeraars gaan een soort risicoopslag doen, omdat ze onzekerheid hebben. Want wij moeten aan bepaalde voorwaarden doen van de Nederlandse bank. En dan gaat die premie eigenlijk nog verder omhoog dan die waarschijnlijk al gaat. Want de eerste signalen zijn dat we misschien wel de hoogste premiestijging sinds 2006 krijgen.
0: Ja, want waar moeten we aan denken qua premie?
1: Nou, de overheid heeft een calculatie gemaakt. En wij weten het nog niet. Nogmaals, wij moeten dat allemaal nog goed op de rij zetten. Maar de calculatie van de overheid die is dat de premie met ongeveer €12,50 per maand gaat stijgen. Nou, zo'n grote premiestijging hebben we nog nooit gehad. Dat betekent niet dat voor ons als zorgverzekeraars geldt. Maar het is wel een soort richting die je krijgt. Dus het zal echt een hele grote premiestijging worden.
0: Ja, tot slot, je zei even van de stijging van het eigen risico, dat kan nog wel dat bedrag van die maandelijkse zorgpremie dempen. Maar toch ben je tegen die verhoging. Waarom?
1: Ja, omdat het eigen risico is, dat wordt een beetje gepresenteerd als een soort kostendaling in de zorg. Maar dat is geen kostendaling, want wat er gebeurt is dat het bedrag wat je dan niet meer in je nominale premie moet betalen, dat moet via het eigen risico betaald worden. Dus het is eigenlijk een verschuiving van kosten van de overheid naar de burger. Sterker nog, naar de patiënt, want uiteindelijk heb je als patiënt altijd een eigen risico te betalen. Dus het is een verschuiving en het raakt vaak juist die patiënten die al heel veel eigen bijdrages betalen, die al heel veel zorg nodig hebben. En wat wij zien is dat inmiddels bijna 10% van die patiënten zorg gaan mijden. En dat heeft gezondheidsrisico's tot gevolg. Dat leidt overigens ook weer tot hogere kosten. Dus wij vinden het eigenlijk een soort paardenmiddel om met het idee dat zorgkosten worden teruggebracht. Maar dat worden ze niet. Ze worden gewoon verschoven naar de burger. En daar heb ik grote moeite mee. En inmiddels is dat eigen risico al zo hoog dat als er al sprake is van een dempend effect, dan is het inderdaad alleen bij juist die mensen die zorg nodig hebben.
0: Ja, aantal
1: grote. Grote moeite mee. En inmiddels is dat eigen risico al zo hoog dat als er al sprake is van een dempend effect, dan is het inderdaad alleen bij juist die mensen die zorg nodig hebben.
0: Ja, aantal grote van zorgverzekeraar DSW.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
5: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigtravel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Volido.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
14: Voordeeluitjes.nl.

0: Nederland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
1: Wat ga jij doen dit weekend?
2: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
1: Ik ga helpen op een festival.
2: Rondlopen met een bierpomp zeker?
1: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
2: Is dat niet eng?
1: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
2: Klinkt best wel stoer.
1: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
2: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
1: Precies. Iemand nog iets te drinken?
3: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Goedemorgen, het is 8:30 geweest. Tijd voor het nieuws met André Kolen.
7: Goedemorgen. Nederland is een echt vrijwilligersland. Heel veel organisaties draaien erop. Het kwam zelfs even voor in de troonrede van koning Willem-Alexander deze week. En vandaag worden de nationale vrijwilligersprijzen uitgereikt. Nou, een van de genomineerden is Moedige Moeders uit Honselersdijk. Een organisatie die ouders en andere naasten van iemand met een verslaving ondersteunt. Patricia Arkenstein is een van die moedige moeders. Haar zoon is verslaafd. En wat voor invloed heeft dat op het leven?
8: Dat heeft natuurlijk heel veel invloed. Mijn zoon is al 10 jaar verslaafd. En daar gaat een heleboel drama aan vooraf. Je probeert natuurlijk hem te laten stoppen. Dus daar komen heel veel ruzies uit voort. Hij geeft natuurlijk heel veel geld daaraan uit. Je ziet hem daaraan onderdoor gaan. Dus dat is echt ontzettend zwaar om dat mee te maken.
7: Vanmiddag hoort Patricia of de moedige moeders uit Westland in de prijzen zijn gevallen. Het arrestatieteam van de politie is gisteravond in actie gekomen bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. In eerste instantie gingen de leden van het team via het portiek, de lift en de galerij naar de woning, pal boven het bewuste appartement. En vanaf het bovenste appartement werd met een ladder het dak van het complex opgeklommen. Nou, daar werden touwen vastgemaakt om te kunnen abseilen. Zwaar bewapende agenten lieten een flitsgranaat afgaan en kwamen in actie. En via de voordeur drongen andere politiemensen het huis binnen om een verdachte te overmeesteren. Bij de inval is 1 persoon gewond geraakt. De ernst van de verwondingen dat is onbekend. Het slachtoffer is afgevoerd met een ambulance. En over de reden van de inval is nog niets bekendgemaakt door de politie. Parkeergarage P3 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is nog minimaal tot november gesloten. Het complex ging in juni dicht toen bij werkzaamheden een scheur in de constructie werd ontdekt. Afgelopen zomer is er onderzoek gedaan naar de constructie van de parkeergarage en het gaat om een verzakte paal. Aldus Jochem Oosting, lid van de Raad van Bestuur.
9: We begrijpen dat waarschijnlijk de verzakking al heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant is er dus kennelijk wel een stevige constructie. En hebben we uit veiligheid natuurlijk gezegd van goed, we gaan hem sluiten. En niet eerder open dan dat het helemaal gecontroleerd is. Nou, dat is gedaan en herstel gaat nu starten, zodat we echt weer een stevigheid ook onder die ene paal gaan krijgen.
7: De garage wordt gebruikt door patiënten, maar ook vooral door het personeel. Nou, medewerkers van het Groene Hart die parkeren tijdelijk bij de Go Stores en worden dan met een pendelbus naar het ziekenhuis gebracht. En nachtpersoneel mag vanwege de afgelegen locatie nog wel bij het ziekenhuis parkeren.
6: Gaan we naar Jordi Bloem. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Jorin.
6: Gisteren liep ik heel even buiten met Casper en precies in die ene minuut ben ik zeiknat geregend.
10: Toch nog.
6: Ja, en dan was het daarna scheen de zon ook weer. Ik vind het verwarrend het weer.
10: Het is ook verwarrend en dat blijft voorlopig zo. Volgende week is het allemaal wat duidelijker, hoor.
6: Oh, gelukkig.
10: De plu denk ik wel voorlopig thuis laten. Maar voor Casper komen er dus betere tijden aan. En voor vandaag ziet het er ook niet verkeerd uit. Want ik denk dat het toch droog of grotendeels droog is. Ja, misschien dan vanmiddag alleen dat ene pechbuitje. Dat zou net kunnen, maar één plaatselijk buitje. Nou, dat moeten we kunnen hebben. Ook Casper wel, denk ik. Nou, de wind komt uit het zuidwesten tot westen. Matig aan zee vrij krachtig. Vanmiddag misschien aan zee krachtig, kracht 6. Dus het waait nog wel vrij stevig of gewoon stevig. Maar we hebben de zon vandaag, ook wel wat bewolking, wat stapelwolken. Het is een mooie afwisseling. En de temperatuur is ook niet verkeerd. Het is nu op sommige plaatsen alweer 16 graden. We gaan vanmiddag naar 19. Dat is volgens het boekje. Nou, vanavond en vannacht dan neemt de wind tijdelijk weer iets af. Dan kunnen kunnen er nog wat opklaringen voorkomen, maar later ook juist weer meer wolkenvelden. En dat is dan het beeld van morgen, dat toch veel wolkenvelden overtrekken. Veel vrij laaghangende bewolking. Heel af en toe misschien een gaatje voor de zon. En er zou morgen ook af en toe zo'n spetterbuitje kunnen passeren. Met nog wat meer wind dan vandaag. Misschien morgenmiddag even windkracht 7 op het strand uit het zuidwesten. Maar er wordt wel vrij warme lucht aangevoerd. Morgenmiddag 20 of 21 graden. Na zondag dan wordt het ongeveer 19, 20 graden. Met in de ochtend misschien een beetje regen. Maar zo rond de klok van 12 uur. Het lijkt er echt op dat we geven de weermodellen aan. Dan wordt het droog.
6: Oh, dat
10: is het al droog?
6: Komt wel heel goed uit met onze tramrit.
10: Ja. En de zon die komt er ook bij. Dus meer zon dan morgen. Later ook wat minder wind. Dus het is geen verkeerde zondagmiddag. Het ziet er denk ik goed uit. Dus ik houd voorlopig de timing nog aan. En wat ik al zei, volgende week ziet er rustig en droog uit. Periode met zon. Af en toe ook wat ochtendmist. Hoort er een beetje bij. 'S Ochtends vroeg wordt het wat frisser. Maar 's middags blijft het vrij warm. 20, 21, later in de week 22 of 23 graden. Ja, dat doet toch echt wel aan nazomer denken, hoor.
6: Zeker, ja. Dankjewel, Jordi.
10: Joe.
6: Kijk ernaar uit. En Rijn Baartmans is bij de ANWB. Waar staat het vast?
5: Nou, op de meeste plekken rijdt het goed door. 1 vertraging met meer dan 5 minuten op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over.
6: Oh, dus er nog maar eentje?
5: Er is er nog maar eentje.
6: Nou, dat gaat snel. Dankjewel, Rijn.
5: Goed zo.
6: Hoi.
5: Doeg.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: 40. En If It Happens Again. En dan tijd voor het favoriete moment van mij van deze uitzending.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Want dan mag ik over sport kletsen met Herman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik zie je neus groeien.
0: Nou, ik vind het wel heel gezellig om met jou dan over sport te kletsen. Okay. Als het dan toch moet, hè?
2: Laten we het daar maar op houden dan. Ja.
0: We gaan het hebben over NEC. Martin die had gisteren een voorspelling gedaan, namelijk 7-1. Nou, ik kwam best in de buurt.
2: Ja, hij zat niet ver vanaf. Ja, je hoeft geen geleerde te zijn om in te zien dat het eigenlijk bij voorbaat al een bijna kansloze wedstrijd was voor NEC. Juventus, grootmacht binnen Italië. NEC, gewoon een goede subtopper in Nederland. 5-0 is de uitslag voor Juventus. Het was eigenlijk al binnen 35 minuten gespeeld. Toen stond het 3-0 voor Juventus. In de tweede helft geven ze nog een beetje gas en wordt het 5-0. Ja, als je zo die uitslag kijkt, dan denk je, nou ja, NEC had er helemaal niks in te brengen. Is van het kastje naar de muur gespeeld. Bram Nuiting, hij is verdediger bij NEC, kon invallen in deze wedstrijd. Hij zag het toch net even iets anders deze wedstrijd.
3: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen, dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen en die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk... De eerste, wat is het, 8 minuten of zo, ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
0: Ja, het ging eigenlijk 8 minuten goed.
2: Ja, het ging 8 minuten goed, dat klopt. Toen stond het 1-0 voor Juve. 8 minuten van de 90, dat is toch echt te weinig om in Europa potten te breken. Het is trouwens nog altijd wachten op de eerste Nederlandse overwinning in Europa. Want in de Champions League zijn PSV en Feyenoord er niet in geslaagd om te winnen. AZ ging woensdag onderuit en nu dus NEC. We blijven hoop houden, ooit komen die overwinningen binnenkomen.
0: Ja, misschien ook al voor een Nederlands elftal. Want de selectie wordt bekendgemaakt door de nieuwe bondscoach natuurlijk, Xavi.
2: Ja, het is toch een dag waar mensen met een beetje zenuwen, misschien hoop op wachten. Wat gaat Xavi, de nieuwe bondscoach, doen? Zijn selectie wordt vandaag om 12 uur bekendgemaakt. Is natuurlijk de grote vraag. Gaat die spelers uit de eredivisie naar binnen trekken bij het Nederlands elftal? Ruben van Bommel wordt genoemd. CGL van Feyenoord wordt genoemd. Daal van AZ. Wat gaat er gebeuren met Nathan Aké? Die toch eigenlijk... een beetje op een zijspoor al was beland bij Koeman. Depay, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, we zullen het allemaal vanmiddag om 12 uur horen. Die selectie die gaat om de Nations League wedstrijden die Nederland gaat spelen. Volgende week donderdag tegen Duitsland. Dan hebben ze Servië, Griekenland en weer een keer Servië. Eerst uit en dan thuis. Dus 4 wedstrijden in korte tijd. Het zou me ook niet verbazen als hij een grote selectie bekend gaat maken. Dat deze Duitse collega, Jurgen Klopp, die heeft 44 man opgeroepen. Zo. Nou, je speelt 11 tegen 11, dus dat is wat veel. Ja. Maar dan kan je met 4 elftallen trainen.
0: Ja, je hebt wel heel veel bankzitters dan.
2: Ja. Ja, die bank die moet een stuk verlengd worden inderdaad. Ja. Nou ja, uiteindelijk wordt er de helft wordt natuurlijk op de tribune gezet of naar huis gestuurd. Maar ja, als je nog indrukken wil krijgen van spelers, is dit misschien wel de manier. Alleen dan kom je ook ogen tekort op het trainingsveld. Dus het lijkt mij niet verstandig om zo'n grote selectie op te roepen.
0: Nee, we hebben het alleen maar over clubs gehad die moeten winnen. Hè? En die dat nog niet echt laten zien. Ja. Nou, dan komen we ook al wel snel bij ADO.
2: Ja, daar staat de spanning op. ADO Cambuur, zaterdagmiddag 4:30. ADO, we kennen het verhaal. Nog geen overwinning in de eerste 6 wedstrijden. Cambuur is een concurrent daar in die onderste plaatsen. Alleen Cambuur won afgelopen weekend weer verrassend van NEC met 3-0. Doen het dus iets slechter dan Juventus. Nou, dat is toch ook niet gek. Dit zijn de wedstrijden voor ADO Den Haag om die eerste overwinning te pakken. En ja, weet je, ik wil geen onrust zaaien of aan stoelpoten gaan zagen. Maar ja, weet je, als deze wedstrijd niet gewonnen wordt, dan wordt de spanning alleen nog maar groter bij ADO Den Haag. Dus een 3-punter zou meer dan welkom zijn zaterdagmiddag dus om 4:30.
0: Ja, we gaan het zien. Wat denk je zelf eigenlijk?
2: Nou, het zal toch wel een keer moeten lukken, denk ik. Nou. Ik gok op een 2-1 voor ADO.
0: Dat zou mooi zijn. En er wordt natuurlijk morgen ook hier in de regio gevoetbald.
2: Ja, als je het hebt over wedstrijden waar spanning op staat. In de tweede divisie, Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Dat is natuurlijk al een derby. Die clubs die liggen nou misschien 1,5 kilometer van elkaar, bij elkaar vandaan. Rijnsburgse Boys afgelopen weekend 6-1 verloren. Zijn niet goed begonnen aan het seizoen. Quick Boys daarentegen fantastisch. Die hebben alle wedstrijden nog gewonnen. Geen publiek van Quick Boys is erbij. Dat heeft de burgemeester besloten. Naar aanleiding van eerdere ongeregeldheden tussen beide clubs. Dus ja, ook wat dat betreft zit daar nog spanning op. Van wat gaat er gebeuren voorafgaand aan die wedstrijd? Na afloop in Katwijk komen die supporters scharen elkaar dan tegen. We weten het allemaal niet. Laten wij ons concentreren op het voetballende gedeelte. Rijnsburg Quick Boys is altijd een wedstrijd om je vingers bij af te likken. Met grote belangen, denk ik, de grotere belangen voor Rijnsburgse Boys.
0: En je hoort er natuurlijk morgen alles over in
2: zeker.
0: Radio West Sport.
2: Ja, extra lang. We beginnen om 12 uur.
0: Oh, kijk.
2: Ja.
0: Ik ga ervan genieten.
2: Ja, mooi.
0: En speciaal voor die voetballers die wachten op dat telefoontje van Xavi. Sugarlove, don't call us, we'll call you. We wachten nog even in spanning af.
2: Zo is het.
0: Herman.

0: Een van de grootste iconen uit de Haagse voetbalgeschiedenis heeft een eigen standbeeld gekregen. Gisteren werd hij onthuld. Lex Schoenmaker heb ik het natuurlijk over. Hij is vereeuwigd in het Haagse Heldenplein. Naast een standbeeld van zijn goede vriend Aad Mansveld. Ja, meestal krijg je een standbeeld als je er niet meer bent natuurlijk. Maar Lex is gelukkig nog onder ons. En dus kon hij hem zelf ook onthullen samen met de burgemeester gisteren.
1: Lex, voor het eerst. Je hebt hem in het klein al gezien?
2: Nee.
1: Nee?
2: Ik heb hem niet gezien, nee.
1: Oh. En?
2: Ja, dat is mooi.
1: Lijk je erop?
2: Ik denk het wel.
1: Je denkt het wel. Burgemeester?
3: Fantastisch. Fantastisch. En naast de maatje, prachtig, Aad Mansveld. Ja. Echt zeer de moeite waard. Wat een geweldig initiatief. Hij maakt het mee bij leven. Dat is ook wel uniek, hè?
2: Ja, dat is uniek, ja. Maar één moet de eerste zijn.
3: Zo is het.
2: Kan maar weinig dingen kunnen nu nog mij overtreffen.
1: Geniet ervan, Lex.
2: Dank je wel.
3: Het doet je goed, hè? Het doet je goed. Zeer verdiend.
0: Ja, zeer verdiend, zegt Jan van Zanen, de burgemeester. En je hoorde daar een verslag van Jim van der Del. En onze eigen verslaggever, Aniek, die is bij dat standbeeld voor het stadion van ADO Den Haag. Ja, de grote vraag is natuurlijk, ben je het met hem eens? Lijkt hij op Lex Schoenmaker?
4: Ja, nou dat weet ik niet, want het is een jonge Lex Schoenmaker. En toen Lex zo jong was, was ik er nog niet. Maar ik sta naast John van Zweden en die weet dat wel. Lijkt hij op die jonge Lex Schoenmaker?
5: Hij lijkt daar heel goed op en ik ben ook heel blij met het eindresultaat. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Was een sexy Lexie, een echte sexy Lexie.
4: Ja, was hij dat vroeger, sexy Lexie?
5: Nou, dat was zijn bijnaam, sexy Lexie. Dat had Viola Holt ooit een keer gezegd. Die vond hem een aantrekkelijke man met mooie benen. En toen zei ze sexy Lexie. En dat is eigenlijk altijd zijn bijnaam geweest. Zo noemen wij hem ook nog wel eens.
4: Ja, nou, het is wel een man met mooie benen, vind ik. We staan er zo naast. We staan tegen zijn benen aan te kijken. Hij zit een beetje op een blok. Hè? Dus mijn ogen zijn ter hoogte van zijn voetbalschoenen. We staan nu natuurlijk op een kaal plein. Gisteren was het hier veel drukker. Jij was er gisteren ook bij. Was het een mooi moment?
5: Ja, het was een heel mooi moment. Zeker omdat we waren om 5 uur verzameld en toen kwamen het met bakken uit de lucht. En om 5:30 moesten we naar buiten toe, want het was natuurlijk live op de televisie. En het was ongelooflijk. Het werd licht. Het zonnetje kwam heel licht door en het was droog. En toen we naar binnen gingen, kwam het weer met bakken naar beneden. Maar het was natuurlijk een hartstikke mooi moment voor Lex. Hij vond het ook echt ontzettend mooi. Jammer dat zijn vrouw Corrie ziek was, dat ze er niet bij kon zijn. Maar er waren vreselijk mooie mensen gekomen. Willem van Hanegem was erbij. Richard de Mos is erbij. De burgemeester deed een geweldige toespraak. Oud-icoon uit 1975. Leo de Carlo, Henk van Leeuwen was erbij. Robbie Ouwehand was daar. Al die oudspelers uit die tijd. Ja, dat vind ik zelf heel mooi, maar natuurlijk voor mij is dat een beetje de starttijd van mijn ADO Den Haag leven geweest.
4: Was het een beetje zoals je voor ogen had? Hè? Want jullie zijn er al lang mee bezig geweest. Je zat in de organisatie om dat beeld voor elkaar te krijgen. Ja. Nu het er is, denk je, ja, zo hadden we het voor ogen.
5: Ja, nou, beter dan dat eigenlijk nog. We hebben, het leuke was, we zaten met een groepje mensen zijn we bij elkaar gekomen toen Ed Slieren eigenlijk met het idee kwam om een standbeeld voor Lex neer te zetten.
4: Supporter hè, van ADO?
5: Ja, Ed is een supporter van ADO. Is natuurlijk een geweldige gast ook. En die had het, die kwam eigenlijk met dat idee. Ja, en toen hebben wij dat eigenlijk heel snel opgepakt. Alleen je krijgt dan allemaal verschillende soorten mensen in die organisatie te zitten. Dus af en toe was het moeilijk. Voor mezelf zeker, omdat ik ben wat sneller als een ander vaak. Regeltjes en zo, ja, natuurlijk moet je daaraan denken. Maar ik wilde het allemaal sneller en beter hebben. Ik wilde het eigenlijk met het einde van het vorig seizoen af hebben. Maar dat ging niet. De beeldhouwer Luc Bos die heeft het gewoon fantastisch gedaan. En natuurlijk, je kan het sneller doen, maar dan wordt het misschien niet zo mooi als nu. Het is gisteren een fantastische dag geweest. Eigenlijk precies zoals we voor ogen hadden gehouden. Het was alleen heel jammer dat een van onze mensen die in de organisatie zat, Robbie de Kleine, vlak daarvoor is overleden. Ja, dat vond ik eigenlijk nog het enige trieste moment. Maar daar werd gisteren ook even bij stilgestaan. Dus ook dat gebeurde. Dus ja, het was aan het einde van de rit was het een fantastische dag. En ik ging als laatste weg gisteren.
4: Ja, mooie glunder er helemaal bij. Nou staan ze hier met z'n tweeën. Hè? Moet er nou nog een derde bij? Of is dit het wel? Is het compleet nu?
5: Het is in zoverre compleet. Wij hebben besloten in ieder geval als de Stichting Waardering Voetbaliconen Den Haag hebben wij besloten om in ieder geval wel door te gaan. Want wij willen zeker, zoals in Engelse legendes, die moeten geëerd worden, vind ik. Komt er nog een standbeeld bij? Dat geloof ik niet. In ieder geval niet op zo'n heel korte termijn. Maar wat we wel willen gaan doen is een soort van walk of fame. Dus een loop van bekende spelers die gewoon 300, 400 wedstrijden bij ADO hebben gespeeld. Richting het nieuwe museum wat er gaat komen. Dat we zo'n soort loop krijgen vanaf het Helderplein richting het museum. Ja, en er staan er natuurlijk aardig wat mensen nog op ons lijstje om te verevigen. Maar ik denk wel dat het bij deze twee standbeelden blijft. Er zijn natuurlijk nog wel wat mensen geweest over de plaats van het standbeeld. Dat vond ik ook altijd wel heel mooi. En gelukkig staat hij zoals ik het ook.
4: Zoals jij het wilde, ja.
5: Maar nee, dat was eigenlijk een voorstel van een ander wat ik steunde. Maar er waren mensen die wilden er meer dat hij zijn gezicht richting de andere kant op had. Maar
4: als je nu aankomt rijden, dan staat Lex met zijn rug naar je toe. Dan kijk je hem op zijn rug.
5: Klopt, alleen ik vond dat dus ook dat Lex en Aad, dat waren twee vrienden voor het leven, zeg maar. Dat ze naar elkaar toe moesten kijken. En als je nu kijkt, zie je Aad met zijn vingertje zo'n beetje wijzen. En Lex ook kijken van Aad, waar sta je? Ja, en dat vind ik, dat vind ik geweldig. En daar ben ik super, super trots op. Ik ben echt gewoon... Gisteren was gewoon het was de moeite waard om terug te vliegen. Want ik zat gisteren in Spanje, zoals ik je net al zei. Het was de moeite waard om terug te vliegen. Want ik heb een geweldige dag gehad. En het is precies gelopen zoals het moest lopen eigenlijk.
4: Nou, geweldig. Mooi. Ze staan hier samen. En iedereen die benieuwd is, kom even kijken. Lex en Aad.
0: Gaan we doen. Dankjewel, Aniek. En ik ben ook wel benieuwd naar die Walk of Fame. Daar kunnen natuurlijk heel veel oud-aardig spelers gaan. Ik noem even Tommy Beugelsdijk of Lex Immers. Die zullen daar vast dan wel voorbij komen. Fiction Factory hoor je zo voor het nieuws uit. Straks hoor je André Kolen. Hello.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
6: Waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
17: Hij staat op het punt te vertrekken.
18: De Radio West tijdmachine.
17: Gratis geld, dat staat er op het programma. Ja, kan je gewoon winnen. Maar eerst het nieuws met André Kolen.
19: Het arrestatieteam van de politie is gisteravond in actie gekomen in Leiden. Zwaar bewapende agenten lieten een flitsgranaat afgaan en zeilden af om een woning in een appartementencomplex aan de Julianakade binnen te vallen. Een persoon is met een brancard afgevoerd per ambulance. Over de reden van de inval is nog niets bekendgemaakt door de politie. Inwoners van de nieuwe Noordwijkerhoutse wijk Landgoed in Den Houten zijn nog niet tevreden. Na een gezamenlijke wandeling met politici kwamen ze tot een groot aantal aandachtspunten. De wijkvereniging heeft daarom een brief opgesteld aan de gemeente met 64 vragen over de staat van de wijk. Bewoners vragen onder meer aandacht voor verkeersborden, stoepen en bomen. Een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van morgen. Blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Vooral een kleine maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid morgen naar de mars in Den Haag. Meer nieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
17: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
20: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
17: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
21: Rijn Baartmans die zit bij de ANWB en die weet waar het vast staat.
22: Op dit moment wordt er een vertraging gemeld op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
23: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
24: Installatiebureau Van Ginderen.
25: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
26: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
27: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: je zo mee met...
1: De Radio West tijdmachine.
0: En dan win je misschien wel hele mooie prijzen. Ik heb namelijk gratis geld voor je in de aanbieding. In de vorm van de Nationale Keuze cadeaukaart. 100 euro kan zomaar voor jou zijn. En dat kan je dan besteden bij meer dan 200 winkels. Fysiek en online. En het is echt van alles wat. Je kan er prachtige lingerie van kopen bijvoorbeeld. Maar je kan ook nieuwe schoenen of kleding kopen. Je kan zelfs naar een doe-het-zelf winkel. Of gewoon lekker een drankje drinken bij de slijterij. Bioscoopbezoek, nou ja, van alles en nog wat. Als je nu belt naar 070-390-5454. 070-390-5454. Als je met mij mee wil in de tijdmachine. Die keuze cadeaukaart, dat is de hoofdprijs. Dan moet je wel even 3 vragen goed hebben natuurlijk. Maar als je 1 vraag goed hebt, heb ik ook al iets heel leuks voor je. Namelijk het zonnescherm van Omroep West. Die kan je zo op de auto doen. En nou, volgende week kan je hem nog net even gebruiken, denk ik. En daarna ben je natuurlijk gewoon helemaal klaar voor de zomer van volgend jaar. Bellen dus 070-390-5454. En wie weet ga je er wel vandoor met al die mooie prijzen.

0: Lady Gaga en Bruno Mars. I wanna be next to you. And Die With A Smile.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En vandaag gaat mee Peter Zonneberg met mij in de Radio West tijdmachine. Goedemorgen, Peter.
2: Hele goedemorgen. Hey, dat is een toepasselijk plaatje.
0: Oh ja.
2: Die With A Smile.
0: Ja?
2: Nou, zeg. Nou.
0: En waarom?
2: Ja. Nou ja, goed. Ik zit bij mijn vriendinnetje. Die is in Den Haag ook heel bekend hoor. Tony Keizer.
0: Oh, ja.
2: En ja, ze is van mij ingegaan. Wat een wereldgiet was dat. Jezus.
0: Ja, dat komt al wel even binnen, kan ik me voorstellen. Als je dat dan op de radio
2: ziet. Ja,
0: dat
2: komt wel even binnen.
0: Ja.
2: Maar het is droevig en ook best wel vrolijk hoor. Want ze, het lichaam komt niet meer.
0: Nee, dus het was ook...
2: Zo, en, ja,
0: je hebt er wel vrede mee wat dat betreft.
2: Ja, zeker. Ze hebben een heel lang groot feest gehad. Dat heb ik niet maken.
0: Nee. Nee,
2: goed,
0: dat kan me voorstellen. Ja. Ja, laten we dat doen inderdaad, Peter. Maar nou, goed dat je het even erbij zegt in ieder geval. Ja, er staan mooie prijzen op het programma. 100 euro bijvoorbeeld. De hoofdprijs is dat. Waar zou je het dan uitgeven?
2: Wow. Nou, ik denk dat ik het aan kleding ga uitgeven.
0: Ja, je kan wel wat moois gebruiken.
2: Nou ja, ik vind het altijd fijn. Ik barst van de kleding, daar gaat het nu. Maar het is altijd leuk om even nieuwe schoenen te kopen. Hè, zo.
0: Nou, zeker inderdaad. Nou, ik hoop dat het gaat lukken. We gaan snel vertrekken met de tijdmachine. Kijken waar we uitkomen.
2: Oh ja.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, dan staan we in 1975, Peter.
2: Zo, het was 15.
0: Nou, dat is een mooie leeftijd.
2: Zeker,
0: ja.
2: Zeker.
0: En wat deed je toen?
2: Toen ik 15 was, toen zat ik nog op school. En toen werkte ik al bij mijn broer in de bloemenwinkel.
0: Oh, ja. En die had toen een winkel.
2: Ja, ja, die had een paar winkeltjes had, die bloemenwinkels. En dan mocht ik al heel trots in een van die bloemenwinkeltjes werken.
0: Ja, en stond je dan achter de kassa of moest je ook al bloemstukken maken en zo?
2: Ja, eigenlijk gewoon allround.
0: Alles.
2: Boeketjes maken, handel even uitladen natuurlijk uit wat van de veiling kwam en op water zetten.
0: Dat is een leuke bijbaan, denk ik.
2: Zeker. Je gaat lekker met mensen om, hè?
0: Ja. Ja, en iedereen is blij in principe, hè? Want een bosje bloemen krijgen of weggeven is altijd leuk.
2: Ja, ja, ja, je komt inderdaad altijd met een blije boodschap.
0: Ja, we gaan drie vragen ga ik aan je stellen over dus dat jaar 1975. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, dan gaan we dat doen. Dan gaan we ook de radio even op 1975 zetten. Dan hoor je de Bee Gees. Maar daar heb ik geen vragen over vandaag. Hoe heet de razend populaire komische Engelse tv-serie die in 1975 begon en waarin John Cleese probeert een kansloos hotel te runnen?
2: Ik zie nog die handdoeken hangen. Fawlty Towers.
0: Ja, daar heb je flink van genoten als ik het zo hoor.
2: Ja, zeker. Dat is nooit beter geworden als dat.
0: Dan gaan we naar vraag 2. Op 82-jarige leeftijd sterft dictator Franco een natuurlijke dood. In welk Europees land zwaaide hij jarenlang de scepter?
2: Italië.
0: En Zwiebertje stopt in 1975. Hoe heet de veldwachter met wie Zwiebertje het regelmatig aan de stok had in de gelijknamige tv-serie van de NCRV?
2: Nou, ik behaal mijn geheugen. Lou Geels Bromsnor.
0: Ach, ja hoor.
1: Je hebt twee vragen goed.
0: Ja, toch eentje Parker, niet goed. Ja.
2: Parker niet goed.
0: Nee, Spanje was hij de dictator.
2: Nou,
0: ja, inderdaad.
2: jammer. Nou, dat geeft niet.
0: Nou, je krijgt in ieder geval wel een andere mooie prijs. Namelijk dat de Omroep West Zonnescherm, die komt naar je toe.
2: Hij was goed, hij was goed. Als het goed is, hebben jullie mijn gegevens.
0: Nou, we gaan het zo nog even checken, dus blijf aan de lijn.
2: Ik blijf even aan de lijn. Hartstikke bedankt, dat was hartstikke leuk.
0: Bedankt dat je mee wilde. Doei.
2: Ja, dit was echt leuk, dit.

Ja, deze heb ik even meegenomen uit 1975. Mee de tijdmachine terug naar onze tijd. Billy Joe Spears en Blanket Underground. En hey, wat zijn dat nou voor rare vogels die hier ineens binnenkomen? Hallo? Oh, nou ja zeg. Het zijn de reigers.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat.
0: meer/zorg.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.

0: Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
0: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Het is bijna 9:30. Het laatste half uur van West wordt wakker gaat beginnen met dus ook... ik val weg, ook, daar ben ik weer. Met dus ook dreigers zo in de studio. Maar eerst toch het nieuws met André Kolen.
6: Ja, ben ik luidend... Ja, val ik niet weg?
5: Hallo, hallo.
6: Hallo, 1, 2, 3. test.
5: Ja, je bent er.
6: Ja, nu is het lekker licht. Maar vanochtend was het dus nog donker. En Rijswijk wil de donkere en afgelegen plekken in de Hoekpolder veiliger maken. Nou, deze week zijn daar nieuwe lantaarnpalen geplaatst. En de gemeente wil enkele parkeerplekken laten verwijderen vanwege terugkerende overlast. Onze verslaggever Annie Kenthoven die vroeg vanochtend aan wethouder Mark Weterings waar de overlast precies uit bestaat.
7: We hebben er hier 4 in de Hoekpolder. En alle 4 worden dagelijks gebruikt voor illegale afvaldumpingen, illegale praktijken, lachgasgebruik, drugsgebruik, hangjongeren. En ook zijn in de afgelopen jaren ook hele vele incidenten gebeurd met stoffelijke overschotten.
6: Ja, dat is natuurlijk wel het andere uiterste. Maar inmiddels zijn er nieuwe lantaarnpalen geplaatst. En op korte termijn worden de stenen van de parkeerplekken daar weggehaald. Dus de buurt kan weer opgelucht ademhalen. Het arrestatieteam van de politie is gisteravond in actie gekomen bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. In eerste instantie gingen de leden van het team via het portiek, de lift en de galerij naar de woning pal boven het bewuste complex binnen. En daar werden touwen vastgemaakt om te kunnen abseilen. Nou, zwaar bewapende agenten lieten een flitsgranaat afgaan en kwamen in actie. Via de voordeur drongen andere politiemensen binnen om een verdachte te overmeesteren. Er is 1 persoon gewond geraakt. De ernst van de verwondingen die is niet bekend. Het slachtoffer is afgevoerd naar een ambulance. En over de reden van de inval heeft de politie nog niets willen zeggen. Parkeergarage P3 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is nog minimaal tot november gesloten. Het complex ging in juni dicht toen bij werkzaamheden een scheur in de constructie werd ontdekt. Afgelopen zomer is er onderzoek naar gedaan en het gaat om een verzakte paal. Al dus Jochem Oosting, lid van de Raad van Bestuur.
8: We hebben begrepen dat waarschijnlijk de verzakking al heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant is er dus kennelijk wel een stevige constructie. En hebben we uit veiligheid natuurlijk gezegd van goed, we gaan hem sluiten. En niet eerder open dan dat het helemaal gecontroleerd is. Nou, dat is gedaan en herstel gaat nu starten, zodat we echt weer een stevigheid ook onder die ene paal gaan krijgen.
6: Ja, dat gaat dus nog heel even duren. De garage wordt gebruikt door patiënten, maar vooral door personeel. Medewerkers van het Groene Hart die parkeren nu bij de Go Stores en worden dan met een pendelbus naar het ziekenhuis gebracht. En nachtpersoneel mag vanwege de afgelegen locatie nog wel bij het Groene Hart parkeren.
5: Dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem.
9: Vandaag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag af en toe krachtig, windkracht 6. En het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. En morgen wordt het warmer dan vandaag, 20 of 21 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien dat enkele buitje, maar het is toch grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind, ook morgen, misschien aan de kust windkracht 7. Zondag kan het eerst ook nog stevig waaien, vooral in de ochtend nog een beetje regenen. Maar in de middag klaart het op en dan wordt het ongeveer 20 graden.
6: Dankjewel Jordi en tot zover. Ver het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: West wordt wakker.

0: Nou, geklapt, gezongen bijna met Dexys Midnight Runners en Come On Eileen door mijn gasten van vandaag.
1: Vandaag op het West Wordt Wakker podium.
0: Misschien wel de meest Haagse band die er is. In 2007 begon Johan Vrouwenvelder nog solo, maar inmiddels maken Ron van Holland en Roy de Rijke de band compleet. Het eerste optreden was in het Haagse café Lokaal Vredebreuk. De kroeg die bestaat niet meer, maar de band die bleef. En speelde in 2008 bijvoorbeeld de titelsong van de enige echte TV-Westsoap, Pauwen en Reigers.
2: Als je als reigertje geboren wordt, word je never nooit een pauw.
3: Dat is zeker.
2: Je veren blijven grijs en kort, je bloed wordt never blauw. Maar een kikkertje, een pakje slootwater en dagelijks slechts een vis. Je gaat mijn poot sterven. Een reiger zijn, dat is het mooiste wat er is.
3: Ja, echt wel.
0: Er is niet alleen lokaal succes, maar ook landelijk laat het drietal van zich horen. Het Haagse geluid hoor je bijvoorbeeld bij de NPO.
4: Wij zijn de reigers.
5: Echt wel.
4: Wij zijn de sultans van de Flamingo.
0: Nou, je hoort het. Vandaag op het West Wordt Wakker podium. De reigers. Ja.
6: Allee.
7: Allee.
0: Goedemorgen. Twee van de reigers dan zijn hier. Johan en Roy, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jullie?
8: Lekker.
6: Meer dan goed.
0: Ja. Ja, Johan.
6: Meer als beta.
7: Lekker.
0: Ja, kijk, dat is mooi om te horen. Ik heb het idee dat jullie de afgelopen tijd weer helemaal hot and happening zijn.
7: Ja, nou meer dan ooit eigenlijk. Ja.
0: Ja.
7: Eigenlijk sinds corona heeft de jeugd ons helemaal omarmd. En ja, het werd op een gegeven moment gewoon te gek. Weet je. Mensen kwamen uit Groningen en Nijmegen naar Rijswijk toe. Dus nu gaan we voor het eerst het hele land in.
0: Ja, dat is bijzonder. Gaan we het zo zeker over hebben. Het komt ook een beetje door een hit die jullie hebben gehad met Chico bijvoorbeeld. Hè? Ja. Jullie hebben op het podium gestaan met een rapper, Moolah B.
7: Ja.
0: Kende jij Moolah B, Johan, van tevoren?
7: Eerlijk gezegd niet van tevoren. Nee. Het is echt een andere bubbel. Ja,
0: ja. Ja, hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
7: Nou, hij belde ons op of we met hem mee wilden spelen, want hij kende ons wel. En ja, tot grote vreugde van onze zoon, want die was groot fan van Moolah. En ja, dan stonden we ineens in de AFAS met
6: 6000 man.
7: 6000
0: ja, en met een heel ander publiek voor je dan wat je gewend bent.
7: Ja.
0: Hoe was dat, hoor?
6: Ja, heel, heel bijzonder eigenlijk, want je komt daar en dan denk je 6000 man. En dan gaan we Jij bent het van mij spelen en iedereen zingt mee. Ja, dat is gewoon een kippenvelmomentje. Dat is heel apart om dat gewoon mee te maken.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Maar iedereen zong dus wel mee. Dus ze kenden het wel.
6: Ze kenden het wel, ja.
0: Ja, ja. Ja, bijzonder toch? Hoe
6: ja,
0: dat gaat.
6: Ja, zo.
0: Ja. En ook met Chico. Ja, daar hebben jullie natuurlijk... Je bent het voor mij... Heb je een nieuwe versie opgenomen? Ik kan even een klein stukje luisteren.
4: Jij bent

0: Ja, dat was ook een succes. Vorige week nog in het paard ook gestaan met Chico. Ja, ook een mooie ervaring, kan ik me voorstellen.
1: Ja, echt lachen, joh. Ja, super aardige gozer, eigenlijk.
0: Ja. Betekent dat je verwacht dat de komende tijd ook jullie eigen gemiddelde leeftijd van het publiek wat omlaag gaat?
1: Is al lang zo.
0: Oh ja?
1: Ja, joh. Weet je, mensen denken altijd dat wij een soort grijze rijg publiek hebben. Dat was zo. Maar echt 80% van de mensen die naar ons toe komen is onder de 30.
0: Ja, maar inmiddels. Hoe komt dat dan, denk je, Jan?
1: Ja, sinds corona eigenlijk. Ja. De eerste studenten vooral, die hebben ons ontdekt. En dus al die studentensteden is helemaal hout op de botel. En ja, en daarna en dan gaat het sociale media gaat dat delen. En dan is een hele parallele wereld aan zeg maar de gewone wereld.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk, want de muziek is niet veranderd, toch?
1: Nee, we hebben wel nieuwe nummers erbij, maar inderdaad, het publiek is heel erg veranderd. En Zwarte Cross stonden weer, twee keer nu. Nou, en dan ga je gewoon je liedje spelen en dan zie je die hele publiek uit het dak gaan. Dus het is vooral het publiek wat veranderd is.
0: Ja, die hebben jullie ineens ontdekt.
1: Ja,
0: bijzonder. Ja. Leuk. Je zei het al, nieuwe muziek komt eraan, een nieuw album, een LP. Ik zag online op de sociale media, want er zijn jullie flink actief, dat je hem al in je handen hebt gehad, Johan.
1: We hebben hem zelfs bij ons, maar even te showen.
0: Ja, leuk.
1: Voor Roy, want die had hem nog niet.
0: Oh, echt? Je ziet hem nu voor het eerst, Roy.
2: Ja. Ik zie hem nu helemaal voor het eerst.
0: En hoe voelt dat?
2: Ja, hij voelt goed.
0: Ja, hij wordt er even bijgepakt door de vrouw van
2: Johan. Ik wou voor de mensen dat ze hem konden zien. Hij is nog niet uit.
0: Nee, hij is nog niet uit, inderdaad. 8 oktober, dan is de officiële presentatie in Diligentia helemaal uitverkocht.
2: Kijk, dit is hem.
0: Kijk.
2: Dames en heren, goed kijken.
0: Jullie
2: zien
0: er wat wazig op.
1: Ja, express.
2: We staan er wat wazig op, inderdaad. Net als wij.
0: Ja, en je hebt een aanzichtkaart in je handen.
1: Het is de groet uit de
2: Haag.
0: Ja, zo heet ook de single, ga ik zo natuurlijk draaien. Ja, en jullie gaan dus op tour. Dat heet ook Groeten uit Den Haag. Dan doen jullie de groeten uit Den Haag in bijvoorbeeld
1: Nederland.
0: Ja. Zwolle, Groningen, Leusden.
1: Zelfs 020. Ja.
2: Ja. Want waar hebben wij heel veel fans zitten? 020.
0: Echt waar? Ja. Maar dan zingen ze net zo hard mee als dat ze dat hier in Den Haag doen?
1: Dat weten we nog niet. Nee. Hè? Dat over een jaar weer terugkomen, dan kunnen we het vertellen.
0: Ja, maar... Ja,
1: verwacht het wel,
0: ja. Ja. Maar het is wel toch wel heel bijzonder dat je dat dan nu kan gaan doen. Na al die jaren ook, Johan.
1: Je krijgt er zoveel energie van, altijd. We hebben iets van 90 optredens staan, dus... Ik ben benieuwd over een jaar.
0: Ja. En verstaan ze je daar dan een beetje?
1: Ja, dat denkt iedereen. Maar we praten gewoon Nederlands, hè? Het is niet... Kijk, die Groningers zijn moeilijker te verstaan.
0: Dat is ook een goede vraag. Of je hun verstaat.
1: Ja, als we in Friesland zijn.
2: Ja. Hebben we ook gespeeld.
0: Ja.
2: Zit het vol met haar genezen. Dat is ook wel lachen.
0: Maar pas je daar dan je muziek ook nog een beetje op aan? Dat je er nog wat Fries in doet? Of iets Gronings?
2: Nou, jij spreekt wel Fries, hè?
1: Ja, mijn moeder is Fries. Dus ik... Maar dan... in het vaartrij en dan als we aftellen en dan voor de rest laat ik het er maar bij.
0: Het moeten wel de reigers blijven natuurlijk. Ja. Ik zei het al, jullie hebben een nieuwe single, die heet ook Groeten uit Den Haag, net zoals de tour en de LP. Dat voelt weer helemaal als de reigers. Ja, je hoort gelijk dat jullie het zijn. Ik vind het heerlijk.
1: Okay.
0: En jullie krijgen gelijk applaus. Ik neem aan, is het live opgenomen eigenlijk?
1: Nee, dit is helemaal fake.
0: Oh, het is helemaal fake. Een stukje AI. De nieuwe single van de reigers. En we praten zo nog even verder. Groeten uit Den Haag.
3: Met een gitaar

0: Play.
1: Ja, een fake applaus, maar hier, het is, de hele studio staat vol als de Rijngezien staat.
0: Olé.
1: Ja, een fake applaus, maar hier, het, is, de hele studio staat vol als de Rijngezien staat. Van de Reigers, Johan en Roy, die zijn hier in de studio. Ik heb nog een paar hele moeilijke vragen voor jullie. Zijn jullie daar klaar voor?
2: Ja hoor.
3: Keuzestress.
1: Ja, je moet een keuze gaan maken.
2: Oh jee.
1: Ja. Nog een hit met Chico of een nieuwe hit met Moolah B? Wat heb je liever, Johan?
4: Kijk Johan even aan.
2: Jeetje. Ja, nou ja, als ik moet kiezen, dan met Moolah.
1: Optreden in het paard, Roy, of in... het Amsterdamse Paradiso.
4: Nou, Paradiso hebben we nog niet gedaan, dus dan zou ik zeggen Paradiso.
1: Oeh, dat doet heel veel Haagse hart pijn, denk ik, dat je dat zegt.
2: Paard hebben we al zo vaak gespeeld.
4: Ja, joh.
1: Johan, een nummer 1 hit, maar dan solo. Of nooit meer in de top 40, maar dan wel met z'n drieën blijven spelen.
2: Lekker met z'n drieën blijven spelen.
1: Roy, altijd in Den Haag blijven of nooit meer één stap mogen zetten in de stad?
4: Ik blijf altijd in Den Haag.
1: En tot slot, Johan, je mag kiezen. Een miljoen sterren of ergens tussen hemel...

0: aarde.
1: Sorry, ik begrijp deze vraag eerlijk gezegd niet.
0: Nee, je begrijpt hem zo.
1: Zal het wel een titelsong van iets zijn of zo? Geen idee. Het is een hele aard, dan maar.
0: Nou, doen we dat. Van Atsilia Bromley. Ja, anders had je Frank Boeien genoemd. Johan en Roy, superleuk dat jullie er waren. En veel succes met de tour.
2: Dankjewel.
1: Gaan we lukken.
0: En de groetjes ook in Groningen dan, hè?
2: Yes.

0: Celia Romley en Hemel en Aarde en de Reigers, die zijn het pand uitgegaan.
1: We gaan er vandoor!
0: En Bernard, die is in de studio. Je laatste weer voorlopig op dit tijdstip in ieder geval.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed.
0: Ja, hebben we zin in?
2: Zeker, altijd. Dat weet je. Ja, nee, ik vind het altijd goed.
0: En dus, we hebben een bijzonder moment. Want ja, hoe lang werk je hier al, Linda?
3: Heel lang.
0: Ja, echt?
3: Ja.
0: Bijna sinds het begin van Radio West, denk ik.
3: Ongeveer, ja.
0: We horen je nooit. Je doet heel vaak redactie van West wordt wakker. Maar je vervangt Gwen. Die zit altijd naast mij op de vrijdagmiddag. En Angelique is er niet. Dus je gaat ook de uittip doen. En ja, vind ik leuk. Vind ik stoer van je dat je doet. Want je vindt het volgens mij hartstikke spannend.
3: Zeker. Ja. Ik gedij goed achter de schermen. Ja. Zeg ik zelf.
0: Nou, maar dit debuut gaat helemaal goed komen. Ja, waar gaan we heen vandaag?
3: Nou, we gaan naar Gouda. Want daar is dit weekend, of eigenlijk vandaag en morgen, is Festival de Verwondering. Dat is de start van het culturele seizoen. En in het hele centrum van Gouda is straattheater, circus acts, muziekoptredens, voorstellingen van alles.
0: Ja, is er nog iets bijzonders wat je eruit wil pikken?
3: Nou, wat er voor mij wel uit sprong was een levensgroot hamsterrad. waarin je al rennend je favoriete plaat kan afspelen.
0: Oh, het is een soort van batterij die je zo op moet laden.
3: Ik zal niet Bohemian Rhapsody uitkiezen dan, maar een kort Beatles plaatje, denk ik.
0: Ja, ja.
3: Je kunt gratis naar Museum Gouda. Je kan meezingen in de Sint-Jankerk. Ja. En wat er voor mij ook nog uitsprong, was een optreden van IJsko Ali.
0: IJsko Ali.
3: Ja, dat is geen gewone ijsverkoper, maar een Hans Klok onder de ijsverkopers. En die is een meester in verdwijntrucs, jongleren. En dat is allemaal met één hand in de ijsbak. Dus ja, ga kijken, IJsko Ali, op Festival de Verwondering in Gouda.
0: Nou, je laat je in ieder geval verwonderen als je dat allemaal gaat zien. Nou, ik vond het een mooi debuut, Linda. Op naar meer radiomomenten. En Bernard, ja, je laatste vandaag, maar je bent gewoon wel te horen weer dit weekend, hè?
2: Zeker, want ik ga als de dag van toen overnemen van Kevin Brouwer. Dus Kevin was afgelopen zondag voor het laatst.
0: Ja,
2: en vanaf aanstaande zondag neem ik het over.
0: Ja, hij is vertrokken naar Spanje.
2: Ja, maar hij komt nog wel terug. Want in november kan ik een paar keer niet. En dan is hij toevallig in Nederland. Dus hij gaat het nog wel een paar keer doen.
0: Dat is
2: wel leuk voor de luisteraars ook.
0: Maar leuk dat jij het ook gaat doen natuurlijk. Dus vanaf nu, nou, ongeveer elke zondag op Radio West. Maar voor nu nog even aan de bak. Wat ga je doen?
2: Ja, nou, we gaan in het archief blijven in de jaren 80 vandaag. We doen de tijdmachine. De eeuwige roem komt uiteraard weer voorbij. En de plaat voor 12. Ja, we doen altijd een beetje foute plaat, hè, op vrijdag.
0: Oh ja, ja.
2: Want ze hebben ook eigenlijk niks met elkaar te maken. Je zou kunnen zeggen, zo tussen haakjes, twee foute platen. I Will Survive, Gloria Gaynor. En het smurvenlied van vader Abraham.
0: Oh, nee. Oh, alsjeblieft.
2: Ja, oké.
0: Nee, ik ga voor I Will Survive.
2: Ik had die anders verwacht van je.
0: Ik denk dat ik het smurvenlied ook niet overleef, om eerlijk te zijn. Veel plezier straks bij Aan de Bak. Goed weekend alvast. En ik ben er maandag weer met Geert natuurlijk. Michel Fugue, die leidt West wordt wakker uit.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: En inmiddels is het 10 uur geweest. Je luistert naar Radio West aan de bak straks met het archief en natuurlijk de tijdmachine. Maar nu is het nieuws met André Kolen. Goedemorgen, André.
11: Goedemorgen. Een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars morgen. Blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Vooral een kleine, maar agressieve extreemrechtse kern, waaronder Defend United, komt naar alle waarschijnlijkheid morgen naar het Malieveld. Inwoners van de nieuwe Noordwijkerhoutse wijk Landgoed in Den Houten zijn nog niet tevreden. Na een gezamenlijke wandeling met politici kwamen ze tot een groot aantal aandachtspunten. De wijkvereniging heeft daarom een brief opgesteld aan de gemeente met 64 vragen over de staat van de wijk. Bewoners vragen onder meer aandacht voor verkeersborden, stoepen en bomen. Het oude Jumbo-pand in Monster krijgt een nieuwe bestemming, meldt mediapartner WOS. Sinds het vertrek van de supermarkt zat er geen andere grote winkelketen meer in het pand. En nu is er een nieuwe huurder gevonden voor dat pand aan de Molenstraat. En het wordt de Action. Wanneer de winkel in Monster opengaat, is nog niet bekend. Meer nieuws straks om 10:30. Nu het overige nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans met de verkeersinformatie.
13: Op dit moment één vertraging gemeld door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Het ongeluk gebeurde op de A16 bij knooppunt Terbrechtseplein. En daarom sta je bij het knooppunt op de A20 vijf minuten in de file.
14: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel.

Je wordt er inderdaad gewoon rustig van, vind je niet? So easy, no fall in love. Dat was Olivia Dean aan het begin van een nieuwe aflevering van Aan de Bak op deze vrijdag. En die twee weken van mei, die zijn echt voorbij gevlogen. Maandag is Patrick er weer voor de liefhebbers. Die gaat de show natuurlijk weer overnemen. Maar vandaag mag ik het nog doen. Bernard is de naam. De komende 2 uur besteden natuurlijk aandacht aan alles wat in de bak of aan de bak hoort, moet ik zeggen. In de bak is het anders. Dat is natuurlijk de tijdmachine. We gaan eeuwige roem doen. Ook dat is weer leuk vandaag. En eigenlijk nog veel meer, met name ook natuurlijk veel muziek draaien. Oh ja, wat ik natuurlijk ook even moet zeggen. Het is vandaag, eens even kijken hoor, waar zitten we? We zitten op aflevering 2367 alweer van dit programma. En straks ga ik je meer vertellen over de plaat voor 12. En wat ook nog kan, je kan een jarige aanmelden. Misschien ben je zelf wel jarig en dan, ja. Dan zou ik zomaar die de felicitaties voor je kunnen doen zo tegen 12. Stuur je mailtje naar aandebak@omroepwest.nl.

0: Ja, het was toch een behoorlijk populaire boyband. Backstreet Boys, hit Playing Games.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, ook daar is het weer tijd voor de plaats voor 12. Ja, welke gaat het worden vandaag? Het zijn twee uiteenlopende nummers. Ja, we doen een beetje nog een soort van foute vrijdag ervan te maken. Nou, het gaat om deze twee nummers.
1: Nummer 1.

eindigen de muziek mee kan zingen. Dat wel, natuurlijk. Ja, wordt het 1 of 2? Je mag kiezen tussen I Will Survive van Gloria Gaynor of het Smurfenlied van Vader Abraham. En je kunt je stem uitbrengen via WhatsApp 070-307-8080. Dus 070-307-8080. Of, dat is denk ik nog makkelijker, gewoon even naar onze Facebookpagina gaan. En dan kun je ook je stem uitbrengen. Nou, inmiddels heb ik al een hele rits aan stemmen binnen. Dus ik ben benieuwd welke het uiteindelijk gaat worden zo tegen 12. De plaats voor 12. Dus Gloria Gaynor, I Will Survive en het Smurfenlied. Vader Abraham, één van de twee en gaan we draaien. Goed, en dan nu heerlijke muziek van de band die luistert naar Roxy Music. De zanger is Brian Ferry, dat weten we natuurlijk allemaal. En dit was een van zijn meest grote hits, Angel Eyes. Oh.

0: Ilse de Lange, Confetti Shotgun. En straks in het archief naar 1984. En we spelen de tijdmachine natuurlijk.
1: Je luistert naar Aan de Bak met Bernard ter Horst.
2: Dit is Radio West.
3: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
4: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
3: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
5: Alleen op TV West.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap

0: voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Het is 10:30, je luistert naar Radio West. Dit is Aan de Bak, het regionieuws met André Kool.
6: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen bijna.
5: Goedemorgen.
6: Ja. Het stond op het volgende blaadje zeker.
5: Nee, ik lees niet alles voor, dat weet jij.
6: Ja, ik wel hoor.
5: Ja, jij wel, want dat is maar goed
6: ja,
5: ook.
6: Anders kan ik het niet onthouden.
5: Nee, dat begrijp ik.
6: Mijn leeftijd. DSW Zorgverzekeraar maakt traditiegetrouw als eerste verzekeraar van Nederland op de vierde dinsdag van september, volgende week dus, de nieuwe zorgpremie bekend. Maar dit jaar breekt DSW noodgedwongen met die traditie. Dat heeft allemaal met de politiek te maken. Draait om het eigen risico. Dat klopt toch, A te Groot, vragen wij. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW.
7: Ja, dat klopt. Kijk, het eigen risico is van belang om de hoogte van de nominale premie vast te stellen. Als het eigen risico omhoog gaat, dan heeft dat ook weer een dempend effect op de nominale premie. En andersom. Maar als er geen duidelijkheid over is, dan weten wij niet hoe wij de premie definitief moeten vaststellen. En daarnaast is het zo dat er nog allerlei plannen liggen voor het pakket. Wordt het wel uitgebreid of wordt het niet uitgebreid. Er zijn nog zoveel onduidelijkheid over de miljoenennota aan de begroting, dat wij gezegd hebben, ja, als die onduidelijkheid er is, dan kunnen we eigenlijk geen premie vaststellen.
6: Afwachten dus wat de nieuwe zorgpremie wordt bij DSW en alle andere verzekeraars. Het arrestatieteam van de politie is gisteravond in actie gekomen bij een appartementencomplex aan de Julianakade in Leiden. In eerste instantie gingen de leden van het team via het portiek, de lift en de galerij naar de woning boven het bewuste appartement. En van daaruit werden met touwen geabzeild. Ja. Dan gaan ze dus aan zo'n touwtje naar beneden. Hè?
5: Ja, ik weet het.
6: Ja, je weet
5: het.
6: Ja,
5: heb jij het wel eens gedaan?
6: Nee. Ik ben altijd bang dat het touwtje breekt.
5: Ja.
6: Maar ze lieten dus een flitsgranaat afgaan en kwamen toen in actie. En via de voordeur drongen er nog andere politiemensen het huis binnen. Is een verdachte overmeesterd, ook iemand gewond geraakt? Nou, de ernst van de verwonding is niet helemaal duidelijk. Het slachtoffer is afgevoerd met een ambulance. En over de reden van de inval wil de politie niks zeggen. Parkeergarage P3 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is nog minimaal tot november gesloten. Het complex ging in juni dicht toen bij werkzaamheden een scheur in de constructie werd ontdekt. En afgelopen zomer is er onderzoek gedaan naar de constructie van de parkeergarage. Het blijkt te gaan om een verzakte paal. Aldus Jochem Oosting, lid van de Raad van Bestuur.
8: We hebben begrepen dat waarschijnlijk de verzakking al heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Aan de andere kant is er dus kennelijk wel een stevige constructie. En hebben we uit veiligheid natuurlijk gezegd, van goed, we gaan hem sluiten. En niet eerder open dan dat het helemaal gecontroleerd is. Nou, dat is gedaan en herstel gaat nu starten, zodat we echt weer een stevigheid ook onder die ene paal gaan krijgen.
6: Ja, dat zal dus nog wel even duren. En medewerkers van het Groene Hart kunnen tijdelijk parkeren bij de GoStores en worden dan met een pendelbus naar het ziekenhuis gebracht.
5: Oké, dankjewel André. Dan gaan we naar Jordi voor het weer.
9: Vandaag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag af en toe krachtig, windkracht 6. En het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. En morgen wordt het warmer dan vandaag, 20 of 21 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien dat enkele buitje, maar het is toch grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind ook morgen, misschien aan de kust windkracht 7. Zondag kan het eerst ook nog stevig waaien, vooral in de ochtend nog een beetje regenen. Maar in de middag klaart het op en dan wordt het ongeveer 20 graden.
6: Dankjewel Jordi en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik heb altijd gedacht als heel veel Engelse platen in het Nederlands vertaald zouden worden uitgebracht, dat ze dan helemaal geen hits zouden worden of zo. Vanwege de tekst. Het valt nog mee natuurlijk, maar goed. Baby Makes a Blue Jean Stark, dat was Dr. Hook in de Mendelssohn Show. Je weet het wel, die man met dat ooglapje was dat.
1: De archiefbak.
0: En die had hij natuurlijk uiteraard niet voor niets. We gaan naar
2: 1984.
0: De Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen werd opgericht op 7 september 1984. En die maakt deel uit van de internationale organisatie. In oktober worden de eerste Nederlandse vrijwilligers uitgezonden. In de bioscoop kijken we in 1984 naar Moord in Extase. Het is een verfilming van het boek De Kok en de Moord in Extase van Appie Baantjer. In de film wordt Juriaan de Kok gespeeld door Joop Doderer en zijn assistent Dick Fletcher. Door Ron Brandsteder. In maart 1984 is het moordmysterie onder meer te zien in Lido in Leiden en Euro in Alfa aan de Rijn. En dan André van Duin en Ferry de Groot. Die beginnen in oktober 1984 aan het 13e seizoen van de Dik voor Mekaar show.
3: Dan breng ik dus, laten we zeggen, iedere dag zo om 1 uur of 4... breng ik een kruiwagen zand over de grens.
4: Ja.
3: Begrijp je wel?
4: Ja.
3: En,
4: Controleert de douane er niet?
3: Dat wordt dus niet ook omdat ik dus gewoon zand meeneem, weet u wel. Ik kom gewoon met die kruiwagen zand en zo, ja. Niks aan de hand, weet je wel.
4: Ja.
3: Maar die weten niet natuurlijk dat ik, een smokkelaar ben.
5: Nee, dat begrijp ik. Ja, dat ga je niet vertellen. Maar nou, u gaat dus iedere dag met een kruiwagen zand de grens over. Nou, wat is er voor bijzonders aan? Dat is toch niks? Allemaal zand.
3: Ja. Nou, momenteel heb ik dus al, ik denk, in 200 kruiwagen zand over de grens gebracht.
4: Ja, maar, zand,
5: maar wat is zand?
4: Dat is toch niet om te smokkelen?
5: Nee, iedereen mag toch zand over de grens brengen? Wat is er nou een flauwekul? Wat smokkelt u dan?
3: Kruiwagens.
2: Dit is Dik voor Mekaar. 1984.

0: Out of Touch. Hall & Oates, ofwel Daryl Hall en John Oates waren dat. Het is 13 minuten over 10:30.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ik doe weer een oproep voor de tijdmachine. Je kunt weer meegaan spelen als jij kans wil maken op die nationale cadeaukaart ter waarde van 100 euro. Want die gaat er vanmiddag uit bij Bas tussen 4 en 7. Je kunt bellen naar 070-390-5454. 070-390-54. We pakken bellen nummer 2. Ja, laten we het gewoon dus een snelle bellen pakken. 070-390-54 als je mee wilt doen aan de tijdmachine. We draaien een plaatje en dan hebben we natuurlijk de keuze gemaakt. Dit zijn Sonny en Cher en The Beat Goes On.

0: gedaan.
1: The Beat Goes On. Sonny en Cher waren dat. Je luistert naar Aan de Bak. Dit is Radio West. En ja, wat doen we altijd in dit programma?
2: De Radio West tijdmachine.
1: Inderdaad, de Radio West tijdmachine. Vanmiddag gaat die hoofdprijs eruit tussen alle winnaars die 3 vragen goed hadden. En die hoofdprijs, dat is de Nationale Keuze cadeaukaart ter waarde van €100. Je kunt de kaart gebruiken om te betalen bij meer dan 200 winkels, online en fysiek. Je kunt dat bijvoorbeeld doen bij een landelijke doe-het-zelf-keten, een speelgoedwinkel, een lingeriezaak, meerdere kledingketens, een slijterij, een drogist, een schoenenketen. Of om naar de bioscoop te gaan, er is genoeg mogelijk dus met die cadeaubon. En we hebben ook nog een dagprijs als je minimaal 1 of 2 vragen goed hebt. Nou, we hebben een hele snelle kandidaat gevonden en die belt helemaal uit Frankrijk. Goedemorgen, Diana van Tongeren.
3: Hey, goedemorgen.
1: Ja, zelfs op vakantie luister jij naar Radio West.
3: Ja, dat klopt.
1: Geweldig, ja.
3: Ja, we zijn nu op de terugweg, hoor.
1: Oké. Zit je in de auto? Nee, toch?
3: Ja, we zitten in de auto,
1: nou,
3: ja.
1: Gelukkig hebben we dan aardig ontvangst. Laten we dat zo houden.
3: Ja,
1: hè?
3: Zeker.
1: Ja. Dat, alle netwerken worden ook steeds beter, zullen we maar denken. En Frankrijk is ook niet aan de andere kant van de wereld. Maar heb je een lekkere vakantie gehad, trouwens?
3: We hebben een heerlijke vakantie gehad.
1: Okay.
3: Met mijn dochter en mijn aanstaande schoonzoon. Die gaan maandag gaan ze soort van trouwen, weet je. Zo'n geregistreerd partnerschap gaan ze doen. Dus maandag hebben we gewoon een leuk feestje.
1: Dus je hebt je goedkeuring gegeven. Je schoonzoon heeft zich goed gedragen, die vakantie.
3: Ja, ze hebben zich goed gedragen.
1: Okay.
3: En de moeder van mijn aanstaande schoonzoon is erbij.
1: Oh dus, ja, dan hou je met z'n tweeën hou je wel in het gereel natuurlijk.
3: Helemaal
1: denk ik.
3: Gezellig. Ja,
1: ja, ja. Oké, nou, we gaan de tijdmachine starten. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
2: Deuren gaan dicht.
1: Ja, inderdaad.
2: Deuren gaan open.
1: Je hebt het goed gehoord. We zitten in 2005. En dat is nog niet zo heel lang geleden, toch?
3: He? Nee, nog niet zo heel lang geleden kunnen ze meeraden.
1: Ja, zo is het. Nou, dan zullen we starten. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
1: Vraag 1. In september 2005 gaan terreurverdachten die vastzitten op een Amerikaanse marinebasis op Cuba in hongerstaking. Ze eisen een humanitaire behandeling. Om welke omstreden marinebasis gaat dit?
3: Zeg het eens nog een keer.
1: Het is in september 2005 gaan terreurverdachten vastzitten op een...
3: Terreurverdachten?
1: Ja, die zitten vast op een Amerikaanse marinebasis op Cuba in hongerstaking. En ze eisen een humanitaire behandeling. En om welke omstreden marinebasis gaat het?
3: Oh. Cuba. En nou vragen ze die basiskamp van Cuba, hè?
1: Ja, de naam van die marinebasis, wat is dat?
3: De naam van die marinebasiskamp.
1: Jij speelt alles door.
3: Zien jullie die? Nee.
1: Doen we de volgende vraag even?
3: Nee, ik weet het niet.
1: Oké, volgende vraag. Rob Campus die presenteert in 2005 het eerste seizoen van een tv-programma bij KRO NCRV, waarin hij mensen uit dezelfde schoolklas na vele jaren weer bij elkaar brengt. Wat is de naam van dat programma?
3: Rob Campus, de naam van de... was dat het meisje... Het mooiste meisje van de klas.
1: Mooiste meisje van de klas. Dan gaan we naar vraag 3. Uit welke provincie komt de band Raccoon in 2005?
3: Uit welke provincie komt de band Raccoon?
1: Ja, in 2005 hadden ze een hit met Love About It.
3: Love About It.
1: Ja, uit welke provincie komt de band?
3: Welke provincie komt
1: de band
3: Raccoon?
1: Ja.
3: Ja. Weet jij dat, Corrie? Zuid-Holland, ik weet het niet.
1: Zuid-Holland, oké. Even kijken.
3: Nul.
1: We gaan eens even kijken aan de machine vragen hoeveel vragen je goed had. Wordt even spannend.
4: Je hebt 0 vragen goed.
1: Ah.
3: Ja,
1: Oh, wat jammer nou.
3: Ja, jammer.
1: Het is toch wat, hè? Ja, nou, ik zal ze even zeggen. Die marinebasis, dat was Guantanamo Bay, was dat.
3: Guantanamo Bay.
1: Ja, klopt.
3: Oh, en, ja, ik had eerder moeten zeggen.
1: En dat programma zat je wel dichtbij. Maar ja, dat was dus niet het mooiste meisje van de klas. Maar dat was de reunie. Nee, de reunie.
3: Oh, de reunie. Ja.
1: Ja, het ligt allemaal een beetje in het verlengde. En de provincie waar de band Raccoon uitkomt, dat is Zeeland.
3: Ja. Nou ja, helaas. Ik heb leuk meegedaan.
1: Zo is het toch.
3: Zeeland.
1: En ik zou het zeker nog een keer proberen. Bedankt in ieder geval voor het meedoen.
3: Dank je wel. Nou, dankjewel.
1: Dag Diana.
3: Oké, doei doei.
1: Fijne terugreis, hè, nog. Dat was Diana. Op terugweg van haar vakantie vanuit Frankrijk. Ze had het een beetje moeilijk met de vragen vandaag, maar goed. Dat maakt niet uit. Het blijft een spelletje. Hier is Raccoon uit Zeeland inderdaad. Love about it.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Auping Studio, Frans Metz, Rotterdam, Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio, Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: En wij zeggen ook goedemorgen. Het is 11,5 minuut over 11 natuurlijk. Dit is Aan de Bak. Met het nieuws, André Kolen.
9: Het Coenecoop College in Boskoop heeft er sinds de start van het schooljaar een nieuwe locatie bij. Afgelopen jaar kwamen er zoveel nieuwe aanmeldingen dat het erg krap werd op de locatie aan het Torenpad. Het Coenecoop locatie Boskoop zit nu in een oud winkelpand. De leerlingen vinden de extra lokalen erg fijn en ook wel gezellig. Inwoners van de nieuwe Noordwijkerhoutse wijk Landgoed in Den Houten die zijn nog niet tevreden. Na een gezamenlijke wandeling met politici kwamen ze tot een groot aantal aandachtspunten. Ze vragen onder meer aandacht voor verkeersborden, stoepen en bomen. De wijkvereniging heeft een brief opgesteld aan de gemeente met 64 vragen over de staat van de wijk. Het oude Jumbo-pand in Monster heeft een nieuwe bestemming gekregen, meldt mediapartner WOS. Sinds het vertrek van de supermarkt zat er geen andere grote winkelketen meer in het pand. En nu is er een nieuwe huurder gevonden voor dat pand aan de Molenstraat en het wordt The Action. Wanneer de winkel in Monster opengaat, dat is nog niet bekend. Meer nieuws straks om 11:30, nu het overige nieuws.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
11: Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Hoofddorp en Schiphol. Daarom moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is hier 5 minuten. En ook 5 minuten extra reistijd op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Noord en knooppunt Terbrechtseplein.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: en Hillman uit de jaren 70. En Don't You Ride Her Off. Het is 12 minuten over 11. Dit is Aan de Bak met...
1: Eeuwige Roem.
0: Ja, we gaan het weer doen, hè. De Eeuwige Roem. Iedere dag dan gaat er een plaat uit, komt er een plaat in. En als die er 7 dagen in staat, dan heeft hij de Eeuwige Roem bereikt. Vandaag kan dat niet gebeuren, maar eventueel maandag wel. Maar dat ligt natuurlijk aan de keuze die Willy Peters gaat maken. Goedemorgen, Willy.
2: Goedemorgen, Bernard.
0: Ja, hey Willy. Ik zie staan dat je in Rotterdam woont. Heb je vroeger in Den Haag gewoond, of niet?
2: Nee, nooit.
0: Nooit? Je bent
2: al gelogeerd, maar dat is alles.
0: Maar dat is alles. Ja, dat vond je genoeg.
2: Ja.
0: Je hebt het prima
2: nou,
0: naar
2: nee,
0: je zin.
2: Nee hoor, maar ik vind het een leuke stap daar. Nee hoor.
0: Nee. Nou ja, goed.
2: Maar ik ben wel blij ook dat ik hier woon.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, nee, dat kan me heel goed voorstellen. Ik ben blij dat je naar Radio West luistert ook. Toch?
2: Ja. Ja. Ja, heel graag. Heel graag. Ik vind jullie gezellig allemaal.
0: Ja. Hé, hey, vertel eens wat over jezelf.
2: Nou ja, je weet mijn leeftijd al, ik ben 73 en kan niet meer zo heel erg veel lopen. Dus ik luister heel veel naar muziek en ik schilder ook een beetje en teken een beetje.
0: Ja, dus, ik zie ook dat je 55 jaar getrouwd bent.
2: Ja, inderdaad, dat was augustus de 13e, ja.
0: Heb je het leuk gevierd?
2: En we waren 55 jaar getrouwd, ja.
0: Heb je het leuk gevierd of niet?
2: Nee, eigenlijk dit keer niet. We gaan nog iets doen wel.
0: Oké, ja, dat is altijd
2: met
0: leuk.
2: Met de familie dan. Maar ik heb ook al 3 achterkleinkinderen. We hebben een hele grote familie, hè. Dus moet je even over nadenken dan.
0: Ja. Ah, ja, dan ga je toch lekker met z'n tweetjes wat doen. Dat kan toch ook?
2: Nou, dat kan ook. Ja, maar meestal ook niet.
0: We houden
2: wel van een groot evenement.
0: Ja. Maar er hoort dan weer een grote beurs bij natuurlijk ook. Hè?
2: Dat is waar, ja. Want ik denk dat we daar nog op wachten.
0: Ja, dat snap ik, ja. Nou ja, misschien valt die van de week of volgende week. Je weet het allemaal nooit, Willy.
2: He? Nee, je weet het nooit. Nee, je weet het nooit.
0: Hey, en je houdt van schilderen, rommelen in huis. Wat bedoel jij met rommelen in huis bijvoorbeeld?
2: Nou, eigenlijk wel opruimen, maar gewoon stukje bij beetje. Op mijn gemakkie en gewoon hoe ik het leuk vind. Gewoon bloemetjes neerzetten en dingen opknappen en zo'n beetje. Maar niet dat ik hard aan de slag ben hoor, of zo. Nee. Maar met de tekeningen, die maak ik altijd op titels van liedjes, hè?
0: Okay.
2: Zeg maar Red Sails in the Sunset of zo, weet je wel.
0: Oh, dat is wel mooi.
2: Maak allemaal schilderijtjes en tekeningen op muziektitels.
0: Oh, dat is origineel, vind ik leuk. Ja, goed. Nou.
2: Ik heb een hele lijst al.
0: Ja, dat snap ik. Hey, maar we gaan eens even kijken wat er allemaal in genomineerd staat. Zullen we er eens even naar luisteren, Willy?
3: Ja. Eeuwige Roem.

0: Nou, dat zijn ze alle drie. Benny King, Stand By Me, die staat er 5 dagen in. Als die vandaag blijft staan, dan wordt dat de 6e dag. En dat zou betekenen dat die eventueel maandag de eeuwige roem zou kunnen bereiken. Verder hebben we Neil Diamond, Solitary Man. Die staat er op dit moment 2 dagen in. En Dean Martin, die werd gisteren toegevoegd met Everybody Loves Somebody. En dan is aan jou natuurlijk de vraag, Willy, van welke ga je eruit gooien?
1: Dat wordt Solitary Man, want ik vind Benny King een hele goede plaats, Stand By Me. En Dean Martin, ja, daar krijg ik altijd overal zin in op dat moment.
0: Ja, nou, dat is ook
1: gezellig.
0: Ja, en je moet een keuze maken, hè? Nou.
1: Ja, dus gaat Solitary Man eruit.
0: Ja, dat was Neil Diamond. Wat zei je als laatste, want ik ging er doorheen?
1: Nou, dat het zo gezellig klinkt als die Martin opstaat. Hij is zo oud al, maar steeds interessant.
0: Ja, zeker. Nou, die blijft staan, die Martin.
1: Ja.
0: En Benny King blijft staan, dus die zou eventueel maandag even geroem kunnen bereiken bij Patrick.
1: Ja.
0: En jij mag weer een nieuwe plaat toevoegen. En welke gaat dat worden?
1: Dat wordt My Broken Souvenir van Pussycat.
0: Oké. Okay. Nou, en die start zelfs op 2 dagen, weet je dat, Willy?
1: Nee, dat wist ik echt niet. Nee, ik dacht echt dat de eerste was.
0: Ja, nou, nee, want in november 2024 is die plaat eerder genomineerd door Ton Kraaienbeek uit Stolwijk.
1: Oh.
0: Dus als Ton zit te luisteren, dan wordt hij weer ook weer blij, denk ik.
1: Ja, dat is een mooi nummer. Ja. Ja.
0: Nou, we gaan hem draaien. Bedankt voor het meedoen. Je krijgt van ons nog een Omroep West kookschrift. Die komt er nog naar je toe. Dus nou ja, heb je even wat.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Ja, dankjewel, leuk.
0: Oké, tot ziens en een fijn weekend.
1: Bernard.
0: Dag, Willy.

I knew it, I knew you. Dat was Taylor Swift. En als je je stem nog uit wil brengen voor de plaat voor 12, dat kan nog eventjes, hè? De keuze is reuze, zeggen we dan altijd. Het Smurfenlied of I Will Survive van Gloria Gaynor. En dit is Cyndi Lauper.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden. En
9: com/proefsensor.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma.

0: tekenen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
5: Het is 10:30, je luistert naar Radio West aan de Bak. Straks in het archief naar 1983. We hebben nog wat felicitaties en veel meer. Maar eerst het regionieuws nu met André Kolen. Goedemorgen, André.
6: Goedemorgen, Bernard. Nederland is een echt vrijwilligersland. Heel veel organisaties draaien erop. Het kwam zelfs even voor in de troonrede van koning Willem-Alexander afgelopen deze week. En vandaag worden de nationale vrijwilligersprijzen uitgereikt. En één van de genomineerden is Moedige Moeders uit Honslersdijk. Het is een organisatie die ouders en andere naasten van iemand met een verslaving ondersteunt. Patricia Arkestein is een van die moedige moeders. Haar zoon is verslaafd. Ja, wat voor invloed heeft dat?
7: Dat heeft natuurlijk heel veel invloed. Mijn zoon is al 10 jaar verslaafd. En daar gaat een heleboel drama aan vooraf. Je probeert natuurlijk hem te laten stoppen. Dus daar komen heel veel ruzies uit voort. Hij geeft natuurlijk heel veel geld daaraan uit. Je ziet hem daaraan onderdoor gaan. Dus dat is echt ontzettend zwaar om dat mee te maken.
6: Nou, vanmiddag hoort Patricia of de moedige moeders uit Westland in de prijzen zijn gevallen. DSW-zorgverzekeraar maakt traditiegetrouw als eerste van Nederland op de vierde dinsdag van september, dat is dus volgende week, de nieuwe zorgpremie bekend. Maar dit jaar breekt DSW met die traditie. En dat heeft allemaal te maken met de politiek. Het draait allemaal ook om het eigen risico. Wij vroegen aan Aten Groot, hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, het gedoe met dat eigen risico. Dat is het toch, hè?
8: Ja, dat klopt. Kijk, het eigen risico is van belang om de hoogte van de nominale premie vast te stellen. Als het eigen risico omhoog gaat, dan heeft dat ook weer een dempend effect op de nominale premie. En andersom. Maar als er geen duidelijkheid over is, dan weten wij niet hoe we de premie definitief moeten vaststellen. En daarnaast is het zo dat er nog allerlei plannen liggen voor het pakket. Wordt het wel uitgebreid of wordt het niet uitgebreid? Nou, er zijn nog zoveel onduidelijkheid over de miljoenennota aan de begroting, dat wij gezegd hebben, ja, als die onduidelijkheid er is, dan kunnen we eigenlijk geen premie vaststellen.
6: Afwachten dus wat de nieuwe zorgpremie wordt bij DSW en al die andere verzekeraars. 50 inwoners van Warmond uit het postcodegebied 2361 maken kans op miljoenen, meldt onze mediapartner Boddenstreek Omroep. De Warmonders zijn uitgenodigd in de studio van postcode loterij Miljoenenjacht en strijden om prijzen tot wel 5 miljoen euro. In het koffertjesprogramma met Linda de Mol zijn ook veel andere prijzen te winnen. Ja, of ze daadwerkelijk in de prijzen vallen, dat is nog even afwachten. Want de uitzending is pas zondag 11 oktober te zien bij SBS6.
5: Nou, dat is weer afwachten, hè?
6: Ja, het is altijd afwachten.
5: Ik val nooit in de prijzen.
6: Nee, jij hebt mij toch?
5: Ja, dat is waar. Buiten schijnt de zon hier, als ik door de ruit naar buiten kijk. Maar ja, wat gaat het weer doen de komende dagen, Jordi?
9: Vandaag zijn er perioden met zonneschijn en het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het zuidwesten tot westen, is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanmiddag af en toe krachtig, windkracht 6. En het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht is er vrij veel bewolking, vooral later. Er kan ook een spat regen vallen en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 14. En morgen wordt het warmer dan vandaag, 20 of 21 graden. Het is wel bewolkter dan vandaag, met ook morgen misschien dat enkele buitje, maar het is toch grotendeels droog. Stevige zuidwestenwind ook morgen, misschien aan de kust windkracht 7. Zondag kan het eerst ook nog stevig waaien, vooral in de ochtend nog een beetje regenen. Maar in de middag klaart het op en dan wordt het ongeveer 20 graden.
6: Dankjewel, Jordi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, het is weer wat anders als Paradise by the Dashboard Light. Meatloaf, I'd Lie for You.
1: De archiefbak.
0: Ja, we gaan naar het jaar
2: 1983.
0: Adelle Bloemendaal die valt in 1983 in de prijzen. Ze krijgt namelijk de Johan Kaartprijs van de Stichting ter Bevordering van de Blijspelkluchtkunst. En dat wordt in september dat jaar duidelijk. De cabaretière wordt onderscheiden voor haar theaterprogramma Adelle's Keus. En Leidenaars die zijn in 1983 blij met het groene hart en maken daar ook regelmatig gebruik van om te recreëren. Dat blijkt uit onderzoek onder Leidenaars door de Rijksuniversiteit Leiden in augustus 1983. Het groene hart is voor inwoners van Leiden zelfs iets belangrijker dan de kustregio. Van de ondervraagden kwam 86% minstens enkele keren per jaar in het gebied tussen Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Leiden. En dan Veronica, die komt vanaf, of die kwam vanaf oktober 1983 met de grootscheepse tv-documentaire Nederlanders over zee. Het draait allemaal om Nederlandse pioniers die vanaf de 16e eeuw de wereldzeeën bedwongen op zoek naar avontuur en winst. De eerste reeks bestaat uit 7 afleveringen en natuurlijk is er ook aandacht voor Nieuw Amsterdam, wat later New York zou worden.
3: Onder de zee van wolkenkrabbers van het huidige New York herinneren alleen nog de namen aan de oude Hollandse dorpjes. Vroeger heette het hier Nieuw Haarlem, Heemstede, Schavenzande, Utrecht, Vlissingen, Bergen en Breukelen. Er is niets meer over van het oude Nieuw Amsterdam, dat omstreeks 1640, dankzij falend beleid van directeur-generaal Willem Kieft, voor steeds meer moeilijkheden kwam te staan. In de stad was het een chaos, dankzij avonturiers die alleen maar kwamen om hun zakken te vullen en dan snel weer te verdwijnen. Indianen werden door raddraaiers overvallen en van hun bontvellen beroofd, zodat ze uit wraak bloedige aanvallen op de Hollandse kolonisten begonnen uit te voeren. Kieft werd ontslagen en Nieuw Nederland, dat in een stroomversnelling van problemen raakte, keek reikhalzend uit naar een betere gouverneur.
2: 1983.

0: Heartache Avenue, dat was, of dat waren de Maisonettes.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren.
0: Ja, er is er inderdaad eentje jarig vandaag en er zullen er wel meer jarig zijn. Maar ik heb in ieder geval eentje doorgekregen van Gina Harteveld. Zij gaat haar zus feliciteren die vandaag 56 kaarsjes mag uitblazen. Ik had wat heen en weer mailtjes met haar vandaag wat nou precies het aantal kaarsjes was. Maar het is dus 56. En dat is dus de zus van Gina Harteveld. Ze zit op kantoor, maar met een beetje geluk kan ze dit live horen, zegt Gina. En anders luistert het maar terug. Ja, dat is ook mogelijk natuurlijk. Ik wens haar weer een heel mooi, fantastisch, kleurrijk nieuwjaar toe. Nou, dat is toch geweldig. Even een feesttoetje erachteraan. En nog eentje voor de zus van Gina Harteveld. En als jij een verjaardag doorgeven, kan dat ook, hè? Aan de bak, @omroepwest.nl. En zo tegen 12 iedere dag, dan kan je dat zomaar terug horen op de radio. Straks de plaats voor 12. En we blikken vooruit, dan Menno in de middag. Eerst Roy Orbison.

0: Ja, dat was Pretty Woman, Roy Orbison. En hij is inmiddels naast me komen staan. Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat ga je allemaal doen, joh?
1: Ach man, we hebben volle bak. Het is de vrijdagshow. En dan weet je net, dan bellen we natuurlijk met de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat is Samantha Steenwijk, maar daar blijft het niet bij. We spreken zometeen ook John West, want hij gaat trouwen komende zondag in de kerk in Delft.
0: Oh.
1: En dan moeten we natuurlijk even weten, heeft John zijn pak al gestreken? En is die zenuwachtig? En de bruidstaart, hoe ziet hij eruit? Kortom, John West zometeen ook in de uitzending. We hebben het weekoverzicht. Een weekje Menno in de middag blikken we natuurlijk op terug. De tijdmachine. We gaan nog kaarten weggeven voor ADO Den Haag tegen Cambuur. Die spannende wedstrijd van morgen. En Aniek Enthoven is er ook nog eens een keertje voor op de kaart. We hebben de weekendklapper. We hebben jouw plaat.
0: Jongen,
1: volle bak.
0: Ja, ik krijg je dat allemaal in 2 uur.
1: Tuurlijk.
0: Ja, oké, geweldig. Nou, straks gaan wij de plaat voor 12 bekendmaken. Maar eerst nog één nummer van Sian Ducro.
2: Luistert naar Aan de Bak met

Oké, okay, Sian Ducro was dat, I'll Be Waiting. En de plaats voor 12, ja. Het ging tussen I Will Survive, Gloria Gaynor en het Smurfenlied van Vader Abraham. Met 92% heeft Gloria Gaynor gewonnen. Tot maandag, dan is Patrick er weer.

0: Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keus op de radio in Lichtuit spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Onzeker over zijn lichaam.
9: Control freak.
8: Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
13: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
16: We zijn er zo met de laatste van de week. Een bomvolle Menno in de middag. Tot 2 uur. Het is 12 uur. Radio West en het nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
17: 8 jaar gevangenisstraf en TBS voor de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Moreno F. heeft eerder dit jaar de moord bekend. Parkeergarage P3 bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is tot minimaal november gesloten. Het complex ging in juni dicht toen bij werkzaamheden een scheur in de constructie werd ontdekt. En het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard heeft de deuren geopend. De bouw kostte €34 miljoen en dat is €7 miljoen meer dan in de oorspronkelijke plannen stond. Meer regio-nieuws hoor je over een half uurtje om 12:30. Nu het overige nieuws.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
19: Albert Heijn. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
20: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
21: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
22: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: grootheid uit de jaren 80, hè? Rick Astley en Together Forever. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op vrijdag. Menno in de middag en dan weet je het. Dan hebben we natuurlijk zometeen de vrijdagmiddagborrel. Die openen we zo even na ene met een plaat door jou gekozen. De weekendklapper, daar kun je voor mailen naar menno@omroepwest.nl. Doe dat ook voor jouw plaat waar we mee eindigen. Dat moet een koninklijk plaatje zijn. Dus gewoon even mailen, menno@omroepwest.nl. En de vrijdagmiddagborrelartiest, gezellig. Samantha Steenwijk gaan we over, ruim een uur eventjes bellen. En daar blijft het niet bij. We hebben straks hier ook John West. Want John gaat trouwen komende zondag, dan is het zover. En ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd of John al een beetje klaar is voor zijn bruiloft. Nou, dat horen we over een paar minuten. Dan hebben we hem aan de lijn. We hebben verder natuurlijk de tijdmachine op weg naar die mooie hoofdprijs vanmiddag. En we gaan ook nog kaarten weggeven voor de wedstrijd ADO Den Haag tegen Cambuur.
1: Op de kaart.
0: En of het niet genoeg is, Aniek Enthoven ook nog voor op de kaart. Hallo Aniek.
2: Goedemiddag Menno.
0: Ja, volle show. Dus ik ga gelijk die pijl gooien als je het goed vindt.
2: Ja, doe maar.
0: Ja, gaan we gelijk. Dan weten we gelijk waar je terechtkomt. En waar we naartoe gaan, de pijl, hup, op de kaart van onze mooie regio. Over mooi gesproken. Ja, we hebben mooie steden in onze regio. Van Schoonhoven tot Leiden natuurlijk. Even kijken hoor. Maar dit is ook een mooie hoor. Dit is Delft.
2: Oh, leuk.
0: Ja, Delft op vrijdagmiddag. Altijd, dat moet goed zijn. Ja. Nou, dan horen we je zo meteen.
2: Tot zo, okay. Menno.
0: Doeg. Annie Kentover, zometeen vanuit Delft.

0: love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too much to that twin on my thumb? Real nervous, somebody show him fun. Come on, baby. Run crazy. Goodness gracious, great balls of fire.
1: Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. Het is bijna 11:15. En ja, we gaan eens bellen met de man die ongetwijfeld ja, wat vlinders in de buik heeft, zenuwachtig is. Komende zondag, dan is het zover voor John West. Dan gaat hij trouwen. John, goedemiddag. John, ben je daar?
2: Ja.
1: Ja. Ben je al zenuwachtig?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, eigenlijk hoort deze erbij natuurlijk. Hè. Dit hoort erbij natuurlijk. Ja.
2: Eigenlijk wel.
1: Mooi. Komende zondag dus. Dan is het zover. Dan ga jij trouwen, John, in Delft.
2: Ja, man.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik wel.
1: Ja, jij wel.
2: Ja, ik heb er even over nagedacht, weet je, ja. Normaal moet ik hele tekst onthouden en alleen maar het woordje ja. Dus dat klinkt heel makkelijk.
1: Ja, precies. Het belangrijkste woordje van de dag. Hey, en Marina, je toekomstige vrouw, is ze er ook klaar voor?
2: Ja, die is al heel lang klaar voor, ja.
1: Ja?
2: Hey, ja, alles kan klaar. Jurk kan klaar. Ja, niet hier natuurlijk, want ik mag het niet zien. Maar
1: nee.
2: Alles is geregeld. Dus ja, het is even de laatste 48 uur. Dan gaat het gebeuren.
1: Ja, maar ben je zenuwachtig voor zoiets? Want jij, nogmaals, je doet grote concerten in Ahoy en noem maar op. Ja, dit is iets heel anders. Ben je er zenuwachtig voor?
2: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist dat wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren.
1: Ja.
2: Alleen ja, nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, ja, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus,
1: ja.
2: En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon omdat je natuurlijk ook festivals organiseert.
1: Ja.
2: Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ja. Nee, ik heb alle vertrouwen in.
1: Ja, en waar moeten we dan aan denken? Wat voor dingen, wat je zegt van ja, dat zijn valkuilen of dingen die misschien mis kunnen gaan?
2: Ja, sowieso natuurlijk. Kijk, je gaat een feestje vieren en je moet er ook even ervan uitgaan van, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik op een bruiloft was en er was om 10 euro bier op. Ja, dan hebben ze het verkeerd ingeslagen, weet
1: ja,
2: je wel.
1: Ja, dat moet je niet hebben.
2: Dat soort dingetje. Dus ja, goed kijken hoeveel mensen er komen. En ja, omdat ik die festivals gewend ben, kun je wat dat betreft wel goed uitrekenen van, nou, wat moet er in huis zijn?
1: Ja.
2: En ook alle dingen met vervoeren. Het is natuurlijk, ja, wat je al zegt, alles is afgesloten in de binnensteden. Dus je moet alweer vergunningen aanvragen van mensen die er wel moeten komen. En ja, als je dat even, je moet gewoon echt de dag gewoon beleven een keer in je hoofd. Van 's ochtends tot 's avonds. En dan kom je eigenlijk alles wel tegen.
1: Ja, want jullie gaan trouwen komende zondag in Delft. In de Maria van Jessekerk. Waarom heb je daarvoor gekozen eigenlijk?
2: Nou, eigenlijk omdat we daar ook met de kinderen geweest zijn. Dus dat is gewoon, ja, een familiedingetje eigenlijk.
1: Ja, een mooie plek voor jullie.
2: Angelito heb Comini ook gedaan in Delft. En ja, dat is gewoon mooi om daar weer terug te komen.
1: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Alleen mooie herinneringen.
1: Ja. Hey, en kun je ons meenemen op die dag? Want ja, in die kerk, ja, daar moet dan dat ja-woord natuurlijk komen. Kan ik me zo voorstellen. Hoe ziet de dag er verder uit, de bruiloft van John West en Marina?
2: Ja, wat je zegt, we doen inderdaad de ceremonie in de kerk en daarna gaan we naar een feestzaal met familie en dan gaan we lekker eten en lekker genieten van muziek en ja, misschien een klein gaatje drinken. Misschien.
1: klein sapje hoort erbij, hè, John? Ja, zeker.
2: Klein sapje.
1: Ja, hey, ja goed, en ja, ik kan maar, ja, ik bedoel, muziek, ja, ja, je weet natuurlijk niet zoveel artiesten die zouden kunnen optreden, hè? Ja, wie zou dat moeten doen?
2: Ja, weet je hoe het altijd meestal gaat? Als ik zeg maar verjaardag heb en mijn collega's die zijn dan, ja, je weet hoe dat gaat. Dus ja, ik pak wel even de microfoon. Dus ja, ik heb geen idee wat allemaal gaat gebeuren.
1: Oh, echt?
2: Ik laat het lekker op me afkomen.
1: Ja?
2: Iedereen die komt, gewoon gezellig. En ja, we maken er gewoon één groot feest van met allen. En ik heb ook heel veel collega's uitgenodigd. Ik heb met veel collega's een goede klik.
1: Ja.
2: En dat is ook de reden dat ik het ook op zondag doe. Dat ik denk van, nou ja, dan kunnen de meesten wel. In plaats van op zaterdagavond. Want dan weet je sowieso dat niemand
1: komt. Oh, vandaar. Ja, tuurlijk. Hey, maar wie komen er al? Noemen ze een aantal bekenden wat uit het vak?
2: Voor jaar, wie komen er allemaal? Goeie vraag. Ik weet dat Wolter Kroes had me geappt dat hij kwam. Samantha Steenwijk komt hier uit Den Haag. Mike Pietersen is erbij. Danny de Munk is erbij. Wie is er nog meer?
1: Ja, maar als ik je zo hoor, al die namen. Het geeft ook aan, John, hoe lang jij ook al in het vak rondloopt. Hè? En hoeveel goede collega's je daar inmiddels hebt opgedaan.
2: Nee, maar dat is ook. En ik heb natuurlijk ook in de afgelopen jaren, dus weet je, de nieuwe mode. Maar ik ben er wel eigenlijk best wel als een van de eerste mee begonnen met duetten opnemen.
1: Ja.
2: En dan, dan krijg je ook nog meer een klik met elkaar. Want normaal zie je elkaar in het land. En dan zeg je, hoe is het? Waar ben je geweest? Waar moet je naartoe? Oh, en is het een leuke sfeer binnen? Ja. En dat is eigenlijk het praatje wat je hebt. En als je dan die duet op gaat nemen, je zit samen in de studio, ja. Dan kom je toch wel tot wat meer gesprekken dan alleen, hoe is het?
1: Krijg je een band, dat levert 20 jaar... Ja, precies. Nou, dat levert 20 jaar artiestenvak op. Nou, mooi. Hey, en goed, moet natuurlijk geheim blijven, maar wat doe je aan? Heb je een goed pak uit kunnen kiezen?
2: Ja, zeker. Nee, ik heb eigenlijk... Ja, dat mag je makkelijk mensen maar weten. Ja. Ik ben eigenlijk altijd wel een fan van de kleur zwart. En niet eens omdat het afslankt, maar omdat ik het mooi vind.
1: Ja.
2: Dus ik heb gekozen voor een zwart pak.
1: Ah,
2: een
1: mooi. Plus. Ja, mooi, ja. Stijlvol. Mooi toch?
2: Ja, toch?
1: Ja, ja. Joh. Nou goed. En dan,
2: ik heb maar ook gewoon wat te drinken bestellen die avond. Ik denk dat ik genomen ben.
1: Ja, precies. Nou, en Marina zal er ongetwijfeld ook fantastisch uitzien.
2: Daar kan ik je niks over vertellen. Nee. Ik heb geen idee. Nee. Dat in de kerk.
1: Nou, we gaan dat allemaal zien. En als het goed is, zijn wij van Omroep West er ook bij zondag. En dan gaan we dat zien.
2: Ja, heb ik begrepen, man. Leuk.
1: Ja. Hey, en als mensen nou... Want ja, ik herinner me nog een hele openbare bruiloft die ook live op tv werden uitgezonden. Van Frans Bauer bijvoorbeeld. En noem ze maar op. Maar als mensen jullie nou even willen zien...
2: Ik heb wel ik weet wel gewoon dat er veel pers aanwezig is. Alleen dat wordt natuurlijk allemaal s'avonds uitgezonden, niet live. Want dat is natuurlijk. Dat is moeilijk te doen.
1: Ja,
2: zo
1: zeker. Ja. Maar goed, mochten mensen in de buurt van die kerk zijn, dan mogen ze zich buiten opstellen. Of om een glimp op te vangen.
2: Zeker.
1: Oké, nou, het is om 3 uur start die ceremonie in de Maria van Jessekerk. Trouwens, daarover gesproken, onze verslaggever is geloof ik in Delft nu. Maar ben jij daar al, Aniek?
3: Jazeker, ik ben in Delft en ik hoorde jou praten. Dus ik dacht, ja, Maria van Jessekerk, jemig, waar is dat?
1: Oh.
3: Zoeken. Nou, het is tegenover de Nieuwe Kerk.
1: Ja.
3: Heel bekende kerk in Delft, momenteel in de Steigers.
1: Ja.
3: Maar het is geen kerkje hoor, John. Het is gewoon een gigantische kerk. Ga jij in de kapel trouwen? Of echt in de kerk zelf?
2: Gewoon in de kerk zelf, inderdaad.
3: Ja. Jemig. Nou, ik sta nu voor de deur. Ik loop heel even een klein stukje naar binnen.
1: Zijn ze er al klaar voor? Staan de bloemen er al bijvoorbeeld? En staat de champagne al klaar? En...
3: Nou ja, dat weet ik niet. De deuren zijn open. Ja. De lichtjes branden.
1: Ja.
3: Ja, bent u klaar voor de bruiloft komende zondag?
4: Is er een bruiloft zondag?
5: Ja, dat is zondag.
4: Oh, dat
3: weet ik. Ja, ben... Oh, die mevrouw.
1: Oh, dat zijn bezoekers, dit neem ik aan. Nee,
3: zijn de. Ze hebben bandjes om. Daar staat gastheer en gastvrouw.
1: Kijk. Oh ja, oké.
3: Okay. Ja.
1: Ja, nou goed.
3: Begrijp ik.
1: Oh, we moeten stil zijn. Ja, nou oké. Okay. Hey, maar goed dat je daar bent. Maar goed, je ziet nog verder. Alles moet nog eventjes voor klaargezet worden, begrijp ik dus in die kerk, Aniek. Ja,
4: alleen zijn ook mensen.
3: Ja, ze zijn er nog niet klaar voor, maar dat geeft niet.
1: Dat komt ongetwijfeld.
3: Ze ontvangen gewoon nog bezoekers en dat komt natuurlijk allemaal nog van het weekend.
1: Oké, okay. Nou Aniek, goed dat je er even mee wezen kijken. Dankjewel. Nou, je hoort het, John. De kerk is er nog niet helemaal klaar voor, maar zondag zal dat anders zijn, hè?
2: Ja, ik mag hopen voor wel.
1: Goed zo. Hey John, ik wens je een ongelooflijk mooie dag. Het is je van harte gegund, van jullie van harte gegund natuurlijk. Alle geluk van de wereld.
2: Dankjewel.
1: En maak er een heel mooie bruiloft van zondag.
2: Gaan we doen en ik zie jullie wel verschijnen.
1: Gaan we zeker doen. En we doen even Habibi, hè? Dat is je nieuwe single.
2: Dat lijkt me een heel goed plan.
1: Samen met Numidia.
2: Dankjewel.
1: Gaan we doen. Dag John.
2: Dag Vin.
1: Doeg, hoi hoi. John West, komende zondag dus. Zijn grote dag samen met zijn Marina.

0: Ja, de nieuwe van John West samen met Numidia. En komende zondag dus treedt hij in het huwelijk. Nogmaals, we zullen daar ook over berichten hier bij Omroep West. Want dat gaat allemaal dus in Delft gebeuren. Het is tijd, de hoogste tijd zelfs, om eens even terug te blikken op deze vrijdagmiddag op een weekje Menno in de middag. Nou, we begonnen maandag met Johan Vlemmings. De grootste en bekendste fan van ons koningshuis. Met hem blikte Bob Brinkman, want die verving mij toen, terug op zijn Prinsjesdag van vorig jaar. Ja, toen Johan in het gedrang van de menigte voor het paleis in Den Haag viel en in een enorme hoop paardenpoep belandde.
1: Ja, nou, er werd in één keer gingen de hekken weg en ik bleef met een kopje bleef ik aan het hek hangen en de mensen liepen allemaal over me heen en ik ging vol met mijn gezicht in de paardenstront en mijn knie vol op de straat. Ja. En nou word ik binnenkort trouwens geopereerd. Ik krijg een nieuwe knie door die... Ja, niet door de paardenstront, maar
2: nee, dat snap ik. Hoe smaakt paardenpoep? Ik ga het toch vragen.
1: Nou, het blijft wel een tijdje ruiken. Want toen ik in de auto was, ik dacht, waar ruik je toch allemaal?
0: Ja, Johan Vlemmings. Goed, dan woensdag. Ja, toen was het feest in Alfa aan de Rijn. De grootste jaarmarkt van Nederland trok weer meer dan 100.000 mensen. En er was een drakenbootrace op de Oude Rijn in het centrum van de stad. Dat is een spectaculaire race in lange open boten, versierd met een drakenkop en staart. En onze Aniek Enthoven, die was er natuurlijk bij.
3: De zwarte shirtjes die komen nu als eerste aangeroeid. Maar voor wie was u, mevrouw?
4: Ik was voor de rekenboot.
3: Ze hebben gewonnen.
4: Ja, goed hè? Ja, superleuk.
5: Lekker boys.
3: Naar de eerste reacties. Oh. Gefeliciteerd, mannen.
6: Wat zei je?
3: Gefeliciteerd.
6: Dankjewel. Ja, we zijn er heel blij mee. Eerste pot. En gelijk gepresteerd, dus ja, tevreden.
7: Ja, nee, dat ging echt perfect. En er is nog ruimte voor verbetering, zeiden ze. Dus ik denk dat er wel eerst hoort.
3: Ja, dan hadden de mannen toch gelijk. 1:10:75. Ja, is dat snel? Heeft u hier verstand van? Ja?
8: Nou, dat weet ik niet, maar vandaag is het de snelste.
0: Ja, en we blijven in Alfa, want ik belde met Suzanne Klaus uit Alfa aan de Rijn. Haar hond See You is tweede geworden op het wereldkampioenschap Hoepers. Ja, die hond moet dan over en door allerlei hekjes en tonnen en boogjes heen. Zilver dus voor Suzanne en haar hond. Ja, en de vraag natuurlijk, was haar hond zenuwachtig voor de wedstrijd?
9: Ja, ze merken ook wel, weet je, het is een andere sfeer. Je wordt ook vanaf de kant vreselijk aangemoedigd. Oh ja. Zodra er een Nederlander in het veld komt, gaat die hele supportersploeg gaat natuurlijk af met alleen maar... Yay!
0: Hup, Holland, hup. Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik.
9: Dat, ja precies. Ja, we hadden ook een hele yell. Dus dan gaat het een hele...
0: Hoe klinkt die?
9: Nou, er is één iemand en die roept dan snel, snel! En dan doet het hele team, doet dan Team NL!
0: Ja, en dat rijmt. En dan Lex Schoenmaker. Gisteren is het standbeeld van ADO-icoon Lex onthuld. Naast het ADO-stadion uiteraard. En wij belden Lex gisteren nog voor de onthulling. En ja, we waren natuurlijk vooral benieuwd naar of het beeld goed gelukt is, Lex.
10: We zijn er anderhalve week geleden naartoe gegaan. Heb ik het gezien. Er werden nog de laatste dingen en de laatste handrol gelegd. Ja, en het zag er gewoon wel mooi uit, ja.
2: Ja, maar wat voor gevoel sta je dan op de dag dat er een standbeeld van jou wordt onthuld bij een stadion?
10: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden.
0: Ja, en in shownieuws gisteren hadden we Adriaan van Bassie over het Ahoy Amazing concert dat er komt met de vele liedjes uit Bassie en Adriaan. Zojuist trouwens is bekend geworden dat het concert op 23 april helemaal is uitverkocht en dat er een tweede concert komt op 22 april. Ja, en de vraag gisteren natuurlijk aan Adriaan, zijn jullie erbij in Ahoy?
11: Indien het mogelijk is dat de gezondheid het toelaat, dan zijn we er alle twee.
0: Dat is fijn, ja.
11: Maar... Dus ja, je weet nooit wat je kunt organiseren met onze leeftijd.
0: Ja, want de liedjes gaan gezongen worden door andere artiesten. Ja, en we moesten met Adriaan natuurlijk wel even oefenen gisteren of die liedjes er nog een beetje in zitten.
12: In Spanje.
0: Allemaal, even kijken of het erin zit.
11: In Spanje schijnt altijd de zon.
0: Nou, die zitten wel goed in. Wel, maar ja, dat komt natuurlijk ook door Mart Hoogkamer in die hit. Even kijken, deze misschien, dat was op de Caribe, dit nummer. Kijken.
12: Caribisch carnaval,
2: oh ja.
12: La la, la la, Caribisch carnaval.
2: Aad, zit het er bij jou nog in?
11: Pardon, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky, Pinky Geweldig.
2: Ja, dat zag ik. Dat, als je op YouTube kijkt, je staat op een zonnig strand met allemaal gezellige mensen die deze liedjes spelen.
11: Ja, het vervelende was wel, als de muziek ingestart werd, kwam er een klein wolfje met de zon van weer overdoen.
2: Oh. Ik denk dat... Oké, ja. Ja, dat snap ik.
11: Drie uur over gedaan om het zondag eertje in de zon te nemen.
5: 3 uur over gedaan.
2: En dit was hem met weekje Menno in de middag.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Het is 3 minuten over half 1. Radio West. Menno in de middag. Je hoorde hem net al eventjes, want hij is van alle markten thuis. Of het nou om shownieuws gaat of het serieuze nieuws. Want dat is het nu. Bob Brinkman, nieuws uit de regio. Hi.
13: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs geëist voor de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. En Moreno F. heeft eerder dit jaar de daad bekend. Hij had een mes bij zich omdat hij dacht dat hij achtervolgd werd, zo zei hij tegen de politie toen. Er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land, dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark, en dat ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die begin dit jaar is ingegaan. Dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, zegt deze verslaggever.
14: Men zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Nou, het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
12: Dat is natuurlijk ook schitterend weer,
13: ja,
12: Bob.
13: Natuurlijk. Ja. Ja. Mensen die dan last minute gaan, inderdaad, ja, vanuit de buurt, België, Duitsland. Die gaan dan snel misschien naar Scheveningen, ja, bijvoorbeeld. Veel Duitse toeristen op Scheveningen gezien ook bij Menno in de middag in Op de Kaart deze zomer. Het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Dus mensen bleven wel minder lang, maar ze kwamen wel, gelukkig. Ook naar onze mooie regio. En dan geen regionieuws, maar wel leuk. En we draaien hem vaak gewoon hier op deze zender. Want vannacht is er een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers die in 1965 zijn gemaakt, aan het begin van zijn carrière. En dat is duidelijk te horen, vindt deze muziekjournalist.
15: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn?
13: Ja, acteur, zanger, meme-speler. Zullen we even een stukje horen?
12: Ja,
13: kunnen we zelf even oordelen.
12: Het nieuwe album van Bowie.

0: nog meer een meme spelen, hè?
1: Wat kan die man meme spelen?
0: Nou, ja. Oh, ja. Ik dacht echt dat daar een deur stond.
1: Nee. Hier gaan we niks lelijk over zeggen. Nee. Want dit is wel heel authentiek David Bowie. Dat is zeker. Dat echte ouderwetse Bowie-geluid. Ja, mooi.
0: Ja, meer dan 10 jaar geleden alweer dat hij overleed, David Bowie. Nou, een nieuw album dus te vinden op de streamers.
1: Jordi Bloem.
2: Ja, goedemiddag.
1: Van wat voor muziek hou jij eigenlijk, Jordi?
2: Nou, ik ben mee van het instrumentale. Maar ja, David Bowie vind ik ook wel leuk. Ik vind eigenlijk
1: de vogeltjesdans.
2: Ja, zoiets. Ja, die ken ik ook heel goed. Ja, die hebben we vroeger in de kantine. Ja, die hebben vroeger. Ik heb vroeger gekorfbald. In de kantine werd hij wel eens gedraaid.
1: Gekorfbald. Ja, weet je, dat verbaast me nou niks. Als ik zou moeten zeggen, wat voor sport heb jij gedaan, dan zeg ik korfbal.
2: Ja, toch? Ja, dat past een beetje bij me. Is al heel lang geleden, hoor. Maar,
1: ja. Hey, we gaan, voordat we het lang over korfbal gaan hebben, we lopen heel erg uit, zie ik nu ook. Dus we moeten even naar het weer natuurlijk. Vooral het weekend zijn we benieuwd naar. Brandlos, Jordi.
2: Ja, nou, op dit moment is het heel aardig weer. Er trekken nu wat meer wolken over, maar later komt er weer wat meer zon. Blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is niet al te stevig. Windkracht 5, misschien nog af en toe windkracht 6 aan de kust uit het zuidwesten. En daarmee wordt niet hele warme lucht aangevoerd. Het is zo'n 17, 18 graden nu. Dat gaat nog naar 19. En dat is eigenlijk wel de norm voor de tijd van het jaar. Nou, vanavond en vannacht verandert er eerst nog niet zoveel. Later misschien iets meer bewolking, waaruit ook een beetje regen zou kunnen vallen. Morgenochtend ook. Maar morgen overdag, is het toch grotendeels droog. Veel bewolking. Af en toe is een gaatje in het wolkendek. Het geluksgaatje, daar komt hij weer.
1: Ja, morgen wel wat meer wind. Met korfbal een geluksgaatje. Ja,
2: ja precies. Maar die is wel wat groter natuurlijk. Want die moet die bal natuurlijk doorheen, door die mand. Ja. Ja. 21 graden morgen. Wel stevige zuidwestenwind. Zondag neemt die wind een tikje af. Er is iets meer zon. Maar dat vooral in de middag. Want in de ochtend kan het toch nog een beetje regenen. Maar in de middag lijkt het op te klaren. Ja, en hoe dit dan verder gaat na het weekend. Ja, dat over een uur dan, hè.
1: Tot zo.
2: Doei.
1: Verkeersinformatie van de ANWB, Rijn Baartmans.
3: Er staan twee files op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. 10 minuten vertraging in 6 kilometer file. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam... tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Paspoortpolder 9 kilometer file. Daar is de vertraging ruim een kwartier.
0: Dankjewel, Rijn. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Middag.

0: Harold en Cheerio.
1: Op de kaart.
0: Nou, Delft. Nou, we hoorden je net al, Aniek, bij die mooie kerk waar dus John West komende zondag gaat trouwen. Nou, het is daar nu nog rustig, maar ja, we hoorden het net. Een heleboel artiesten komen er ook. Het zal druk worden, hè? Maar er is ruimte zat, hoorde ik net van jou.
2: Nou, het is een hele grote kerk, Menno, dus hij kan heel wat mensen kwijt.
0: Ja, het is nog een keer de naam, de Maria van Jessenkerk is het, aan de Burgwal, hè?
2: Ja. Ja.
0: Ja, ben je daar nog eigenlijk of ben je al verderop getrokken?
2: Nee, dat was grappig. Ik kwam de kerk uit en toen stond daar een elektrische tuk-tuk.
0: Oh ja, ja, ja, leuk.
2: Nou ja, ik vind alles wat rijdt en wat beweegt, vind ik fantastisch. Een hele aardige meneer, Hinsham, die rijdt die tuk-tuk. En die, die zei, ik neem je wel mee. Maar hop, hij werd gebeld. We moesten mensen ophalen. We zijn er, Hinsham.
3: Ja.
2: Waar zijn we?
3: Dit is Porseleinen.
2: Porseleinen fles, daar moet hij mensen ophalen. Ah. Oh, ik moet plek maken, want wacht even, hoe moet ik er nou uit?
0: Hoeveel passen erin dan?
2: Nou, er staan hier 3 mensen met een hele grote koffer en er passen er 4 in. Oh. Dus ik hoop dat ik bovenop die koffer mag zitten. Oh, gaan de ritjes open.
0: Ja.
2: Ja, daar gaan we. Ik moet ga daar uitstappen. Ja, dank u. Hallo.
4: Hallo.
2: Yes,
4: hello.
2: Hello, you're from?
4: Zwitserland.
2: Oh, from Zwitserland. Van Zwitserland.
4: And you, who are you?
2: I'm a journalist from Omroep West.
4: From where?
2: Omroep West. You're familiar with that?
4: Yes. No, absolutely not.
2: Absolutely not. Okay. Maar ze gaan er wel in. Even kijken. Hij haalt ze op bij de porseleinen fles. Denkt u dat ik er ook nog in pas?
3: Ik denk het. Ik kan hier zitten. Als hij daar zit, dan kan je hier zitten.
2: Oh, nou te gek. Want anders moet ik het hele eind weer lopen.
3: We gaan nu naar
2: waar gaan ze naartoe?
3: Station.
2: Station. Oh, ja. Nou, ik ga gewoon mee.
0: Ja,
2: ook mij
0: ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja. Ik stap achterin naast die Zwitserse mevrouw. Hallo.
5: Hallo.
2: Ja, we zitten weer. Nou, de ritjes gaan weer dicht. Ja, de tas naar binnen.
0: Nou.
2: Ah, ja. Nou, het past allemaal precies. Beetje passen en meten. Dit is dus een tuk-tuk die je gewoon kan bellen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld bij de porseleinen fles. Hinsham vertelde net al. Daar komen heel veel toeristen in Delft. Heel veel. En dan wordt hij gebeld, want die vinden dat dan grappig om met zo'n elektrische tuk-tuk vervoerd te worden. En dan mogen ze voor een heel klein bedrag. Ik geloof €3. Wat kost deze rit, Hinsham?
6: Dit is
2: €6,50. Oh, dit is toch
0: €6,50. Oh, nou, dat valt reuze mee, toch, in deze tijden?
2: Nou, hè?
0: Ja.
2: Ja, nou, daar gaan we alweer. Ja, we gaan weer in beweging.
0: Voor de duidelijkheid, deze alleraardigste chauffeur die aan meeneemt, die hoeft niet te trappen nu, toch, in die tuk-tuk, met die 4 man achterin en die koffers?
2: Nee, dat was vroeger. Het is een elektrische tuk-tuk.
0: Ja,
2: maar op stukken waar die hard kan, gaat hij zo'n beetje 45 kilometer per uur. In de binnenstad van Delft haalt hij de 20.
0: Oh, ja.
2: Het hobbelt een beetje, maar het is wel lekker zitten, hoor.
0: Ja, het is jammer dat dit radio is, want ik had je graag willen zien daar tussen die gezellige Zwitsers.
2: Tussen die Zwitsers op een koffer.
0: Goed zo.
2: Hele keurige dame, maar die blijft lachen.
0: Ja, nou ga jij richting het station en dan horen we je zo meteen even na 1 horen we je daar vandaan weer.
2: Tot zo, Menno.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En van Aniek in de tuk-tuk in Delft naar de tijdmachine. De laatste keer dat we hem starten zometeen op weg naar de finale. Vanmiddag tussen 4 en 5 bij Bas. Dan gaat die hoofdprijs eruit. Een cadeaucheck van €100. Kun je zomaar winnen. Moet je 3 vragen goed hebben uit het jaar dat je zometeen te horen krijgt. En heb je er 1 goed, heb ik een leuke prijs uit die grote Omroep West prijzenkast. Dus gewoon even bellen. 070-390-5454 voor de tijdmachine. Als je kans wil maken op die finale vanmiddag. De laatste kans is it.

0: De Bee Gees en Night Fever.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, ik moest even lachen, want er ging technisch hier even wat mis. En dan hebben we altijd onze collega's die dat met humor oplossen. Opgelost, dus we kunnen de tijdmachine starten. En dan komen we uit in Voorhout bij Leo van Vliet. Hallo Leo.
2: Een hele goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja. Klaar voor het weekend?
2: Zeker weten. Klaar voor het weekend. Een beetje aan het klussen en rommelen in huis. Alles eventjes, heel veel spulletjes wil ik wegbrengen naar de gemeentewerf. Dus
0: wat
2: dan wordt het weer een beetje schoon en ruim.
0: Wat wordt er verbouwd en opgeruimd?
2: Nou, in de garage zijn heel veel spulletjes. En we zijn daar een beetje aan het opruimen. En die gaan we straks naar de gemeentewerf brengen. Dus dat is wel lekker.
0: Dat is lekker, hè? Dat is ook een soort goed gevoel of zo, als je dat daar in die bakken gooit, hè?
2: Zeker weten, want het is, het gezegde is toch altijd van opgeruimd zet netjes.
0: Ja, en een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd, heb ik wel eens geleerd. Onthoud die, Leo, die kan je in je zak steken. Hey, en het weekend, als het dan allemaal opgeruimd is, dan ga je daar het hele weekend naar zitten kijken, naar die lekker opgeruimde garage, of?
2: Nou, morgen nog een klein beetje rommelen en dan zondag hebben we wat aan de hand, dat we even op bezoek gaan.
0: Gezellig.
2: Dus het gaat allemaal weer mooi voorbij.
0: Nou, heerlijk. Lekker weekend voor de boeg en misschien wel met een plek in de finale vanmiddag tussen 4 en 5. Moet je 3 vragen goed hebben, dus doe je best Leo. We zijn aangekomen met de tijdmachine in 1995. Nou.
2: Oh, 95.
0: Ja? Gaat dat lukken of niet?
2: Ja, nou, het doet maar, hè.
0: Ja, ik weet niet hoe oud je bent Leo, wat je nog weet van dat jaar, maar...
2: Nou, dat jaar, dat is nog wel redelijk te doen.
0: Ja, toch? Ja, nou, chipsfabrikant Smits ontketent een ware rage. In 95 introduceert de firma ronde schijfjes die verstopt zitten in de chipszakken. Met stripfiguren erop, Bugs Bunny bijvoorbeeld en Roadrunner stonden op die dingen. Hoe heetten die dingen die verstopt waren in de zakken chips?
2: Ja, dat waren van die dingen waarvan sommige mensen niet eens door hadden dat ze erin zaten. Dat stopt in je mond. Ja. En dan, dat was niet lekker, maar dat waren flippo's.
0: Flippo's. En welke omroep verlaat in 1995 het publieke bestel en begint aan een commercieel avontuur? Welke omroep?
2: Bekende omroep. Ik denk Veronica.
0: En het eerste paarse kabinet regeert over ons land in 1995. De partijen Partij van de Arbeid, VVD en D66 werken daarin samen. Toen kon dat nog wel, hè. Wie is de premier van dat eerste paarse kabinet?
2: In 1995?
0: 95, ja, je weet al, het paarse kabinet was toen in handen van... ik hoor op de achtergrond iemand, daar moet je me even niet naar luisteren, denk ik, maar...
2: Allebei niet.
0: Nou, ik hoorde alleen de laatste dan, denk ik, die ze zei.
2: De laatste was Lubbers, maar de eerste was Kok.
0: Kok, zeg je? Nou, we gaan kijken, hoor. Oh, de jury zit al te lachen.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, Leo! En wie was dat op de achtergrond, Leo?
2: Lieve vrouw Esther.
0: Lieve vrouw Esther, hartstikke goed gedaan. Want het was inderdaad Wim Kok. Veronica had je goed, de Flippo's had je goed. En ik feliciteer je met een leuke prijs uit Omroep West Prijzenkast. Wat het precies is, weet ik niet, maar het wordt aan je opgestuurd. En het is iets heel leuks. En je hebt, dat is veel belangrijker, kans op die cadeaucheck van €100. Vanmiddag in de finale, wie weet, word je gebeld?
2: Ja.
0: Dus, het blijft nog even spannend vandaag, Leo.
2: Zeker weten, we wachten gewoon af.
0: Goed zo. Nou, succes met opruimen daar in Voorhout. En maak er een mooi weekend van, hè.
2: Dankjewel.
0: Dag Leo. Doeg.
2: Hoi.
0: Goed, vanmiddag tussen 4 en 5 dus. Bij Bas, hier op Radio West, de finale. En dit komt uit 95.

Uit de zomer van 1995, Bert Hering en Julie July. Goed, we gaan zometeen het tweede en laatste uur van Menno in de Middag in van deze week. En dan hebben we dus kaarten voor ADO Den Haag tegen Cambuur. Die gaan we gewoon weggeven. En we bellen met Samantha Steenwijk. En we hebben natuurlijk Aniek nog in Delft. Volle bak, Bucks Fizz.

0: Menno in de middag.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
2: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
12: Opgelost, Autotaalglas.
2: Zometeen 2:00, Menno in de middag met Samantha Steenwijk. Kaarten voor ADO Den Haag tegen Cambuur. Die gaan we weggeven straks. Het is nu 1:00. Radio West, het nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
13: Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zitten 4 kogelgaten. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag zijn opa te hebben doodgestoken. Moreno F. heeft eerder dit jaar zijn daad bekend. En bij een viskraam in Schravenzande is vanochtend brand uitgebroken. Het ging om een kleine brand. De personeelsleden wisten zelf het vuur te blussen. Meer regionieuws hoor je over 1:30. Nu het overige nieuws.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op 2 agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Het Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten- en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: Voordeelhaartjes.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
18: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
19: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
20: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
21: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
22: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
21: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
22: Al 100 jaar.
21: Van der Geest.
22: Dat is verhuizen en meer.
23: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.

0: Daar is hij weer, David Bowie. Hadden we het net nog over in het nieuws vanwege zijn nieuwe album. En samen met Mick Jagger nu, hè. En Dancing in the Street, 2 uur. Menno in de middag met zometeen Samantha Steenwijk als vrijdagmiddagborrelartiest. En we gaan over een half uur ongeveer kaarten weggeven voor de spannende wedstrijd die morgen gespeeld wordt. Ook live te volgen hier op Radio West. Morgenmiddag om 16:30, dan is het tijd voor ADO Den Haag tegen Cambuur Leeuwarden. En we hebben zometeen 2 hele mooie kaarten op een goede tribune in het stadion. En die gaan we zomaar weggeven. En Annie Kenthoven is er nog altijd. Die zat in een tuk-tuk. Toen gingen we bij je weg, op weg naar het station daar in Delft. En nu?
1: Ja, ik zit nog in die tuk-tuk. Ja, ik wil er hier eigenlijk wel uit in Champ. Ik word met de tuk-tuk naar de parkeergarage de Zuidpoort gebracht. Chic, hè? Ja, je wijst. Wat is daar?
2: Daar kan je in.
1: Kijk. Oh, dan ga ik er daarin. Ja. Nou, we
2: moet hier links gaan.
1: Ja, want jij moet weer naar de porseleinen fles.
2: Ja.
1: Ja, we hebben net Zwitsers dus afgezet op het station. Nou, die waren met grote koffers, gingen ze richting Rotterdam. Toen zei, is die de binnenstad weer ingereden? Ja, de rits gaat weer over. Ik mag er weer uit. En nu is hij net weer gebeld dat hij weer terug moet naar de porseleinenfles. Nou ja, ik mocht nog een stukje meerijden. Wat een leuk werk in Champ.
2: Ja, het is leuk. En je moet van houden.
1: Ja, want het is van hot naar her door Delft en kruip door sluip door.
2: Ja. Je kan overal heen in de stad.
1: Ja, vrijwilligerswerk, hè?
2: Ja, dat doe ik vrijwillig. Al bijna 9 jaar ga ik.
1: Geweldig. Nou, je kent de stad op je duimpje. Hij heeft me net afgezet. Ik ren richting de parkeergarage.
0: Ja?
1: Want we hebben een heel leuk bericht gehad, hè?
0: Zeker.
1: Net van, van iemand die, die zegt, kom maar langs.
0: Van een luisteraar, van Annette Stolk. Die zegt, kom maar even bij mij langs. En daar heeft ze een speciale reden voor. En nou goed, dat gaan we straks wel van haar horen, wat dat dan is, Aniek.
1: Ja, ik ga richting Arnett. Arnett, als je dit hoort, ik kom eraan.
0: Nou, kijk eens aan. Dan horen we je zo meteen over, wat is het, een half uurtje ongeveer bij haar vandaan. Tot zo, Aniek.
1: Tot zo.
0: Het is zover, we gaan hem openen. De vrijdagmiddagborrel. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn.

0: Dit is Menno in de Middag met Menno Tamming.
1: En met de weekendklapper. Bedankt allemaal weer natuurlijk voor het insturen. Er zijn ongelooflijk veel leuke platen binnengekomen. Maar Milan Zorgdrager uit Blijswijk, die heeft het muntje van de jukebox. Milan, gooi er maar in hoor. Ja. Want Milan, waar heb jij voor gekozen? We gaan het horen. Ah, leuk. Deze is leuk. Samuel Welte. En echte liefde is te kopen. De weekendklapper. Dankjewel, Milan.

0: Mooi hè, de Piano Man, Billy Joel en daarvoor de weekendklapper Samuel Welten. Wat blijft dat toch een goede plaat, hè? Echte liefde is te koop. Het is 1:15 geweest, de vrijdagmiddagborrelartiest gaan we aan je introduceren. Nou, dat hoeft eigenlijk niet eens als ik zeg Samantha Steenwijk en Bob Brinkman, want die is er ook natuurlijk. Ja. Ja, want als we Samantha bellen, dan ben je er ook, hè?
1: Ja, ik kan, ik kan niet zonder Samantha. Nee, nee, absoluut niet.
0: Samantha, goedemiddag.
1: Nee, Samantha, goedemiddag. Hallo.
2: Ja. Het wordt al Samantha, het werd al bijna Samantha.
1: Ja, maar ik hoorde dat ik daarna nog heel snel de ader achter deed, omdat ik niet wist hoe jij erop zou gaan reageren.
2: Oh, nou, je bent niet zo moeilijk.
0: Ja, sinds jij op het paard van Samantha hebt gezeten, Bob, zijn jullie heel close geworden, hè?
2: Ja, dat appen, dan mag hij ook Samantha zeggen.
1: Ja, appen, bellen. En hoe is het met het paard, trouwens?
0: Oh ja, dat is een goede vraag natuurlijk, ja.
2: Heel goed, heel goed. Ja. Hij is weer lekker, de een is gewassen en de andere die gaat van het weekend weer een show rijden. Dus we hebben er weer zin in.
0: Maar die ene waar Bob op heeft gezeten, zeg maar, die het daardoor heel leuk had, zeg maar, hè, dat was te zien aan de onderkant van het paard.
2: Die
0: mist Bob wel, neem ik aan. Of loopt hij nog wel regelmatig met zo'n iets grotere rond?
2: Nou, als ik Bob zeg, dan rent hij heel hard weg.
0: Ja.
1: Maar je zegt, de een is gewassen en de ander heeft een show.
2: Ja, die staat nu even in Friesland, omdat we dan...
1: Maar die mag dan niet gewassen worden voor een show? Hoe zit dat?
2: Nee, die ga ik morgen wassen.
1: Oh, die ga je morgen
2: wassen. Dus die andere heb ik vandaag gewassen en morgen ga ik die weer wassen. Ja, dat is een klus, hoor.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ja, dat geloof ik. Je hebt geen wasstraat voor paarden, neem ik aan. Dus echt met
2: helaas niet, nee.
1: Nee, dat is een gat in de markt.
0: Dat je daar doorheen, dat is een paard doorheen stuurt.
1: Een paard doorheen, door zo'n wasstraat.
2: Ja,
1: en dan allemaal mensen met emmers water.
0: Ja, dan blijf jij erop zitten.
1: Ja.
2: Ik heb ook weer even lekker gewassen.
1: Hoge druk spuit erop.
0: Hey, behalve je paarden ben je ontzettend druk geweest weer de laatste. Ja, je bent sowieso altijd druk. Je hebt een geweldige nieuwe plaat weer uit. Gaan we straks eventjes draaien. Eén blik is genoeg. Maar je was ook bij het WK hockey. Daar heb ik je echt iets geweldigs zien doen laatst.
2: Ja, leuk hè? Ja, ik mocht daar het volkslied zingen. Ja. En voorafgaand aan de wedstrijd. Ik vond dat wel een dingetje. Ik ben wel echt zo'n hele erge nationalist, noem je dat, hè?
0: Ja,
2: dat je helemaal voor je land bent. En ja, ik vind dat fantastisch. Ik heb dat wel vaker mogen doen, maar dan waren het vaak bij wedstrijden met paarden. Maar nu was het een keertje bij de hockey. Ja, ik vond het wel een dingetje. Ik vond het spannend, maar superleuk.
0: Ja, en waar zit die spanning dan? Hoe merk je dat?
2: Nou, je weet, ik doe hem dan... dat leg ik mezelf dan ook weer op. Maar ik doe het dan a cappella. Ik doe het helemaal zonder muziek. Dus dat is natuurlijk super kwetsbaar.
0: Ja.
2: En dan maak je het jezelf heel erg moeilijk mee. Maar dan als het dan lukt, dan is het ook wel super vet.
0: Ja.
2: Dus daar wil ik dan wel voor gaan altijd.
0: Ja, er zat geen noot verkeerd. En de tekst was helemaal... die klopt helemaal. Maar daar kan je daar wakker van liggen ook echt? Van tevoren?
2: Nee, dat niet.
0: Oh.
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb dat een beetje. Ik op een gegeven moment moest ik op dat veld staan. Dat was wel heel erg grappig. Ik moest daar een soort verdekte opgesteld, maar ik moest wel midden op het veld al staan. Dus ik werd een soort ballenmeisje. ik werd met een golfkarretje wel heen gebracht. Maar en het regende. En toen moest ik een bal vasthouden die anders zou wegwaaien. En ik stond met allemaal kinderen om me heen. En ik dacht, nou ziet iedereen toch al lang dat er een of andere volwassen, weet ik, Tutola tussen staat.
0: Ja, showbiz in Nederland is dit.
1: Ja, verder een beetje. Hoe klonk dat trouwens, het Wilhelmus?
0: Ja, jammer
1: Samantha.
0: Dat ik het hier even niet heb. Dat
1: maar
0: even
1: misschien kan
0: Samantha zitten.
1: Even een stukje doen.
0: Nou.
1: Nee?
2: Nou. Dat klinkt voor een meter.
0: Ik zoek het nog een keer op.
2: Dat kunnen we ergens zien. Op Instagram. Het staat op Instagram.
0: Klopt. Ik had het eigenlijk even voor moeten voorbereiden. Sorry. Dat gaan we binnenkort even laten horen. Hey, en ondertussen ben je ook nog druk geweest met je vader. Hè? Want die lag in het ziekenhuis. Daar ben je heel close mee. Heb je laatst wel eens hier verteld. Dat jullie een hele goede band hebben. Want hij moest even een... Wat was het? Een nieuwe knie?
2: Hij moest even zijn nieuwe knie aan.
0: Is het allemaal goed gegaan?
2: Ik heb naar de garage gebracht. Die maakt zijn nieuwe knie. Ja, nee, alles goed gegaan inderdaad. Nou, hij valt van ellende uit elkaar, die man. Hij had eerst een nieuwe schouder en vorig jaar al een nieuwe knie.
0: Ja.
2: En nu heeft hij die andere knie weer. Het is net de Terminator. Maar dat is natuurlijk goed, joh.
1: Kun je er ook al shows mee rijden eigenlijk?
2: Je hoort hem gewoon aankomen.
0: Ja,
2: klik.
0: Maar het gaat goed en gelukkig, hè?
2: Het gaat supergoed met hem.
0: Goed zo.
2: Zondag gaat hij weer voor het eerst de deur uit en dan komt hij naar die show kijken op mijn paard. Dus dat is wel helemaal leuk. Kijkt hij ook naar uit. En gaat weer lekker.
0: Hij
2: kan wel later, dan loopt hij dan nog wel mee.
0: Dat hoort er even bij. Nou goed, mooi nieuws. Ja, ja. Hey, trouwens, minder mooi nieuws hoorden we gisteren over je collega René Vroeger, hè?
2: Ja, nou, wat toestand.
0: Ja, dat is wel heel naar, hè? Wat is jouw reactie daarop? Hij heeft een... Hij is ziek.
2: Ja, een auto-immuunziekte. Ja. Inderdaad. Ja. Het ging al een tijd natuurlijk niet helemaal lekker met hem. Dat wisten we wel. Maar René is wel echt zo'n doorzetter.
0: Mm-hmm.
2: En die liet dat niet merken. En ik weet nog wel dat wij vorig jaar ook nog een show hebben gedaan samen. En hij had het toen ook heel erg zwaar, dat weet ik nog wel. Toen zei ik, joh, nee, kom allemaal wel goed. En maar ja, weet ik veel wat er aan de hand is. Dus ik weet trouwens niet of hij op dat moment daar zelf al van op de hoogte was. Dus, oh, ja. Het hangt er een beetje om.
0: Ja.
2: Maar het is nu wel, het hoge woord is eruit natuurlijk. En hij moet even zijn rust gaan pakken.
0: Ja.
2: En dat moet hij ook gewoon doen. Het is, weet je, het is wel echt een legend, die man. Ik moest er gisteren over nadenken en het spookt ook maar door mijn hoofd. En ik heb niet heel veel vrienden in het vak, moet ik eerlijk zeggen. Maar René is er wel echt één van. We komen bij elkaar thuis, we hebben het altijd supergezellig. En het is een hele lieve, menselijke man. Nog heel dicht bij de mensheid, zeg maar. Mm-hmm. Wat veel artiesten verliezen. Mm-hmm. Hij heeft dat nog. En dat maakt hem, vind ik, een fijne vent. Want ja, gewoon lekker normaal. Dan ben je al gek genoeg.
0: Ja,
2: dus het raakte me heel erg.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Hij moet gewoon zijn rust gaan pakken. En daarna hopelijk weer de Sterren van de Hemel gaan zingen. En ik heb dan maar als hoop Celine Dion, hè, want die is ook weer terug.
0: Ja, ja.
2: En dat stukje ook zou kunnen bij René. Want dat gun ik hem van harte. Want het is zijn lust en zijn leven.
0: Ja.
2: Het zingen en alles wat ermee te maken heeft.
0: Nou ja.
2: Maar hij zit goede handen. En de beste zusters zit thuis, heeft hij al gezegd. Dat is natuurlijk Natasja. Dus laten we hopen dat het goed komt.
0: Nou,
2: maar het
0: zeker.
2: Is wel een heftig.
0: Ja, het is een nare en vooral onvoorspelbare ziekte. En hij gaat natuurlijk ook nog Ahoy in met zijn eigen show. Hè.
2: Ja.
0: Ik hoop
2: de toppers komen er weer aan.
0: Ja, en de toppers, laten we hopen dat hij dat allemaal kan doen.
2: Ja, inderdaad. Nou, ik zat daar gisteren ook over na te denken. En even een beetje op te zoeken. Hij is gewoon de artiest met de meest verkochte concertkaarten ooit in Nederland.
0: Zo, ja.
2: En dan denk je zo, jeetje, het is niet zomaar iemand hoor, jongens. Nee, kom op.
0: Ga je bij hem langs of binnenkort? Of?
2: Ja, nou, ik zei tegen deze van. Ik zei, we gaan lekker eventjes afspreken. Dan gaan we hun in de watten leggen. En dan we gaan even wat leuks.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Moet je doen, hartstikke Absoluut. Goed. Nou, hopen dat hij snel weer op de been is, je vriend. Ja. René Vroger. Je hebt het gevonden van het WK Hockey.
1: Ja, Bob
0: heeft dat natuurlijk gevonden ergens in de krochten van Instagram. Nou,
1: ik heb dus even mijn telefoon. Ja. Die hou ik nu tegen de microfoon van Radio West aan.
2: Oh, ja, de kwaliteit wordt steeds beter.

0: Mooi, hè?
1: Ja, dit doet ze goed, ja.
2: Doen we hem helemaal?
0: Ja, ja. Oh, ja. Nou ja, het is het volkslied, hè?
2: Oh, ja. Oh, moet, oh, ja. Even blijven staan.
0: Ja, ja, natuurlijk, ja.
3: Zijn maar 15 coupletten, hoor. We zijn er weer.
2: Oh, hou hem erbij.
0: Oh, sorry, ja. Ja.

0: Wow, ja. Ja, echt. Nou, maar goed gedaan, Samantha. Eerlijk is eerlijk. Knap.
1: Dankjewel. Ja, het is eigenlijk zo. Het heeft zo een lading, omdat het dan het voor Nederland is, maar eigenlijk het liedje slaat helemaal nergens. Nee. Waar zingen we nou eigenlijk over de koning van Duitsland en Spanje?
0: Ja, daar moeten we maar niet over nadenken. Ja, zo is het. Hey, tot slot, want we gaan naar je nieuwe plaat. Maar we hadden net John West in de uitzending. Want ja, we moeten met John natuurlijk over zijn bruiloft hebben van komende zondag. Wat doet hij aan en of hij zenuwachtig is? Dat gaat allemaal morgen gebeuren of zondag gebeuren in Delft. Jij bent erbij, vertelde die. En dus zijn wij heel benieuwd. Bob,
2: ja, wat trek jij aan, Samantha Steenwijk?
0: Ja.
1: Ik zou je eerlijk vertellen dat ik het nog niet weet. Maar we gaan er wel heen. Maar ik heb natuurlijk eerst die paardenshow. Dus misschien kom ik wel gewoon in mijn paardenrijbroek.
2: Oh ja, nou. Ja, even een kledingrolletje eroverheen halen. Dan zie je niks meer van, hoor.
1: Ja, toch luchtje eroverheen. Niks aan de hand.
0: Ja, ja. Nou goed, maar
1: nee, ik weet nog niet waar ik aan ga trekken. Ik moet eventjes nog, ik moet de kast nog even vinden.
2: Maar komt het paard dan ook?
1: Nee, het paard komt niet.
0: Oh, nee, ik dacht dat hij niet die kerk binnenloopt.
2: Nee, precies. Ja. Er staat een paard in de kerk. Ja.
1: Ja. Ja, ik ben er ook pas 's avonds, want hun trouwen 's middags. Ik ben dus niet bij de bruiloft zelf, maar... Nee. Maar wel s'avonds bij het feest. Maar dat is natuurlijk het belangrijkste. Het feest is belangrijk.
0: Nou, dat zei hij al. Want hij heeft ongelooflijk veel bier ingeslagen. En champagne en wijn en zo. Dus ja, het zal... En heel veel mensen uit het vak komen. Je grote vriend Wotte Kroes onder andere. En Danny de Munk. Nou, jij... Ga je ook nog zingen, denk je, s'avonds? Want hij zegt, meestal pakken artiesten wel de microfoon eventjes.
1: Ja, zo gaat het altijd een beetje. Dus dat zal vast wel. Als er nog niet genoeg in zit. Of juist als er heel veel in zit. Dan doe ik het ook
2: gewoon nog een keer dat volkslied er doorheen. In die kerk in Delft.
1: Inderdaad.
0: Goed. Nou, heel veel plezier zondag. En leuk je weer gesproken te hebben, Samantha. Het gaat je goed en tot snel weer. En ja, die nieuwe plaat, die vorige vond ik ook wel goed. Je bent een wat nieuwe muzikale weg ingeslagen en het gaat goed, hè?
1: Ja, het gaat heel goed. Hij wordt zo goed ontvangen. En iedereen zegt ook, maar dit is wat je moet doen. Dit geloven we bij jou. En dan ben ik er eigenlijk al voor mezelf.
0: Want, ja.
1: Het moet geloofwaardig zijn. En ik vind dit super fijn om te doen. En ik ben er super blij mee. Nou. En er komt nog een plaat aan dit jaar.
0: Ach, heerlijk. Kijken we naar uit. Maar voorlopig doen we het met één blik is genoeg. Leuke nieuwe single van Samantha Steenwijk. Dag Samantha.
2: Dag Samantha.
0: Dag Samantha. Hoi. Eén blik is genoeg. De nieuwe van Samantha.

0: Leuk.
1: Echt leuk.
0: Leuk.
1: Echt leuk. Wat een leuke plaat is dit. De nieuwe van

0: 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Steikel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Steikel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
1: Je ziet het in de documentaire De Steikelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Het is inmiddels 4:04. Radio West, het nieuws uit de regio. Bob Rinkman is er weer.
18: Goedemiddag. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zitten 4 kogelgaten. De politie werd vanochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Vooralsnog is er nog niemand aangehouden. DSW Zorgverzekeraar maakt traditiegetrouw als eerste verzekeraar van Nederland op de vierde dinsdag van september de nieuwe zorgpremie bekend. Maar dit jaar breekt DSW met die traditie. En dat heeft allemaal met de politiek te maken. Het draait om eigen risico. Je hoort Aad de Groot, dat is de voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW.
19: Ja, dat klopt. Kijk, het eigen risico is van belang om de hoogte van de nominale premie vast te stellen. Als het eigen risico omhoog gaat, dan heeft dat ook weer een dempend effect op de nominale premie. En andersom. Maar als er geen duidelijkheid over is, dan weten wij niet hoe we de premie definitief moeten vaststellen. En daarnaast is het zo dat er nog allerlei plannen liggen voor het pakket. Wordt het wel uitgebreid of wordt het niet uitgebreid? Nou, er zijn nog zoveel onduidelijkheid over de miljoenennota aan de begroting, dat wij gezegd hebben, ja, als die onduidelijkheid er is, dan kunnen we eigenlijk geen premie vaststellen.
18: Vertelde hij vanochtend bij West wordt wakker, hier op Radio West. Afwachten dus wat de nieuwe zorgpremie wordt bij DSW en bij andere verzekeraars voor 2027. En volkszanger John West gaat komende zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Heel Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. Er komen veel bekende namen naar deze happening, want dat is het bijna, hè, Menno. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld.
17: Ja, hoorden we net.
18: Wat ze aantrekt, weten we nog niet, maar het wordt vast mooi. En Walter Kroes. Nou, John is er helemaal klaar voor, al was het wel even aanpoten.
20: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergis dat wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen, nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, ja, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon. Dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus,

0: Ja. Nee, ik heb alles vertrouwen in.
1: Ja. Zei hij bij Menno de Middag hier op Radio West. En Omroep West is erbij.
2: Ja, zeker. En misschien leuk, als volgens mij gaat onze collega Britt daar naartoe. Ja, die is daar helemaal thuis natuurlijk.
1: Zeker.
2: Maar dat we misschien maandag even met haar even terugblikken op die heugelijke dag. Komende zondag.
1: We gaan het regelen.
2: Met wat leuke reacties misschien van onze vrienden. Goed, we gaan naar Jordi Bloem. Jordi, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno.
2: Want ja, we hebben het weer voor volgende week nog van je te groeten. Volgens mij heb je leuk nieuws wat dat betreft. Maar eerst maar eens even vandaag.
3: Nou, vandaag is ook niet onaardig, want ik denk dat het voor de rest droog blijft. Met wolkenvelden, maar in de loop van vanmiddag ook iets vaker de zon erbij. En met een zuidwestelijke bries, meestal matig en aan de kust vrij krachtig. En het is zo'n 19 graden maximaal. Dus eigenlijk een doorsnee septemberdag. En vanavond en vannacht later wat meer bewolking. Er zou al een beetje regen kunnen vallen, maar dat blijft waarschijnlijk net ten noorden van de regio. Maar dat is een beetje kantje boord en het wordt vannacht 14 of 15 graden. De wind neemt wat af, maar zal morgen overdag juist wat meer gaan toenemen. Er wordt weer vaker windkracht 6 aan de kust, misschien af en toe ook windkracht 7. Morgenmiddag, dus winderig, met ook vrij veel wolkenvelden. Af en toe zouden ze een buitje kunnen passeren, maar het is grotendeels droog. Dus ja, het is nog niet dat echte nazomergevoel, maar het kan altijd slechter. En dan zondagochtend, dan passeert er een regenfrontje. Dat trekt al vrij rap weg. In de middag is het droog en klaart het vanaf zee ook op. Met wat minder wind dan uit het westen wordt het ongeveer 19 graden. Morgen 21 graden en zondag 19. Maar volgende week wordt het wel weer goed gemaakt, want we gaan weer richting of zelfs iets boven de 20 graden uitkomen. En dat ook dagenlang. En ik zie hoge luchtdrukgebieden in onze buurt terechtkomen. Dat betekent dat er weinig of helemaal geen regen valt. Een aantal droge dagen. Maandag ook waarschijnlijk vrij veel zon. 'S middags 20 graden, dat is al lekker. En dan in de loop van de week, ja, dan kan het heel makkelijk 21, 22, soms 23 graden worden. Met aardig wat zon. Af en toe is er wat wolkenvelden. En wat ochtendmist, wat een beetje past bij de tijd van het jaar. Maar er komen dus heerlijke dagen aan, denk ik.
2: Nou, leuk zeg. Nou, dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Ik wens je een mooi weekend, Jordi.
3: Eens gelijk, zet. Tot later. Hoi.
2: Hoi. We gaan naar de ANWB. Rijn Baartmans.
4: Er staat een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel.
1: Dankjewel, Rijn. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je nou meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

The Sandy Coast. And I see your face again. Ja, het is zover. We gaan kaarten weggeven voor ADO Den Haag. Morgen om 16:30. Dan is het zover. Dan spelen ze toch een heel belangrijke wedstrijd, hè, voor de punten. Tegen Cambuur Leeuwarden in dat eigen stadion. En ik heb hier twee kaarten. En dan zit je zo vlak bij onze verslaggevers morgenmiddag. Dus wil je die kaarten winnen? Twee kaarten heb ik hier voor ADO Den Haag tegen Cambuur. Ja, moet je wel echt een supporter natuurlijk zijn. Echt zin hebben in die wedstrijd. Gewoon even bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Twee kaarten voor ADO Den Haag tegen Cambuur. En we pakken de 30ste beller. Je hoeft er verder niets voor te doen. De 30ste beller krijgt twee kaarten voor ADO Cambuur morgen hier in Den Haag. En dit is Bluff. Wat zou je doen? En bellen, hè? 070-390-5454.

0: En wat zou je doen? Leuk! Ja, we geven kaarten weg. En dat gaan we trouwens dit hele seizoen vaker doen. Dus blijf vooral luisteren naar Menno in de Middag hier op Radio West. We geven kaarten dit keer weg voor ADO Den Haag tegen Cambuur Leeuwarden. Morgenmiddag 16:30. Ook live te volgen natuurlijk in Radio West Sport. Onze verslaggevers zijn al in het stadion. Je hoeft niks te missen. Maar ja, je kan er natuurlijk ook bij zijn. En ja, misschien geldt dat wel voor Monique van der Plas uit Noordwijkerhout. Hallo Monique.
1: Yay, hallo. Goedemiddag. Oh,
0: je begint nu al te juichen.
1: Ja, dat is niet voor net dit.
0: Ja,
1: dat is leuk.
0: Ja. Ben je ADO-fan?
1: Nou, mijn zoon is een Feyenoord-fan en de tweede club is ADO.
0: Ja.
1: Die wordt helemaal wild natuurlijk als hij vanmiddag hoort dat hij naar ADO op Cambuur ADO mag.
0: Ja. Nou ja, we gaan eens kijken of je de 30ste beller bent en of je je zoon blij kan maken met die wedstrijd van morgen. Ik denk dat het goed is. Je hebt 2 kaarten voor ADO Cambuur. Gefeliciteerd Monique. Ga je zoon blij maken.
1: Ja,
0: en
1: superleuk.
0: En 3 punten morgen. Hè? Wat wordt het, denk je?
1: Ja, ik denk ADO 3-1.
0: 3-1, ja. Daar doen we het voor. Dankjewel Monique, fijn weekend, ja. Hè.
1: Ja, bedankt Menno, topper. Doei.
0: Doeg. Op de kaart. Kijk, zo maken we mensen blij. ADO-kaarten. We gaan gauw naar Aniek Enthoven, want Aniek die is in Delft. En we kregen een alleraardigste berichtje van een luisteraar, Aniek. Dat ze vroeg jou of jij op bezoek wilde komen, want ze had wat bijzonders. Vertel.
2: Nou, ik geloof mijn ogen niet, Menno.
0: Ja?
2: Ik ben echt, nou, bijna sprakeloos.
0: Oh. Bij wie ben je?
2: Ik ben bij Arnett Stolk.
0: Ja.
2: Hè, Arnett, bij jou in huis.
3: Ja, bij mij, ja, in huis.
2: Arnett die heeft een heel warm hart voor de actie van Sint voor Iedereen.
0: Ah.
2: Nou, dat hebben wij natuurlijk ook. Hè. Straks in november weer, zodra, ja, Sinterklaas in het land is, gaan we met z'n allen keihard ons best doen om dit jaar 100.000 cadeaus binnen te halen voor kinderen die, ja, dat niet krijgen. Omdat dat niet lukt op een of andere manier. Daar doen wij dan ons best voor. En jij doet daar ook al jaren je best voor, hè, Arnett?
3: Ja, zeker. Ik heb 4 jaar cadeautjes gekocht en verzameld. En dit jaar ben ik dus begonnen met zelf dingetjes maken. Sieraadjes, keycords, sleutelhangers, armbanden, dat soort dingen.
2: Ja, en dan denk je, Menno, nou, zelf dingetjes maken, dat is leuk. Maar ik ben hier in een woonkamer en die ademt sieraden maken. Overal staan doosjes met kralen,
0: ja,
2: koordjes, die liggen hier op een stoel. De hele tafel is bezaaid met kralendoosjes, met, ja, hangertjes waar je dat weer aan kan maken, oorbelletjes. En hier dan op een volgende tafel liggen allemaal mooi verpakte zakjes.
0: Ja.
2: En dit is een levenswerk, lijkt dit wel. Ja. Hoeveel uur per dag ben je hiermee bezig, Arnett?
3: Heel hoor, ik denk wel een uur of 4-5 op een dag.
2: En dan zit je zo lekker te freubelen aan je eigen,
3: ja,
2: tafel.
3: Ja, een bakje thee erbij. En dan kom ik de dag wel door.
2: En dat is allemaal voor de pakketten voor Sint voor Iedereen. Er staan hier dozen op de grond. Daar zitten allemaal, hier staat het op, hè, 37 armbanden en 12 kettingen. Nog een doos die half leeg is. Dit is de weekopbrengst?
3: Ja, dit is vanaf maandag heb ik, geloof ik, ingeleverd. Dus wat er nu ligt, dat is vanaf maandag gemaakt.
2: Ja, maar je gaat dus iedere keer inleveren als, ja, je een stapel klaar, ja,
3: ik
2: hebt.
3: Ik heb afgelopen week 1100 items ingeleverd.
2: Ja, dat is natuurlijk al bizar veel. Maar Arnett wil het eigenlijk niet hardop zeggen, maar ik ga het toch doen, omdat ik echt stijl achterover sloeg. Sinds wanneer ben je hiermee bezig met het maken van sieraden?
3: Vanaf het moment dat ik het vorige heb ingeleverd. Dus vanaf november.
2: Ja, en ze heeft nu 6100 armbanden, kettingjes en andere sieraden,
0: zo,
2: gemaakt.
0: Ja, mooi.
2: Bizar, hè? Ongelooflijk. Ja,
0: ja,
2: nou, het is echt, ja, je staat er heel bescheiden bij, Arnett, maar ik vind het ongelooflijk.
0: Ja, en die komt ze allemaal bij ons brengen? Of gaan we die dan bij haar halen als het zover is,
2: ja,
0: in die actieweek?
2: Dus, ja, ze levert het iedere keer weer een beetje in, oh ja, bij Sint voor Iedereen. Maar ik denk, nou, het lijkt mij dat we in de actieweek ook nog een keer langskomen.
0: Tuurlijk.
3: Ja, of ik kom naar de actieweek.
0: Oh, dat mag ook.
2: Ook heel, ja, gezellig. Ja.
3: Dus nou, dan kom ik het zelf weer, wat ik dan heb staan, kom ik dan inleveren.
0: Nou.
3: Maar ik ga half oktober lever ik het laatste in. Want dat kan nog mee ingepakt worden voor dit jaar.
2: Oh ja, dus geweldig.
3: Dus de actieweek inleveren, dat gaat pas volgend jaar mee.
2: Ja, ja, ik snap het helemaal. Nou, Arnette, ik vind het echt fantastisch wat je doet. En ik zie jou zeker nog een keer terug. Want ik doe ook weer mee aan de actieweek. En dan daar kom ik nog een keer.
0: Zo is het. Het wordt een mooie week. Medio november een hele week weer actie voeren voor kinderen die het niet zo breed hebben. En die gaan we weer cadeautjes bezorgen. Vorig jaar hebben we volgens mij iets van 120.000 cadeaus ingezameld. Hè, Aniek, dus daar moeten we dit jaar overheen. En die kettingjes en al die sieraden die helpen daar natuurlijk gigantisch bij. Mooi, mooi verhaal daar in Delft, Aniek.
2: Zeker.
0: Ik wens je een mooi weekend en tot volgende week.
2: Tot volgende week, Menno.
0: Dag Aniek, hoi. Aniek Enthoven, voorop de kaart. Zometeen jouw plaat. En dit is Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran en Castle on the Hill.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee. Koninklijk, dat is het thema. En Thea Vlaar die zegt, koninklijk, mag dan Corrie Konings ook? Ja, tuurlijk mag dat. En Thea wil graag deze. Nou, dan doen we die toch eventjes. Tuurlijk, gezellig. En dit was hem, Menno in de middag. Zometeen veel plezier met Muziek aan Zee. Daarna Bas met ook de finale van de Tijdmachine. Maandag zijn we er natuurlijk weer. Maak er een mooi weekend van. En hier is Corrie.

0: Yo!
1: Goed weekend verder, bedankt weer.
0: Doei. Doei door.
1: Tot de volgende.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
3: Okay.
2: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Zometeen in Muziek aan Zee weer blije berichten. Die gaan dit keer over gratis bloemzaadjes die mensen in Den Haag kunnen krijgen. Eerst het nieuws van 2 uur, Bob Brinkman.
15: Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zitten 4 kogelgaten. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis in Den Haag hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. En de werkzaamheden aan de dijk langs de Katwijkerlaan in Pijnakker zijn na maanden afgerond. De dijk moet de omgeving beter beschermen tegen wateroverlast. Meer regionieuws hoor je om 2:30. Nu het overige nieuws.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
15: Verkeersinformatie bij de ANWB deze vrijdagmiddag. Rijn Baardmans.
0: Hier op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. A20 Gouda hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel nog eens 5 minuten erbij in 5 kilometer file.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Direct, Wastelands. Wat is het toch lekker. Alles wat ze maken is tegenwoordig zo fijn om even lekker hard te zetten. Ook de Eagles kwamen voorbij uit de jaren 70. Een nieuw kid in town in Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur en dat voelt altijd heerlijk, toch? Ja, heerlijk. Leuke dingen gepland. Of misschien wel helemaal niks en ga je lekker lui doen. Kan ook zomaar. Straks heb ik natuurlijk blije berichten. Die gaan onder meer over zelfgebakken koekjes. De Kregnawald heeft te maken met een enorme krater die is gevonden. En de fijnste muziek voor je tot aan 4 uur gepland. Onder meer komen het hier onderweg. Michael Bublé, Save the Last Dance for Me. Jimi Hendrix komt eraan met Hey Joe. En straks muziek van The Cats. Daar maak ik heel veel luisteraars blij mee, weet ik zeker. One Way Wind. Dat, natuurlijk het regionale nieuws en alles over het weer. Dus welkom.
1: Muziek aan Zee.

0: Michael Jackson, You Are Not Alone. En daarvoor hoorde je klanken uit België van Clouseau. Het prachtige Anna kwam voorbij. Tien die heeft zelfgebakken koekjes gemaakt en heeft nu een fotootje teruggekregen van degene aan wie die ze heeft gegeven. Aan het studeren met je koekjes. Tien zegt wanneer de studerende jeugd zo blij is met je zelfgebakken koekjes, dat ze zelfs er de tijd voor nemen om je een berichtje te sturen. Ja, dat is wel heel bijzonder hoor, zeker. En de gemeente Den Haag had ook een leuke tweet geplaatst. Maak je straat gezellig en vrolijk. Haal een gratis zakje bloemzaadjes op voor een boomtuintje. En neem dan ook een boomprikker mee. Het kan allemaal als je dat zou willen. Ze hebben er ook foto's bij geplaatst op X. Kijk even op het haagsegroen.nl. Een gratis zakje bloemzaadjes in Den Haag. Dus
1: blije berichten.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
8: Goedemiddag, Marjolein.
5: Van klassiek tot art deco.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Tijd voor het nieuws uit de regio. En dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
8: Goedemiddag, Marjolein. Zorgen over de komende wedstrijd.

0: klaargezet en zijn we erop voorbereid.
1: De wedstrijd is natuurlijk te volgen op Radio West in Radio West Sport. Zaterdagmiddag al vanaf 12 uur. Dat is eerder dan normaal. Rijswijk wil donkere en afgelegen plekken in de Hoekpolder veiliger maken. Deze week zijn daar nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Verder wil de gemeente enkele parkeerplekken daar laten verwijderen vanwege terugkerende overlast. Verslaggever Aniek Enthoven vroeg aan wethouder Mark Weterings waar de overlast precies uit bestaat.
2: We hebben er hier vier in de Hoekpolder. En alle vier worden dagelijks gebruikt voor illegaal afvaldumpingen, illegale praktijken, lachgasgebruik, drugsgebruik, hangjongeren. En ook zijn in de afgelopen jaren ook hele vele incidenten gebeurd met stoffelijk overschotten.
1: Inmiddels zijn de nieuwe lantaarnpalen geplaatst en op korte termijn worden ook de stenen van de parkeerplekken dus weggehaald. En er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark. En dat ondanks de btw-verhoging op overnachtingen. Dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, zegt deze verslaggever.
3: Men zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
1: Het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Mensen bleven dus minder lang.
4: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
5: De rest van de middag is er een afwisseling van wolkenvelden, vooral stapelwolken en perioden met de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met overwegend matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht verandert er eerst weinig, later komt er meer bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 14. De wind neemt tijdelijk wat af om morgen juist weer toe te nemen. Vooral morgenmiddag windkracht 6, misschien windkracht 7 op het strand. Uit zuidwestelijke richting, er wordt vrij veel bewolking aangevoerd en er zou een enkel buitje kunnen passeren, maar het is toch grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Het wordt wat warmer. Zondag juist een tikje koeler, ongeveer 19 graden. Eerst nog stevige wind en ook wat regen. Maar in de middag is het droog en komt de zon erbij. En volgende week naar verwachting wat meer zonneschijn en de middagtemperatuur zo'n beetje tussen 19 en 22 graden.
1: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Helene de Geest.
6: Het begint al wat drukker te worden in de regio. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam alweer een lange file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum. De vertraging is een kwartier. Ook op de A16 de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord een half uur vertraging. En op de N211 Hoek van Holland-Den Haag voor de aansluiting met de A4 ook 20 minuten tijdverlies.
1: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
8: Muziek aan Zee.

De Jimi Hendrix Experience met Hey Joe. Ze hebben dit voor het eerst gespeeld op het Monterey Pop Festival in Amerika. Dat was in 1967. En dat was ook de eerste keer dat de Jimi Hendrix Experience in Amerika optrad. En de titel van het nummer is geïnspireerd op de naam die Filipijnen hebben voor Amerikanen. Die noemen ze vaak Joe, blijkbaar, ja. Daarvoor hoorde je Donna Summer, 5 minuten lang, ruim State of Independence. Heerlijk om weer eens voorbij te horen komen. En nu verder met muziek van David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Ha!

0: prachtig. Billy Joel, She's Always a Woman to Me. NASA heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Op de maan gebeurde dat. En een nieuwe krater hebben ze gevonden die wel heel erg groot is. En dat schijnt maar heel weinig te gebeuren. Misschien eens in de eeuw of zo. Een maansonde die al 17 jaar lang in een baan op 100 kilometer hoogte van de maan metingen verricht. Die ontdekte het. 221 meter wijd is die krater.
1: Krijg nou wat!
0: Ja, en een diepte van 41 meter. Nou, volgens de ruimteorganisatie ontstaat zo'n krater misschien slechts eens in de eeuw, zo niet langer. Dus het is echt heel bijzonder dat ze deze ontdekking hebben gedaan op de maan.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
18: Het vrijdagdansje doen we rond 3:50 op muziek uit de jaren 70. Ik kijk er nu al naar uit. Eerst het nieuws van 3:00, Bob Brinkman.
19: Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zitten 4 kogelgaten. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Bij een viskraam in Schravenzande is vanochtend brand uitgebroken, schrijft de WOS. Het ging om een kleine brand. Personeelsleden wisten het vuur zelf te blussen. En een schilderij van kunstschilder Jan van Gooyen, dat in het Mauritshuis in Den Haag hangt, wordt teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Een commissie heeft geoordeeld dat het werk onvrijwillig is verloren uit de collectie van Goudsticker, als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. Meer regionieuws hoor je over 30 minuten. Nu het overige nieuws.
20: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
19: Verkeersinformatie dan nog. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
0: Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten extra reistijd. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeluk. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ruim een kwartier.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
25: Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en we maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
26: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Toch fijn, die nieuwe muziek een beetje country-achtig, hè? Ella Langley hoorde je met Choose in Texas... en daarvoor een oude bekende Queen uit 1976. Somebody to Love. Muziek aan zee op vrijdagmiddag, het tweede uur alweer. Waarbij ik het straks ga hebben over een crowdfunding... om mooie nieuwe theaterstoelen te krijgen in het Westland. En ik heb natuurlijk ook weer een fijne meedansplaat voor je uitgezocht... waarbij je even je hoofd leeg kan maken. Die komt uit de jaren 80, is van de Nolans. De Nolans-zusjes, zometeen meer daarover. Zo is er ook nog gepland. Tears for Fears, Showing the Seeds of Love, komt eraan. Maar ook Willeke Alberti met Ome Jan, jawel. En Agde en de Munnik weer is gepland. Ren, Lenny, Ren. Dat natuurlijk nog veel meer lekkers, dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: Dit is Gloria Estefan.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

Echt zo'n vrijdagmiddagplaat, toch? Dit Willeke Alberti. Ome Jan, heb je hem ook lekker meegezongen. Heerlijk, toch? Ze zijn op zoek naar nieuwe theaterstoelen bij theatergroep Wateringen. Want ja, de stoelen die ze daar hadden, die zijn een beetje op. En nu zijn ze een crowdfundingsactie gestart. Want ze hebben 50 nieuwe stoelen nodig. De oude hebben losse leuningen, vlek op de bekleding. En ze zijn vaak verkleurd. En ze zijn gewoon aan vervanging toe. Die hadden ze al sinds 2014. En toen de tijd gekregen trouwens van Theater De Naald. Ook een tweedehandsje dus. Maar nu hebben ze een nieuw soort stoel op het oog. En ze zijn dus nu een crowdfunding daarvoor gestart om dat geld bij elkaar te krijgen. Want ze hebben ook nog eens subsidie aangevraagd. Mocht je er meer over willen weten en misschien wel mee willen financieren, kijk dan even op de website van onze mediapartner wos.nl.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Marjolein. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zitten 4 kogelgaten. De politie werd vrijdagochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben het pand daarna afgezet voor onderzoek. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Zo'n 400 leerlingen van de Driekleur in Schravenzande hebben gisteren ruim 6.500 euro opgehaald met een sponsorloop. De kinderen liepen 2,5 kilometer door het dorp om geld in te zamelen voor Stichting Jade. Met de actie vragen de scholen aandacht voor kinderen en gezinnen die met kanker te maken hebben.
14: We kennen allemaal Jade in Schravenzande. Jade heeft ook bij ons op school gezeten. Wij willen haar gedachtegoed eren. Zij heeft aan haar vader gevraagd: hou alsjeblieft Stichting Jade in leven. En als wij daar een steentje aan bij kunnen dragen, dan doen we dat natuurlijk heel graag.
13: Leerkracht Yvonne Stoltse was dat. Jade Kops was een influencer uit Schravenzande die eerder dit jaar overleed door kanker. En vandaag worden de Nationale Vrijwilligersprijzen uitgereikt. Een van de genomineerden is Moedige Moeders uit Honslersdijk. Een organisatie die ouders en andere naasten van iemand met een verslaving ondersteunt. Patricia Arkestein is één van die moedige moeders. Haar zoon is verslaafd. Wat voor invloed heeft dat?
15: Dat heeft natuurlijk heel veel invloed. Mijn zoon is al 10 jaar verslaafd. En daar gaat een heleboel drama aan vooraf. Je probeert natuurlijk hem te laten stoppen. Dus daar komen heel veel ruzies uit voort. Hij geeft natuurlijk heel veel geld daaraan uit. Je ziet hem daaraan onderdoor gaan. Dus dat is echt ontzettend zwaar om dat mee te maken.
13: Ja, deze middag hoort Patricia of de moedige moeders uit het Westland in de prijzen zijn gevallen.
12: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
16: De rest van de middag is er een afwisseling van wolkenvelden, vooral stapelwolken en perioden met zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met overwegend matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht verandert er eerst weinig. Later komt er meer bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 14. De wind neemt tijdelijk wat af om morgen juist weer toe te nemen. Vooral morgenmiddag windkracht 6, misschien windkracht 7 op het strand. Uit zuidwestelijke richting. Er wordt vrij veel bewolking aangevoerd en er zou een enkel buitje kunnen passeren, maar het is toch grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Het wordt wat warmer. Zondag juist een tikje koeler, ongeveer 19 graden. Eerst nog stevige wind en ook wat regen. Maar in de middag is het droog en komt de zon erbij. En volgende week naar verwachting wat meer zonneschijn. En de middagtemp juist een tikje koeler, ongeveer 19 graden. Eerst nog stevige wind en ook wat regen. Maar in de middag is het droog en komt de zon erbij. En volgende week naar verwachting wat meer zonneschijn. En de middagtemperatuur zo'n beetje tussen...

0: Nu ook een kwartier.
1: Dankjewel Helene. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Muziek aan zee.

0: Muziek uit 1965 van de Beatles. Heerlijk om te horen, toch? Ja, merk je ook dat je minder loopt nu we weer een beetje de zomer uitgaan? Nou, dan is het des te beter dat we even lekker gaan bewegen, toch?
1: De meedansplaat van de dag.
0: Ik ga een groep zangeressen draaien die in 1974 zijn begonnen. Het zijn de Nolan Sisters, of de Nolans ook wel genoemd, hè. Ze hadden een grote hit in 1979, dus zeg maar een jaar of vijf nadat ze waren opgericht. En dat was I'm in the Mood for Dancing. Het is echt zo'n plaat als je hem start. Wacht, hier komt hij. Dat je weet van, oh ja, die. Daar heb ik vroeger nog wel op gedanst. Met mijn bolle neus en schoenen of, ja. Je weet het niet, hè, wat je in die tijd droeg. Hier is hij, de meedansplaat van de dag, de Nolans.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Acta en de Munnik, het einde van Muziek aan Zee. Bedankt voor het luisteren. Straks veel plezier met Bas. Wes komt thuis. En vergeet ook niet naar Rogier te luisteren uit dit weekend. Ik weet dat hij onder meer gaat bellen met Marlijn Weerdenburg. Ja, hartstikke leuk, toch? Veel plezier ermee. Fijn weekend en tot maandag. Bye, bye.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Sauerlandjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
1: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Zometeen in West komt thuis de zaak van een jongeman die zijn opa doodsteekt op straat in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Het is 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt door Bob Brinkman.
5: Zorgen over de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys van morgen. Vorig seizoen waren er bij de wedstrijden meerdere ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. De gemeente Katwijk is niet gerust op een goede afloop. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zitten 4 kogelgaten, vooralsnog is er niemand aangehouden. En bij een viskraam in Schravenzande is vanochtend brand uitgebroken. Het ging om een kleine brand. Personeelsleden wisten zelf het vuur te blussen. Meer regionieuws hoor je om 16:30... Nu het overige nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio West files en vertragingen bij de AWB deze middag. Helene de Geest.
7: Het is al behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er ongeveer 90 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Veel vertraging is er op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. Staat daar 40 minuten in de file. De linker rijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Bergse Hoek staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 10 minuten. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En verderop bij Rotterdam-Delfshaven sta je ook nog een kwartier in de file.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Tot 7 uur, West komt thuis.

Lip Sync, Funky Town op Radio Wester. Lekker om weer te horen, lekker zomers. Het past ook een beetje bij het weerbeeld, want als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik een heerlijk zonnetje neerdalen op Ypenburg in Den Haag. Ik weet niet hoe het bij jou in de buurt is, maar waarschijnlijk net zo mooi. Als ik dan trouwens iets verder uit het raam kijk, dan zie ik auto's hier op de snelweg wat langzamer rijden dan de bedoeling is. Ja, dat is natuurlijk het zoals het er tegenwoordig aan toe gaat. Laat het maar zo zeggen. Een hartelijk goedemiddag. Het is 4:10. Dit is West Komt Thuis op Radio West tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Met in dit uur het uitgebreide rechtbankverhaal van de moord in de Dwingeloostraat vorig jaar, 19 mei. Een jongeman stak zijn opa dood. Zijn eigen opa. Vanmiddag ook de finale van De Tijdmachine. Die mooie hoofdprijs die gaat eruit. Een nationale keuze cadeaukaart ter waarde van €100. Wie gaat er vandoor? Ja, dat gaan we natuurlijk laten bepalen door de dobbelsteen. Dus daarover later weer meer. En verder, ADO moet dit weekend weer voetballen. Deze keer tegen Cambuur. Nou, we gaan even vooruitblikken met Jim van der Del. En tegelijkertijd blikken we dan ook even vooruit op de streekderby Rijnsburgse Boys Quick Boys. Omdat daar natuurlijk rond de veiligheid en allemaal nare zaken veel te doen is. Vanmiddag verder nog de kopstaartplaat. Een trackje uit het tv-programma Hart voor Muziek. De plaat in zijn achteruit, dat mooie spelletje, is er ook weer. Ach, we hebben zoveel te doen. En natuurlijk veel fijne muziek, hè. Deze is van nu. Olivia Dean, Man I Need.

0: Olivia Dean, Man I Need was dat.
1: West komt thuis.
0: Een jonge man die zijn eigen opa op straat doodsteekt. Het is het tragische verhaal van de 23-jarige Moreno F. en zijn opa Cyril, die 74 jaar oud is geworden. In de rechtbank van Den Haag was vandaag de zitting over deze moord, die op 19 mei vorig jaar plaatsvond in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Mijn collega Martijn Hooyer, rechtbankverslaggever. Martijn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Bas.
0: Jij was bij de zitting aanwezig.
2: Ja.
0: Is vandaag duidelijk geworden waarom Moreno zijn opa heeft doodgestoken?
2: Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet of dat duidelijk geworden is. En waarom zeg ik dat?
0: Ja?
2: Ja, Moreno die vertelde zelf wel in de rechtbank dat hij... hij was onderweg. Hij was van Amsterdam naar Den Haag gekomen met de trein. Hij was gaan wandelen vanaf station Hollands Spoor naar de Dwingeloosstraat. Dat is een behoorlijke wandeling, een minuut of 40.
0: Nou, prima toch?
2: Waar zijn opa woonde.
0: Ja.
2: Maar hij zei dat toen hij daar bijna was, een minuutje voordat hij er was, dat hij muziek op zijn oren had. En dat hij een zin hoorde in een nummer dat hij aan het luisteren was over seksueel misbruik. En dat deed hem herinneren aan zijn opa, waarvan hij beweert dat hij hem misbruikt heeft toen hij 7 jaar oud was op een vakantie in Suriname. Nou, hij zei van, ik heb mijn opa daarop aangesproken. Waarom heb je mij dat aangedaan? En mijn oom ook, want hij beweerde ook dat zijn oom misbruikt is. Hij kreeg geen antwoord daarop. En vervolgens werd hij heel boos en heeft hij zijn opa 12 keer gestoken met een mes.
0: Ja.
2: Nou, waarom zeg ik nou dat ik niet weet of dat echt de aanleiding geweest is? Want er is namelijk ook vastgesteld dat deze Moreno F. schizofreen was, psychoses had.
0: Ja.
2: En het is dus maar de vraag of dat verhaal over dat misbruik waar is. En of dat hij misschien niet gewoon echt op dat moment in een psychose had en niet meer wist wat waar was en wat niet.
0: Ja. Jeetje, wat een. Dat maak je niet vaak mee, zo'n verhaal. Hè?
2: Nee, vaak is wel duidelijk of iemand echt in een psychose zit of niet.
0: Ja.
2: En in dit geval. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden of dat nou echt dat de aanleiding was. En het maakte wel wat los in de zaal. Want hij beschuldigde daar die man, waarvan een hoop familie in de zaal, wat van seksueel misbruik. Dus daar werd ook wel wat van gezegd.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is erg pittig natuurlijk.
2: Ja.
0: Hè? Goed, als er dan sprake is van schizofrenie en psychoses, dan neem ik aan dat die ook behandeld moet worden. Hè?
2: Ja, dus die TBS, dat kwam ter sprake. Dat was een belangrijk onderdeel van de zitting vandaag. Hij is onderzocht. En inderdaad, wat je zegt, schizofrenie, psychoses had hij. Nou, dat moet behandeld worden. Daar is iedereen het wel over eens. Maar de vraag is dat dan, kan dat gebeuren? TBS met voorwaarden heet dat dan. Hè, dat iemand wel behandelingen krijgt, maar dat hij niet gedwongen is opgenomen. Nou, dat is een optie. Ja, of wordt het dan TBS met dwangverpleging? En dat was uiteindelijk wel wat de officier ook vroeg. TBS met dwangverpleging. Want de officier had zoiets van, als ik kijk naar het ziektebeeld van deze meneer en hoe die daarmee omgaat en hoe die reageert op medicijnen nemen en wat die vindt van, hij blode namelijk behoorlijk veel, hoe die daar tegenover staat,
0: ja,
2: dan is het risico op herhaling ook wel groot. Dat hadden de onderzoekers ook gezegd. Dus
0: en vandaar dan die dwang?
2: De officier vond in ieder geval dat hij dwang moet hebben, ja.
0: Ja, helder. Die dader, hè? Je gaf al een klein, je ligt al een klein tipje van de sluier op. Ja, wat is dat voor iemand?
2: Ja, als je ik zeg jongen, hij is nu 23,
0: ja.
2: Hoorde in de zaal, dus een jonge man. Een intelligente knakker.
0: Oh.
2: Begonnen was aan het VWO ooit. Hij heeft, dat heeft hij niet gered. Hij heeft wel zijn HAVO afgemaakt. Was aan een HBO-studie begonnen.
0: Ja?
2: Daar was hij na een jaar mee gestopt, want dat vond hij niet de juiste studie. En het is een topsporter geweest. Hij heeft op hoog niveau aan judo gedaan.
0: Jo.
2: En dat is eigenlijk in coronatijd is dat tot een eind gekomen. In corona kon je niet sporten.
0: Nee,
2: judo is contactsport. Dus dat ging niet. Dat heeft hem nogal een knauw gegeven. Het was zijn grote passie. En vanaf dat moment is het eigenlijk slechter gegaan met hem. Hij kreeg verkeerde vrienden, kwam in aanraking met justitie een paar keer voor diefstal, voor er was nog iets. In ieder geval had nog een maand cel openstaan. Dus hij gleed af en is dus ook gaan blowen. En hij gebruikte wat hij zelf noemde stevig spul.
0: Oké. De moeder van Moreno, hè, dus de dochter van het slachtoffer, was een van degenen die vandaag een slachtofferverklaring aflegde. Wat heeft zij gezegd?
2: Nou, zij, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk voor die vrouw. Hè. Ik bedoel,
0: ze zit daar tussenin.
2: Ze zit er tussenin, ze is haar vader kwijt. Maar ze is haar zoon eigenlijk ook kwijt. Ja. En waar ze, wat wel indrukwekkend was, wat zij vertelde. Van, ja, het was een, je moet weten, het is een Surinaamse familie. Nou, die zijn vaak heel groot.
0: Ja,
2: dat was in dit geval ook zo. Dus het was enorm druk in de rechtszaal.
0: Ja.
2: Maar deze moord heeft die hele familie verscheurd eigenlijk. Want er zijn mensen die hem steunen, hè, omdat hij toch verward is, zeg maar, wat psychose, et cetera. Maar er zijn dus ook mensen die haar het verwijten dat hij dat gedaan heeft. Dus, nou ja, zij noemde het zelf een emotionele rollercoaster. Ze werd verscheurd en zij vertelde ook dat zij het gevoel had dat haar pijn er niet mag zijn. Dus het was, ik hoor vaak slachtofferverklaringen, maar dit was wel een indrukwekkende, moet ik zeggen, om de inhoud van haar boodschap, zeg maar. Los van het verdriet om haar vader zat er natuurlijk veel meer achter. En dat voelde hij ook in die zaal, ja.
0: Ja, ja. Nog even terugkomend, Martijn, op wat je in het begin van ons gesprekje zei over het mogelijk seksueel misbruik van de opa richting die Moreno toe. Gaat daar nog naar gekeken worden, denk jij? Want het is,
2: de man is dood. Even,
0: ja, dat is ook weer waar.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus dat zal, hij kan zich niet verweren. En een van de slachtofferadvocaten, die zei ook namens een andere dochter van hem, van ja, ik word hier nu geconfronteerd met iemand die mijn vader beschuldigt van seksueel misbruik uit het niks. En hij kan zich niet meer verdedigen hiertegen. Hij kan niks meer. Dus dat gooide wel nog een bommetje in die zaal, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Nou, dat kan ik me goed voorstellen.
2: Ja, dus daar gaat niet naar gekeken worden. De man leeft niet meer.
0: Nee. Maar goed, misschien zou vastgesteld kunnen worden dat het een van de oorzaken is voor het flippen van Moreno. En dat zou dan voor de strafmaat misschien iets kunnen betekenen. Hoewel, we hebben het over die TBS met dwang gehad.
2: Ja.
0: Die door de officier geëist is. Verder nog?
2: Zeker. De officier van justitie die heeft 8 jaar cel geëist. Plus die TBS met dwangverpleging. En waar de deskundige dus adviseerde om TBS met voorwaarden te doen, was dat wettelijk gezien niet eens mogelijk met deze straf die geëist is. Want als het 5 jaar geëist is of meer, dan kan je niet TBS met voorwaarden krijgen, maar dan mag je alleen maar TBS met dwangverpleging krijgen. Dus vandaar die TBS met dwang gecombineerd met 8 jaar cel.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en nou ja, ik zei het net al even. De officier van justitie vond ook gezien de toestand van deze jongen en hoe die naar de toekomst kijkt en hoe die reageerde op wat er gebeurde in de zaal en dingen die hij zei, dat de TBS met dwangverpleging nodig is. En je vroeg net even over hem, wat is hij voor iemand? Misschien kan ik ook nog even zeggen hoe hij in de zaal zat. Want wat ik zei, een intelligente jongen.
0: Ja, ja.
2: Maar hij reageerde hoe moet ik dat goed zeggen, klinisch op vragen van de officier of van de rechter. Mm-hmm. Hij kon ze uit zichzelf uitstekend verwoorden, maar het waren hele klinische, vrijwel emotieloze dingen die hij zei. Ook bij een verklaring over, ja, ik heb hun vader afgenomen. Zei hij zonder enig gevoel in zijn stem bijna. Dat was wel opvallend.
0: Ja. Heel afstandelijk dus. Afstandelijk, klinisch. Eigenlijk bijna alsof hij het over een ander heeft. Zou je het kunnen misschien. Ja. Ingewikkeld, joh. Nou ja, ingewikkeld. Ja, de rechtbank moet zich erover buigen. Uitspraak in 2 weken.
2: Jij mag nooit meer raden.
0: Ik spreek je tegen die tijd.
1: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: wat hij mist.
1: De Dijk, als ze er niet is. Het nieuws van 4:30 met Bob Brinkman. Het zit er aan te komen. Tot die tijd, muziek van Niall Horan. Dit is On the Loose.

0: zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Het is 4:55 op Radio West en ook bij jou thuis, dat weet ik zeker. Bob Brinkman is hier voor het nieuws. Bob, goedemiddag.
14: Goedemiddag Bas. Zorgen over de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys uit Katwijk van morgen. Vorig seizoen waren er bij de wedstrijden meerdere ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. De gemeente Katwijk is niet gerust op een goede afloop, ondanks dat uitsupporters niet welkom zijn bij de wedstrijd van morgen. Je hoort de burgemeester van Katwijk, Nathanael Middelkoop.
15: Kijk, deze keer heeft het bestuur van Rijnsburgse Boys besloten, omdat er eerder al incidenten waren geweest bij vorige derbies, om geen uitsupports toe te staan. Ja, dat betekent wel dat je daaromheen ook echt wel wat met elkaar te regelen hebt. Want ik als burgemeester samen met de politie ben dan verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid rondom het stadion. Dus daar hebben we uiteraard gewoon politiecapaciteit voor klaargezet en zijn we erop voorbereid.
14: Katwijkse burgemeester Nathanael Middelkoop, dat is wel de juiste uitspraak, excuses. De wedstrijd is natuurlijk te volgen in Radio West Sport met Herman Nanninga. Morgenmiddag vanaf 12 uur al, en dat is eerder dan normaal ook dat Radio West Sport begint.
13: En straks babbel ik ook nog even met Jim van der Del, onder andere over die streekderby.
14: Leiden krijgt tijdens komende jaarwisseling een gezamenlijk aftelmoment op de Lammermarkt onder de noemer Heel Leiden telt af. Op het terrein en in de ruime omgeving is
13: derby.
14: Leiden krijgt tijdens komende jaarwisseling een gezamenlijk aftelmoment op de Lammermarkt onder de noemer Heel Leiden telt af. Op het terrein en in de ruime omgeving is plaats voor 10.000 bezoekers.

0: vering is. En volkszanger John West, ja, die gaat komende zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. En er komen veel bekende namen naar deze happening. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld, ook een vriendin uit de regio, en Wolter Kroes. Ja. John is er helemaal klaar voor, al was het wel even aanpoten.
1: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen, ja, nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat, ja, dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
0: Zei hij bij Menno in de middag op Radio West. En Omroep West is er ook bij, Bas, bij de bruiloft.
2: Ga je er naartoe? Of zo?
0: Ik ga er zelf niet
2: gaat
0: naartoe.
2: Gaat Menno er naartoe?
0: Menno gaat er ook niet naartoe. Maar cameramensen van ons gaan er wel naartoe.
2: Oh.
0: Zodat je dan maandag, denk ik, op social media en op TV West alles kunt terugkijken over deze... Ja, deze
2: Society bruiloft.
0: Society bruiloft, ja.
2: Ja, zo kunnen we dat wel zeggen. Nou. Ja,
0: hij draagt zelf zwart, trouwens. Gewoon een normaal pak, eigenlijk.
2: Oké. Ja, dat hij dan toch een klein beetje normaal blijkt te zijn.
0: Ja,
2: ja, okay. Ja, je verwacht het niet van John West.
0: Nee, echt, hè? Nee, ik ook niet.
2: Gaan we naar Jordi Bloem voor het weer, Jordi.
3: Hallo, Bas. Nou, vandaag was weer een aardige dag. En zo wisselt het steeds een beetje per dag. En vanavond en vannacht dan zijn er wat wolkenvelden. Vooral later neemt de bewolking steeds meer toe. En vannacht zou het ook een beetje kunnen regenen. Het wordt niet veel kouder dan 14 of 15 graden. Vlak aan zee 16 met stevige zuidwestenwind nog in het kustgebied. En morgen overdag ook landinwaarts weer vrij veel wind. Morgenmiddag aan de kust tot windkracht 6 of 7. De zuidwester voert wel vrij warme lucht aan. Het wordt 21 graden. Maar morgen is het naar verwachting ook grotendeels bewolkt. Maar wel overwegend droog. Heel misschien een enkel buitje. Zondagochtend kan het iets meer regenen. Later klaart het op in de middag en neemt ook de wind wat af. Dan uit het noordwesten en het wordt ongeveer 19 graden. En komende week ga ik er nog steeds van uit dat het vrij stabiel en droog weer is een aantal dagen. Met redelijk wat zon, soms ook ochtendmist en wat frissere nachten. En de middagtemperatuur kan vaak zo rond of iets boven de 20 graden uitkomen. Later in de week misschien wel zo'n 22 graden. En dan een beetje het nazomergevoel opleverend.
2: Hoor je dat, Bob? Een beetje nazomeren.
0: Indian Summer heet dat dan, toch?
2: Oh ja, verrek, dat is waar ook, ja. Ja, U2 heeft trouwens een liedje op The Unforgettable Fire en dat heet Indian Summer.
0: Ik ben geen fan van U2.
2: Ik praat niet meer met jou.
0: Nou, hoezo?
2: Nou ja, gewoon omdat ik nu lekker met Helene de Geest van de AWB ga praten,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Dat snap
2: ik. Helene, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ken je die LP van U2?
4: Ja, ik ken hem wel. Ja, ik hou wel van U2. Ja,
2: ik ook.
0: Ik zeg, je hebt het echt in het verkeerde gezelschap gezet, volgens mij.
2: Heel goed. Ja.
4: En ik hou ook van Indian Summer, maar minder van files. En die staan er dus vanmiddag heel veel. En vooral ook op de A4, want daar zijn technische problemen in de keteltunnel. Daardoor vanuit Amsterdam tot Rotterdam, tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein, bij elkaar meer dan 25 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is bij elkaar ook ruim 3 kwartier. Verder op de A13. Daardoor ook extra drukte van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en Rotterdam-Overschie. Ook ruim 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je een half uur in de file tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Verder is het druk op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en Rotterdam-Delfshaven. Bij elkaar 15 kilometer file. Kost je ook een half uur. En op de N219 Zevenhuizen Capelle aan de IJssel. Bij Capelle aan de IJssel ook bijna een kwartier extra reistijd.
2: Valt best wel een beetje tegen, hè, voor een vrijdagmiddag, Helene?
4: Vind ik wel, ja.
2: Ja, vind ik ook. Nou goed, ik hoor je later weer.
4: Ja, vast en zeker.
2: Joe, hoi hoi.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Ja, en zometeen de finale van onze tijdmachine. Je weet wel, dat doen we, die mooie cadeaukaart eruit van 100 piek.
0: 100 piek?
2: 100 piek!

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West. Ja.

0: Fijne plaat deze van Luther Vandross, Never Too Much. We gaan de finale spelen.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Want het is weer zover. Het is vrijdagmiddag, zo rond 5:10. Nou ja, op de vrijdag is 4:15. Een prachtig tijdstip natuurlijk. En de finale ga ik spelen met een van de drie mensen die deze week 3 vragen goed had in de voorrondes van ons spel. Ja, en dat is Anja uit Voorburg. Anja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dat was natuurlijk een kleine verrassing dat ik plotseling in één keer belde, hè?
2: Beetje eng, ja.
0: Vind je het eng? Nou, dat hoeft niet hoor. Het is gewoon jij en ik samen. Wij voeren samen een telefoongesprekje. Niks aan de hand verder.
2: Gelukkig.
0: Ja, daarom. Nou, van de week had je er ook al 3 goed natuurlijk, hè, in een van onze voorrondes. Helemaal mooi. En de digitale dobbelsteen heeft bepaald dat ik met jou de finale ga spelen. Dus ja, de vraag is natuurlijk, heb je zin in een nationale keuze cadeaukaart ter waarde van 100 piek?
2: Tuurlijk.
0: Hartstikke goed. Helemaal mooi, Anja. Nou, ik zou zeggen, loop met me mee, geef een arm, loop naar buiten, want daar staat onze tijdmachine op de stoep te blinken. En voorzichtig op het trapje naar boven. En dan mag je even in het linkerstoeltje gaan zitten. Als je daar dan zit, even de gordel ook omdoen.
2: Ja.
0: Helemaal mooi. En ja, ik weet niet uit mijn hoofd wat de kleuren van de vlag van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn. Weet jij dat heel toevallig?
2: Ik ook niet.
0: Jij ook niet? Oké.
2: Nee, ik
0: geef,
2: ook niet.
0: Geef dan maar een goede klap op de gele knop.
2: Is goed. Komt-ie.
0: Ja. Ja. Dat was er eentje, zeg. Dat was een hele mooie. Nou, Anja, de deuren gaan dicht. Heb je een voorkeur voor een jaar waarin we zouden moeten landen?
2: Voorkeur 1976.
0: Oké, nou dan heb ik voor jou een verrassing. Het is precies 30 jaar later geworden, 2006.
2: Oh my god.
0: Ja, oh jee. Wat nu? 3 vragen op mijn beeldscherm getoverd door de tijdmachine. Voor die hoofdprijs natuurlijk, hè, van deze week. Gaat dat een beetje lukken? Heb je een hulplijn bij de hand of moet je het allemaal alleen opknappen?
2: Nee, ik zit hier in mijn eentje.
0: Oh, zit je in je eentje kerstfeest te vieren?
2: Nog niet, maar dat komt nog wel.
0: Oh, oké. Okay. Nou, hou je vast. Daar komt de eerste vraag. Fans van ADO Den Haag raken gewond bij een aanval op hun supportershome in februari 2006. Hooligans van welke voetbalclub bestormen het supportershome en gooien molotovcocktails naar binnen? Weet je nog, dat was een hele rel toen. Van welke club? Welke club uit 020?
2: 020 zeg je, Ajax.
0: We gaan naar vraag 2. In 2006 wordt in Berlijn het grote centrale station geopend. Hoe heet dat centrale station in Duitsland daar in Berlijn? Nou.
2: Het zal wel een of ander baanhoofd wezen, maar...
0: Ja, en als het dan het hoofdstation is, hoe noem je dat dan?
2: Hauptbahnhof.
0: En als het dan uit Berlijn komt, hoe noem je dat dan?
2: Hauptbahnhof Berlin?
0: Nou ja, zeg, niet normaal. Ja. De jury staat nu te dansen op de tafel, Anja. Je maakt het wel... Het zweet loopt maar onder de oksels vandaan. De derde en de laatste vraag voor die nationale cadeaukaart ter waarde van 100 piek. Zou het lukken, zou het niet lukken? In januari 2006 fuseren de gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond tot een nieuwe gemeente. Hoe heet die nieuwe gemeente nu nog steeds?
2: Mijn moeder komt daar vandaan, Warmond.
0: Warmond, ja.
2: Ja,
0: Voorhout, Sassenheim, weet je wel. Hoe heet je nieuwe gemeente? Ja.
2: Weet je, denk ik niet. Wat zou het zijn? Het zit in de Bollestreek.
0: Ja. Hoe heet dat, hè?
2: Nee. Weet ik niet.
0: Je weet het niet. Oh, ja.
2: Mag ik ook?
0: Ja, dan draai ik wel een plaatje en dan wacht ik wel tot we het antwoord hebben. Zo werkt het natuurlijk niet in de finale. Fusiegemeente Sassenheim, Warmond, Voorhout. Ja, hoe heet die nieuwe gemeente nu nog steeds? Ja, de mensen die daar wonen, die zitten nu naar een radiotoestel te schreeuwen. Dat heet zo. Ja.
2: Dat heet Teilingen.
0: Heet Teilingen? Nou ja. Dit, Anja, dit is wat we een valreepje noemen, hè? Een valreepje.
2: Het is wel belachelijk.
0: Och, niet te geloven. Maar je hebt ze goed allemaal, hoor. Zo.
2: Okay.
0: Nou, ik zit hier wel met klotsende oksels, heel eerlijk gezegd.
2: Ik ook, hoor.
0: Jij ook? Ja. Anja, nou, van harte gefeliciteerd. Die cadeaukaart is voor jou. Dus heel veel plezier ermee, hè?
2: Dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Helemaal goed.
2: Nou, dankjewel.
0: Okidoki. Ga ik lekker een plaatje draaien uit dat jaar 2006. Prachtige plaat van een zeer bekende en gewaardeerde, gerespecteerde artiest. Gitarist John Mayer. Dit is Waiting on the World to Change.

John Mayer, Waiting on the World to Change. We gaan alweer richting het nieuws van 5 uur. Met de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. En natuurlijk het nationale nieuws en internationale nieuws door de NOS. Dit is zanger Sting. Natuurlijk maakte die deel uit van The Police vroeger. Maar ging daarna zeer succesvol op de solo tour. En dit is een van die soloplaten. Englishman in New York.

0: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: In Westkom Thuis blikken we dadelijk even vooruit op de wedstrijd ADO tegen Cambuur dit weekend. En we kijken ook even naar de streekderby van Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Want daar is natuurlijk veel te doen om veiligheid. Het is 5:01. Het nieuws, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt met Bob Brinkman.
13: Bij de ambassade van Kameroen in Den Haag is vanmiddag veel politie op de been. Volgens een woordvoerder is er sprake van een verdachte situatie. Wat er precies op dit moment aan de hand is, is op dit moment niet bekend. Zorgen over ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys van morgen. Vorig seizoen waren er bij wedstrijden meerdere ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. En iets om rekening mee te houden, want de A44 richting Amsterdam is komend weekend afgesloten tussen Sassenheim en Oude Wetering vanwege werkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 30 minuten. Meer regionieuws hoor je om 17:30. Nu het overige nieuws.
14: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan gaan we naar de verkeersinformatie met Helene de Geest bij de ANWB in Den Haag.
15: Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 10 kilometer. De vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Kanaleneiland 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier. Ook op de A20 verderop bij Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging. En op de N434 Wassenaar-Zoeterwoude in de Corbulo-tunnel ook 10 minuten extra reistijd.
16: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
19: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
20: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
19: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
20: Al 100 jaar.
19: Van der Geest.
20: Dat is verhuizen en meer.
21: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
22: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
23: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
24: voordeeluitjes.nl.
22: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
25: Tot 7 uur, West komt thuis.
26: Dit is

0: Lekker plaatje hoor. Something Good van Ilse de Lange op Radio West. Het is 9,5 minuut over 5 uur. En dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. Ja, met dadelijk tussen 6 en 7.
1: Happy Hour at 6.
0: Natuurlijk een plaatje aanvragen voor het Happy Hour. Niks is makkelijker dan even mailen. bas@omroepwest.nl. In dit half uur ga ik praten met Jim van der Del. Sterker nog, die zit hier bij mij aan tafel. En ik ga dat lekker gelijk met hem doen. Jim, een heel goede middag.
2: Goedemiddag, Bas.
0: Ja, want we gaan het hebben natuurlijk over de voetbalderby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Aanstaande zaterdag, ja, daar overheen ligt een schaduw. Hè? Want vorig seizoen waren er bij beide wedstrijden ongeregeldheden tussen supporters van de clubs. Week geleden kwam Rijnsburgse Boys bovendien behoorlijk negatief in het nieuws door een vechtpartij na de 6-0 nederlaag tegen Kozakken Boys. In de gemeente Katwijk is men er dan ook niet gerust op, hè, op een goede afloop, ondanks dat de uitsupporters niet welkom zijn, hè?
2: Dat klopt. Ja. Het is toch wel een dingetje inderdaad. Het gaat er al een paar weken over. Eigenlijk als de kalender bekendgemaakt wordt, dan kijkt iedereen naar een aantal wedstrijden. Nou, één daarvan is Rijnsburgse Boys Quick Boys. Dat is vorig jaar tijdens de wedstrijd redelijk verlopen. Mm-hmm. Maar met name daarvoor en daarna ging het toch wel fout. En dan moet je denken aan de vrijdagavond en de zaterdagavond. En daar zijn echt wel met name zaterdagavond rake klappen gevallen. En dan kom je eigenlijk in een soort schouwspel. Dat je kijkt van oké, maar rondom die wedstrijd, waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Nou, dat ligt op dat moment bij de thuisspelende club. Dat is Rijnsburgse Boys. Ja. Daarvoor en daarna is het buiten het sportpark. En dus valt het onder de politie, gemeente, burgemeester, hoe je het noemen wil.
0: Ja, ja. Dus ja, dat openbare orde.
2: Openbare orde, inderdaad.
0: Ja, ja, ja, precies. Hoe aannemelijk, Jim, is het dat het weer fout gaat? Heb jij vogeltjes, signalen misschien ook?
2: ik heb geen glazen bol. Alleen, ik was vanochtend bij de burgemeester van Katwijk en die heeft heel duidelijk aangegeven dat Rijnsburgse Boys zelf als club zijnde en ook met haar de stewards heeft aangegeven van ja, liever geen uitpubliek. Want dat scheelt voor ons gewoon heel veel gedoe. Op dat moment.
0: En even voor de duidelijkheid, zo'n steward is ook maar iemand die in zijn vrije tijd zijn best doet om de boel een beetje georganiseerd te laten verlopen. Hè?
2: Ja, zeker.
0: En die hebben mensen die zitten niet op klappen te wachten en zo.
2: Nee, zeker niet. Sommigen krijgen misschien een cursus of een jas. Hè, dat je dus kan zien dat je de steward bent. Dus er zitten wel wat gradaties in. Maar dat zijn in de regel wel gewoon vrijwilligers, inderdaad, die alles in goede banen willen leiden. Die hebben daar zeker geen zin in. Dus ja, wat dat betreft heeft Rijnsburgse Boys aangegeven geen uitpubliek. Dat uitpubliek. Dat kijkt nu bij Quick Boys. Daar hebben ze een groot scherm waar ze gaan kijken. En in de hoop dat iedereen daar dan blijft. Maar goed, zoals ik net al aangaf, het heeft allemaal te maken met wat gebeurt er voorafgaand aan zo'n duel en na zo'n duel. Mm-hmm. Ja, en daar hebben de clubs weinig grip op. Althans, zowel de uitspelende als de thuisspelende clubs hebben daar geen grip op. En dus heeft dat wel de aandacht van de burgemeester. En die wil graag dat het allemaal goed verloopt. Dus die heeft extra opgeschaald. Heeft extra mensen naar Katwijk laten komen morgen in samenspraak met de politie. Ja, en ik zie dat je nu de burgemeester klaar hebt staan. Ik heb hem vanmorgen gesproken en ik sprak hem over dit thema.
3: Kijk, deze keer heeft het bestuur van Rijnsburgse Boys besloten, omdat er eerder al incidenten waren geweest bij vorige derbies, om geen uitsupporters toe te staan. Want de clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. Ja, dat betekent wel dat je daaromheen ook echt wel wat met elkaar te regelen hebt. Want ik als burgemeester samen met de politie ben dan verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid rondom het stadion. Dus daar hebben we uiteraard gewoon politiecapaciteit voor klaargezet. En zijn we erop voorbereid. Maar het betekent inderdaad wel dat je nou extra alert bent op nou, wat voor sentimenten leven er en hoe gaan mensen zich gedragen.
4: Ik weet niet of u ze heeft, maar heeft u lichte zorgen en zo ja, waar liggen die dan?
3: Rondom derbies heb je eigenlijk altijd zorgen, omdat je natuurlijk niet iedereen aan een touwtje kan houden. Dat geldt niet voor mij, dat geldt voor de clubs net zozeer. Dus je hoopt eigenlijk dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en gewoon gaat genieten van dat prachtige potje voetbal wat gespeeld gaat worden. En verder er gewoon een feestje van maken.
4: Nou is er dit weekend ook nog een demonstratie op het Malieveld, meerdere zelfs. Waar veel politie-inzet voor nodig is. Er is een wedstrijd ADO Den Haag-Cambuur. Dat is ook een risicowedstrijd waar de voetbaleenheid druk mee is. Kunt u wel beschikken over voldoende agenten rondom dit duel?
3: Ja, we hebben voldoende agenten hier aanwezig. Tegelijkertijd de oproep, laten we vooral zorgen dat we ze niet allemaal nodig hebben. Want dan blijft het ook gewoon een mooi voetbalfeest. Het klopt dat er meer in de regio is. De politiecapaciteit is altijd zoeken hoe kunnen we dat op iedere plek voldoende regelen. Maar ik heb er alle vertrouwen in met de beschikbare politiecapaciteit dat dit goed gaat komen.
0: Oké, okay, nou, dat is redelijk vertrouwenwekkend natuurlijk. Politie inzet ook op meerdere plekken bij ons in de regio. Je hoorde het hem al zeggen. En hij zei het ook al, de wedstrijd van ADO Den Haag tegen concurrent Cambuur. Ja, ADO nog steeds wachtend op de eerste overwinning. Het wordt nou wel een beetje tijd. Het zou fijn zijn, het zou zo leuk zijn. Neemt de druk al toe? Merk je het al ergens?
2: Nou, als je kijkt naar het speelschema, heeft ADO wel veel clubs uit het huidige linkerrijtje gehad. Dus dat betekent dat je de wat betere ploegen al voor je kiezen hebt gekregen. Nou, alleen tegen Feyenoord werd een punt gepakt.
0: Ja.
2: Afgelopen week met er met 2-0 verloren van Twente. Nu komt er eigenlijk voor het eerst een directe concurrent, Cambuur. Is ook gepromoveerd, net als ADO Den Haag. Staat 15e, heeft 4 punten uit de eerste 6 wedstrijden. Dus wat dat betreft is dat een kandidaat waarvan je kan zeggen van hé, we zijn gelijkwaardig, misschien iets beter, daar precies. Moet je dan van winnen. Dus ja. Dat is een soort druk. En als je dat koppelt aan het feit dat je ook nog eens een keer maar 1 punt hebt gehaald,
0: ja.
2: En je wil van die 18e plek af, zijn dat verschillende componenten die bij elkaar komen. En ik vroeg ook aan Evan Rottier of hij die druk ervaart.
5: Als jij nu al een wedstrijd had gewonnen, dan had daar ook minder de aandacht op geweest, denk ik. En inderdaad, het is ook een promovendus. Dus ja, op voorhand gaat het een concurrent zeker zijn. Dus je speelt thuis. Dus met die verwachtingen mag je ook wel een beetje voelen dat er wel wat meer bij komt kijken. En dat er dus iets meer druk op staat dan andere wedstrijden misschien.
6: Is het ook zo naartoe geleefd deze week? Of is het gewoon een normale wedstrijd, net zoals al die andere 6 hiervoor?
5: Nou, hoe we hem benaderen met de analyses en zo, is het wel gewoon eenzelfde wedstrijd. Maar onderling ben je, ja, weet je, je bent er ook wel van bewust. Je weet ook waar je staat. Je weet ook dat je nog niet hebt gewonnen. Dus daarin is het met elkaar wel dat leeft.
0: Ja, Jim, wat verwacht je van morgen? Want je gaf het al even aan natuurlijk. De gelijkwaardigheid zit er wel in. Wat denk jij?
2: Nou ja, ADO speelt thuis. Ik denk dat je met een uitverkocht huis dat voordeel altijd wel moet pakken. Dus dat de eerste 3 punten wat dat betreft dichtbij kan zijn. ADO heeft een nieuwe speler gehaald deze week. Alejandro Pozzo, een Spanjaard. Die kan een half uur spelen, heb ik me vandaag laten vertellen op de training.
0: Waarom niet anderhalf uur? Stomme vraag.
2: Ja, omdat hij nog niet zo fit is.
0: Heeft hij nog een buikje van alle tapas of zo?
2: Nee. Hij heeft zijn contract laten ontbinden in Spanje op 1 september. Ja. En hij is afgelopen week binnengekomen. Dus hij heeft ongetwijfeld voor zichzelf getraind, maar niet in groepsverband. Ja, en dan moet de eerste scherpe randjes er weer eventjes vanaf, wil je volledig kunnen. Misschien kan hij het wel, maar scheurt hij zijn hamstring af of iets dergelijks. Dus je wil ook eerst wel eens wat meer met hem doen qua trainen en het optrainen en de intensiteit verhogen. Maar hij kan in ieder geval spelen. Is op zich wel een interessante speler als je kijkt naar zijn statistiek. Hij heeft 1 wedstrijd gespeeld voor de nationale ploeg van Spanje.
0: Oh.
2: Was in de coronatijd. Werd hij opgeroepen. Toen er heel veel A-internationals niet konden, werd hij vanuit Jong doorgeschoven. Heeft meer dan 100 wedstrijden op het hoogste niveau in de Spaanse competitie gespeeld. Meer dan 150 op het tweede niveau. Dus het is wel een jongen die veel wedstrijden speelt. Kan de hele rechterkant bestrijken.
0: Ja.
2: Dus ik ben met name benieuwd of we dat gelijk ook al kunnen zien tegen Cambuur.
0: Ja.
2: Maar het zou voor hem lekker zijn om bij een 2-0 voorsprong nog 20 minuutjes mee te doen. We weten in ieder geval dat hij minimaal een half uur kan spelen. En in het interview met Evo Rottier, wat later deze avond ook bij ons op de website te zien is, gaf hij ook aan dat hij hoopt en denkt dat ADO wat aanvallender zal gaan spelen dan afgelopen week tegen Twente, toen het wat meer zichzelf terugtrok en met 5 verdedigers achterop stond. Dus wat dat betreft had hij de stille hoop dat het ADO van vorig jaar weer een klein beetje zichtbaar is tegen Cambuur. En daar hebben we natuurlijk vaak genoeg van kunnen genieten in het jaar dat ADO kampioen werd. Dus laten we hopen dat dat morgen tegen Cambuur te zien is. Wedstrijd is om 16:30. Wij zijn er live bij. Eerder die middag natuurlijk ook al vanaf 14:30. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys.
0: Ja.
2: Oftewel een heerlijke voetbalmiddag.
0: Ja, jullie zien het helemaal zitten van de sportafdeling.
2: Nu al,
0: gaaf,
2: hè?
0: Lekker hoor, lekker. En dan speciaal voor jou, even meegalmen met André Hazes natuurlijk. Ach jee.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West. Je luistert naar West komt thuis.

Clearing. Whisper in a Crowd. Lekker hoor. Love Train van de OJ's neemt je mee naar het nieuws van 5:30. En na 5:30 een trackie uit Hart voor Muziek onder andere.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: 6:02 op Radio West. Het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bas. Een bestelauto en een tractor zijn vanmiddag in Oegstgeest op elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten gewond, van wie één ernstig. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 op de Warmonderweg in het dorp. De gewonde bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij de ambassade van Kameroen in Den Haag is vanmiddag veel politie op de been. Het gaat om een verdachte situatie daar. Behalve de politie is ook de brandweer en de koninklijke marechaussee aanwezig. De politie laat weten onderzoek te doen. Meer is op dit moment niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Dat gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de moord bekend.
13: Toen hij daar bijna was, een minuutje voordat hij er was, dat hij muziek op zijn oren had. En dat hij een zin hoorde in een nummer dat hij aan het luisteren was over seksueel misbruik. En dat deed hem herinneren aan zijn opa, waarvan hij beweert dat hij hem misbruikt heeft toen hij 7 jaar oud was op een vakantie in Suriname. En vervolgens werd hij heel boos en heeft hij zijn opa 12 keer gestoken met een mes. Ja. En het is dus maar de vraag of dat verhaal over dat misbruik waar is en of dat hij misschien niet gewoon echt op dat moment in een psychose had en niet meer wist wat waar was en wat niet.
12: Aldus verslaggever Martijn Hooyer eerder vandaag in West Komt Thuis op deze zender. En zo'n 400 leerlingen van de Driekleur in Schravenzanden hebben gisteren ruim 6.500 euro opgehaald met een sponsorloop. De kinderen liepen 2,5 kilometer door het dorp om geld in te zamelen voor Stichting Jade. Met de actie vragen de scholen aandacht voor kinderen en gezinnen die met kanker te maken hebben.
14: We kennen allemaal Jade in Schravenzanden. Jade heeft ook bij ons op school gezeten. Wij willen haar gedachtegoed eren. Zij heeft aan haar vader gevraagd: hou alsjeblieft Stichting Jade in leven. En als wij daar een steentje aan bij kunnen dragen, dan doen we dat natuurlijk heel graag.
12: Leerkracht Yvonne Stoltze was dat tegen media.
14: Naar gevraagd, hou alsjeblieft Stichting Jade in leven. En als wij daar een steentje aan bij kunnen dragen, dan doen we dat natuurlijk heel graag.
12: Leerkracht Yvonne Stoltze was dat tegen mediapartner WOS.

0: regen. Maar in de middag is het droog en komt de zon erbij. En volgende week naar verwachting wat meer zonneschijn. En de middagtemperatuur zo'n beetje tussen 19 en 22 graden.
1: Jordi, dankjewel. Dag Helene van de ANWB.
2: Ja, goedemiddag. Het is, de files worden alweer een stukje korter, dus goed nieuws eigenlijk. Ja. Op de A4 nog wel file van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander een half uur vertraging. Er is er een ongeluk gebeurd, maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. En verder is het nog wat drukker op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Delfshaven bij elkaar. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is ongeveer een half uur.
1: Dankjewel Helene, tot straks weer.
2: Jo.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: De mama's en de papa's in origineel jaren 60 stereo. Hoopinstrument aan de ene kant, hoopinstrument aan de andere kant. I Saw Her Again.
1: Hart voor muziek.
0: Op TV West, iedere vrijdagmiddag om 5 uur... maar ook later in de herhaling op andere hele uren. Het programma Hart voor muziek. En dat is allemaal gezelligheid. Nederlandstalige muziek. En dat is behoorlijk populair, lieve mensen. En vanmiddag is daar te zien... op het podium van dat programma Marco de Hollander... Hij zingt daar het liedje Het Feest. Nou, dat staat natuurlijk, hoort helemaal bij hem. Want hij staat bekend als de vrolijkste volkszanger van Nederland. Sinds de start van zijn carrière in 2001 is hij uitgegroeid... Ja, tot een van de meest actieve en geliefde feestartiesten... in het Nederlandstalig genre. Dus ik zou zeggen, Polonaise, Hollandaise met het feest van Marco de Hollander.

Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Zometeen dan gaan we de kopstaartplaat doen. Gisteren was Roger Whittaker met Morning Has Broken. Ja, hij heeft dus ook zo'n versie gemaakt van dat mooie lied. De kopstaartplaat. En dat betekent dat we vandaag dus een vervoeging zoeken van het Engelse werkwoord to break. Hè, breken. Has broken. Maak het goed. Ik heb een hoop dingen van jullie binnengekregen. Die heb ik op een rij gezet. En dat ga je zometeen horen. De kopstaartplaat. Daar heb ik het over. Alicia Bridges, oh, die heeft ook zin in het nachtleven, hoor.

0: Als je goed luisterde, dan hoor je zelfs het gekraak nog in deze plaat. Alicia Bridges, I Love the Nightlife.
1: De kopstaartplaat.
0: Zijn we weer toe aan de kopstaartplaat. Gisteren hadden we natuurlijk een hartstikke mooie kopstaartplaat. Dat was Morning Has Broken van Roger Whittaker. Dus niet de uitvoering die we het meeste kennen. Maar nee. Deze was origineel heel anders, maar toch erg mooi. En vandaag zoeken we dus een plaatje dat moet een vervoeging zijn van het werkwoord to break. Nou, daar gaan we. Romeo, hij zegt mijn suggestie voor de kopstaartplaat. Broken Wings, Mr. Mister. Ja, dat is natuurlijk een inkopper en een heel mooie plaat. Hij zegt fijn weekend voor mij en voor het hele clubje. En dan zeg ik namens het hele clubje dankjewel en jij ook, hè. Tilly Vertuin, ze zegt ha, lieve Bas, ik ga weer op de Franse tour, hoor. Cassé par la vie van LVR 66. Ik weet namelijk niet hoe ik dat in het Frans moet uitspreken. Een fijne avond en een fijn weekend voor iedereen. Ja, dat is hele ruige muziek die jij hebt uitgezocht, Tilly. Kees Pronk, hij zegt dag Bas, even snel mijn kopstaartplaat doorgeven. Broken Dreams van Guys and Dolls. Dit om mijn vrouw Greet een plezier te doen. Het is het belangrijkste wat er is, Kees. Dank. Sam van der Meulen, die is op vakantie, maar die blijft maar naar Radio West luisteren. En die schrijft, hé Bas, gisteren heb ik tijdens mijn vakantie een dagje kopstaartplaat moeten skippen, want toen was ik druk met de voorbereiding voor de rit in de slaaptrein van Boedapest naar Roemenië. Het was een bijzondere rit om meegemaakt te hebben. En vandaag hebben we konden we de hotelkamer lekker in. Mooi uitzichtpunt bezocht. En voor de kopstaartplaat, want daar gaat het om, ga ik voor een plaatje uit 2023. Namelijk Break My Heart van Rondé. Ja, leuke plaat natuurlijk, Sam. Een Nederlandse band die ik erg kwam waarderen, zo schrijft hij, met veel goede nummers. Groeten vanuit Roemenië. Dankjewel, Sam. Fijne tijd. Piet van der Poel, hij schrijft, hoi Bas. Voor de volgende kopstaartplaat wil ik graag Broken Promise van B.B. King voorstellen. Een mooie, sfeervolle blues track waarin B.B. King weer eens wat laat horen. En ook waarin weer duidelijk wordt waarom zijn stem en gitaarspel zo herkenbaar zijn. Het nummer heeft een heerlijke, wat melancholieke sfeer. Gaat over een belofte die niet wordt nagekomen. En dat is natuurlijk niet zo netjes allemaal, Piet. Dankjewel voor jouw inzending. Koos Enthoven, hij schrijft, hoi Bas, mijn suggestie van vandaag is Rod Stewart met Broken Arrows uit 1991. Het komt van het album Vagabond Heart. De groeten van Koos met een goed weekend voor ons allemaal. Dankjewel Koos, hetzelfde natuurlijk. Jan Keizer die schrijft, dankjewel Bas voor het spelen van mijn gekozen versie van Morning Has Broken. Hij heeft het dus over gisteren. Voor vandaag, zo zegt Jan, ga ik voor een heerlijk nummer om het weekend in te gaan. Matthew Wilder, Break My Stride. Dankjewel Jan, dat is inderdaad een mooie en een fijn weekend voor ons allemaal. En jij natuurlijk ook Jan. Carla Slootweg, ze zegt, hoi Bas, ik kies als kopstaartplaat Matt Anderson met Broken Man. Fijne uitzending, goed weekend, groetjes van Carla. Ja, dat is een hele verstilde plaat, hè. Een man met een gitaar en een verhaal. Geer Slootweg, die zegt, hallo Bas, mijn keuze voor de kopstaartplaat vandaag is een nummer van de Whiskey Myers met Broken Window Serenade. Een heerlijk nummer om bij weg te dommelen. Onder het genot van, ja inderdaad, een klein glaasje whisky natuurlijk. Fijne uitzending en alvast een goed weekend toegewenst door Geer. Geer, dankjewel. En jij en Carla natuurlijk precies hetzelfde. Luidjes. De kopstaartplaat. De laatste van deze week. Is een lekkere blues. Ik had er even trek in, dus was een goede suggestie van Piet. B.B. King, Broken Promise.

Treat me every day.

0: Kopstartplaat van vandaag, B.B. King, Broken Promise, zo heet dit nummer. Volgende week zoeken we dus een plaat die begint met het woord promise. Belofte mag natuurlijk ook in een andere taal. Nou, zet je creativiteit aan het werk. bas@omroepwest.nl voor de kopstartplaat die we dan maandag weer zoeken. En straks...
1: Happy Hour at 6.
0: Natuurlijk, plaatjes draai ik op jouw verzoek. Ik heb er al een groot aantal binnen. Ze staan ook allemaal te trappelen om gedraaid te worden. Maar misschien kan jouw verzoekje er ook nog wel bij. Hetzelfde mailadres, bas@omroepwest.nl. Dus dat doen we zometeen.
2: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
3: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is... om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben... maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
2: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel... Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Hey Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
17: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
18: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
0: In West komt thuis zometeen Happy Hour. Ik ga jullie plaatjes draaien. Plaatje aanvragen, bas@omroepwest.nl. Het is precies 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Bob. Dag Bob.
19: Dag Bas, hallo, goedenavond.
0: Good evening.
19: Good evening. Bij de ambassade van Kameroen in Den Haag is vanmiddag veel politie op de been geweest. Volgens een woordvoerder is er sprake van een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment niet bekend. Een bestelauto en een tractor zijn vanmiddag op de Warmonderweg in Oegstgeest op elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten gewond, van wie één ernstig, en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de A44 richting Amsterdam is komend weekend afgesloten tussen Sassenheim en Oude Wetering vanwege werkzaamheden. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot een half uurtje. Over een half uur een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag in West komt thuis. Nu het overige nieuws.
20: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, waar de voertuigen hier in de regio vaststaan, dat weet Helene de Geest van de ANWB.
21: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 9 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud een kwartier.
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
25: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
26: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
27: Voordeeluitjes.nl.
25: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
28: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
29: Tot 7 uur, West komt thuis.

over discogeluiden, 1982. Chemise, She Can't Love You. Aangevraagd door Ruurt van Dam hier voor het Happy Hour. Goeie keuze hoor.

Mooi. Leuk, leuk, leuk. Een tijd geleden dat ik die plaat heb gehoord. Een heel goede avond, bijna 6:09. Het is West komt thuis met het Happy Hour tot 7:00. Mijn naam is Bas Martinius. En de plaatjes die ik in dit uur draai, die zijn allemaal door jullie aangevraagd. Er kan er misschien nog wel eentje bij. Nou, probeer dat gewoon. bas@omroepwest.nl. Verderop in het programma speel ik natuurlijk nog het spelletje In Zijn Achteruit. En dat is ook een fijn plaatje. Gaat ook een klein beetje natuurlijk over het weekend. Ja, want het is leuk om daar eventjes aan te appelleren. En straks het rondje regio. Even buurten in Leiden bij Emiel van Aalst. Welke leuke dingen er de komende week op stapel staan in Leiden. En ik weet zeker dat ze nu al een klein beetje nerveus aan het worden zijn natuurlijk. 3 oktober staat dadelijk weer voor de deur natuurlijk. Goed, het tweede verzoekje van de avond. Dat is er eentje van Carla. En die zegt, een liedje wat erbij hoort bij het Happy Hour is natuurlijk Rutger van Barneveld. Met die gigantische hit uit de zomer. En je hoort hem nog steeds natuurlijk erg veel. Zwoele zomernachten.

Aangevraagd door Carla Slootweg, deze Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten. Een plaatje aangevraagd door Marco en die schrijft: zou ik voor vanavond The Birds met Mr. Tambourine Man aan mogen vragen? Dat lied is volledig ingespeeld door The Wrecking Crew. Daar zat geen vreemde vogel bij. Ik leer weer wat. Dankjewel, The Birds, Mr. Tambourine Man.

0: The Birds, Mr. Tambourine Man op Radio West.
1: Rondje regio.
0: Vrijdagavond, klokslag 17:45. Een prachtig mooi moment voor het rondje regio. En dan natuurlijk lekker buurten in Leiden bij Emiel van Aalst. Leiden, een bijzonder goede avond gewenst.
2: Hi Bas.
0: Ja, mooie dingen bij jou te doen. Te beginnen morgen al, eigenlijk in de nacht van morgen op overmorgen.
2: Nou ja, het heet nacht. Het is niet echt nacht hoor. Maar nee, het begint gewoon om 8:00 s'avonds of om 19:30 s'avonds. Dat is de nacht van kennis en kunde. Dat is heel leuk. Dat is in de Hortus, het academisch gebouw, het Rijksmuseum van Oudheden. Ja, het is gewoon... Dat is, hoe moet je het noemen? je doet kennis en kunde op.
0: Ja. Is dat heel breed of is dat, want je noemt de Hortus, dat gaat natuurlijk over planten en zo.
2: Ja, nou, er zijn allerlei korte lezingen of uitleg of standjes met allerlei, ik kan niet noemen ze gauw.
0: Kennis en kunde.
2: Het kan natuurkunde zijn, het kan astrologie zijn. Het is echt alles door elkaar.
0: Oké.
2: En dat afgewisseld met natuurlijk gezellige muziek. En het is altijd heel leuk. Ik geniet er elk jaar weer van. Maar het is heel moeilijk te omschrijven. Want het ene jaar is er bijvoorbeeld heel veel astrologie. En het andere jaar is er weer heel veel wiskundeproeven of chemische proeven. En het is alles door elkaar heen.
0: Oké, maar het is wel wetenschap, hè, zeg je?
2: Ja, het is allemaal wetenschap.
0: Oké, dan zal het wel astronomie zijn in plaats van astrologie. Want dat gaat over je sterrenbeeld in de Telegraaf.
2: Ja, kom ik nou op astrologie, hoor.
0: Maakt niet uit, joh.
2: Sorry,
0: maakt niet uit. Schakelen we door naar verderop. De glibbertril gaat bij jullie komen zondag, klopt dat?
2: Ja, de glibbertril, dat is zeg maar tussen de wandeling en de hardloop kan je het doen. Dus je kan het wandelen, je kan het hardlopen, maar je hoeft niet echt er hard doorheen. Dat is dwars door Leiden en door een aantal gebouwen waar je normaal niet doorheen komt.
0: Ja.
2: Daar je wel niet zo gauw binnenkomt eigenlijk. En nou, die loopt, daar gaat er allemaal doorheen. En doen elk jaar heel veel mensen aan mee. En het is, je hoort na de hand ook voor iedereen van... Weet je, we liepen daar en daar doorheen. Dat ben ik nog nooit geweest, maar wat leuk zeg dat ik dat een keer gezien heb.
0: Ja.
2: Het is, wij doen zoiets dergelijks ook ongeveer met bijvoorbeeld met kerst. Dan hebben we de Santa Run.
0: Ja,
2: en dan kom je dus ook door de Pieterskerk en door Hopperzak. Weet je al, een grote verkleed tent. En zoiets heb je dus ook met de Glibbertril.
0: Leuk hoor.
2: En ze starten vanaf de Burgt. En het is een rondje van ongeveer 6 kilometer. En het is heel leuk.
0: Ja, de Glibbertril. En dan, jullie worden natuurlijk al een klein beetje nerveus, hè?
2: Ja, het kriebelt hier aan alle kanten. We hebben gisteren natuurlijk de Geuze-intocht gehad. En de inschrijving voor Haringen Wittebrood.
0: Mm-hmm.
2: En je zal het niet geloven, het heeft dus gewoon de hele middag en avond geregend.
0: Ja, en die zag je ook, hè? Zo, goeiedag.
2: En men snapt al niet dat wij Leidenaren 3 keer per jaar in de rij gaan staan voor Haringen Wittebrood en de hutspotmaaltijd.
0: Ja.
2: Maar als je dus het weer van gisteren erbij telt, dan snapt niemand meer wat wij doen. Want we hadden gewoon dus gisteren 100 meer inschrijvers dan andere jaren, dan vorig jaar.
0: Ja.
2: We hebben dus gisteren gewoon ruim 3100 mensen hebben dus in de regen gestaan. En dan sta je ongeveer een half uur buiten in de regen om zich in te schrijven. En dat gaat totaal iets van 30.000 haringen, ruim 7.000 hutspotmaaltijden, iets van 5700 geusjes, dat is dan wat wittebrood.
0: Ja.
2: En dat doen wij gewoon, hè. Daar gaan wij gewoon voor in de regen staan.
0: Het blijft onverminderd populair in jouw stadje, het Haringen-Wittebrood, het Leids ontzet. Ja, hartstikke goed.
2: En dan dus het gekke wat jij dus al zei, hè, met het kriebelen. Dus gisteren is het echt gaan kriebelen. En bijvoorbeeld woensdag, dan hebben we oefenen voor het koraal.
0: Oh, mooi.
2: En
0: leuk.
2: Het koraal, dat is normaal op 3 oktober om 8:00 s'morgens in het Van der Werfpark. Dat snapt ook niemand dat er gewoon dan al een paar duizend mensen in het Van der Werfpark gaan staan zingen.
0: Ja.
2: Maar wij gaan daar ook dus voor oefenen elk jaar. En dat doen we in de Hooglandse Kerk.
0: Mm-hmm.
2: En ik zeg altijd, ik vind het geweldig. Er zijn ruim 1000 mensen heel serieus bezig met onzin.
0: Geweldig.
2: Dat klinkt raar.
0: Ja.
2: Maar wij gaan daar dus oefenen met 1000 mensen, hè. Het hele programma van het koraal wordt daar dus gezongen. En dan de dirigent Wim de Ruy, die zit dan van... Ja, ho, ho, ho. Bij de vierde regel, daar moet het laatste woord... moet de toonhoogte iets omhoog.
0: Ja,
2: we doen
0: ja.
2: het nog een keer.
0: Ja, ja, goed,
2: dan gaat iedereen het door. En denk jij dat iemand dat op 3 oktober nog weet na een nachtstappen? Nou, nou nee, hè.
0: Dat maar, dan weer niet. Nee, nee, nee, maar...
2: Nee, maar het is prachtig. Maar... Iedereen die loopt rood-wit verkleed in die kerk. Het is één groot feest en... Het is allemaal zijn die voorfeestjes naar 3 oktober toe.
0: Ja, het is geweldig. Het leeft en het blijft leven. En dat is hartstikke goed om te horen. Emiel, ik wens jou een heel goede week. En heel veel plezier met al die dingetjes die bij jullie daar op het pad kopen in het mooie Leiden.
2: Oké, bedankt. Tot het weekend.
0: Hoi, hoi.
2: Doei, doei.
0: Rondje Regio was dat. Vanuit Leiden, Emiel van Aalst. Mail binnengekregen van Ben Mol, die vraagt een plaatje aan. Namelijk een nummer van een band. Die bestaat uit de leden Luke Steele en Nick Littlemore. De eerstgenoemde die staat bekend om zijn extravagante hoofdtooi en schmink tijdens hun optredens. En eerder maakten we al kennis met het nummer Walking on a Dream. Het nummer wat ik nu aanvraag, zo schrijft Ben, luistert naar de titel We Are The People. En beide nummers behaalden de hitlijsten. In hun land wat minder, dat is Australië, slechts de 24e plaats. En in Nederland op geen enkele lijst. Ja, je vraagt je af, waar heb je het nou over? Nou, de Australische band Empire of the Sun. Het nummer stond in 2025 voor het eerst in de top 2000, zo schrijft Ben. Op plekje 1520, niet eens onverdienstelijk. Lekkere muziek hoor, inderdaad, Ben. We Are The People. De band Empire of the Sun, aangevraagd door Ben.

0: Aangevraagd door Ben uit Katwijk, deze van de band Empire of the Sun, We Are the People.
1: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
2: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
1: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
0: De scholen zijn weer begonnen en daarom dacht Kees de Jong, nou weet je wat, ik vraag eens een plaatje aan waar onder andere dus de schoolyard in voorkomt. Me en Julio, down by diezelfde schoolyard. Tot aan het dagoverzicht van 6:30. Dit is Paul Simon.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Het is 7:01. Het dagoverzicht, dat krijg je van Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
10: Hadi Bas, goedenavond. Extreemrechtse kopstukken roepen op tot geweld bij hun mars van morgen in Den Haag. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland, van extreemrechtse sociale media en netwerken. Vooral een kleine, maar agressieve extreemrechtse kern komt naar alle waarschijnlijkheid naar de mars. En ongeveer een jaar geleden waren er ook al ongeregeldheden bij een demonstratie van extreemrechts op het Malieveld. Toen ging onder andere een politiewagen in vlammen op. Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 23-jarige Moreno F. voor het doodsteken van zijn opa. Gebeurde vorig jaar mei in de Dwingeloosstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed 3 dagen later aan zijn verwondingen. Moreno F. heeft eerder dit jaar de moord bekend.
11: Toen hij daar bijna was, een minuutje voordat hij er was, dat hij muziek op zijn oren had. En dat hij een zin hoorde in een nummer dat hij aan het luisteren was over seksueel misbruik. En dat deed hem herinneren aan zijn opa, waarvan hij beweert dat hij hem misbruikt heeft toen hij 7 jaar oud was op een vakantie in Suriname. En vervolgens werd hij heel boos en heeft hij zijn opa 12 keer gestoken met een mes. Ja. En het is dus maar de vraag of dat verhaal over dat misbruik waar is. En of dat hij misschien niet gewoon echt op dat moment in een psychose zat en ja, niet meer wist wat waar was en wat niet.
10: Verslaggever Martijn Hooyer hoorde hem over deze zaak. Zorgen over de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys uit Katwijk van morgen. Vorig seizoen waren er bij wedstrijden meerdere ongeregeldheden tussen supporters van de clubs. De gemeente Katwijk is niet gerust op een goede afloop, ondanks dat uitsupporters niet welkom zijn. Je hoort burgemeester van Katwijk, Nathanael Middelkoop.
12: Kijk, deze keer heeft het bestuur van Rijnsburgse Boys besloten omdat er eerder al incidenten waren geweest bij vorige derbies, om geen uitsupporters toe te staan. Ja, dat betekent wel dat je daaromheen ook echt wel wat met elkaar te regelen hebt. Want ik als burgemeester samen met de politie ben dan verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid rondom het stadion. Dus daar hebben we uiteraard gewoon politiecapaciteit voor klaargezet en zijn we erop voorbereid.
10: De wedstrijd is natuurlijk te volgen in Radio West Sport. Zaterdagmiddag al vanaf 12 uur begint de uitzending van Radio West Sport. Een juwelier in de Hobbemastraat in de Haagse Schilderswijk is afgelopen nacht beschoten. In de ramen zijn 4 kogelgaten te zien. De politie werd vanochtend gebeld over kogelhulzen die op straat lagen. Agenten hebben daarna het pand onderzocht. Vooralsnog is niemand aangehouden. En volkszanger John West gaat komende zondag trouwen in Delft. De Hagenaar, bekend van hits als Jouw Blik en Heel Lekker Ding, stapt in het huwelijksbootje met zijn geliefde Marina Helena. En er komen veel bekende namen naar deze trouwdag. Samantha Steenwijk bijvoorbeeld, ook uit de regio. En Walter Kroes. John is er helemaal klaar voor, al was het wel even aanpoten.
13: Nou, moet ik zeggen dat ik me wel erin vergist had wat het qua organisatie betreft allemaal goed moest gebeuren. Alleen nu gewoon alles tot in de puntjes geregeld is, dan heb je eigenlijk ook totaal geen zenuwen. Omdat je gewoon weet dat alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle dingen die mis kunnen gaan, die heb ik getackled. Dus, ja. En wat je zegt, dat komt inderdaad gewoon dat je natuurlijk ook festivals organiseert. Dus dan weet je wel hoe je met dat soort dingen om moet gaan. Dus ik heb alle vertrouwen in.
10: Zei hij vanmiddag bij Men.

0: Zuidwestelijke richting. Er wordt vrij veel bewolking aangevoerd. En er zou een enkel buitje kunnen passeren. Maar het is er grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Het wordt wat warmer. Zondag juist een tikje koeler, ongeveer 19 graden. Eerst nog stevige wind en ook wat regen. Maar in de middag is het droog en komt de zon erbij. En volgende week naar verwachting wat meer zonneschijn. En de middagtemperatuur zo'n beetje tussen 19 en 22 graden.
1: Dan naar hopelijk de start van de avondspits. Helene de Geest van de ANWB, hoe staan we ervoor?
2: Ja, het is echt een staartje inderdaad hoor. Er zijn een paar korte files nog over. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij de Keteltunnel in beide richtingen nog 10 minuten vertraging. In beide richtingen is de linker rijstrook dicht. Verder nog file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je ook een kleine 10 minuten in de file. En op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven is de vertraging iets meer dan 5 minuten.
1: Dankjewel Helene, goede wacht daar zo.
2: Joe.

sorry. Hallo, wij zijn de Ragas en we zijn een Haagse band. Ik ben de drummer en ik doe net alsof ik zing. Wij Hagenezen kunnen lekker lullen, dat is algemeen bekend. En in een bandje spelen, dat is ons ding. Zeker wel van Sjors gehoord, die gozer kent echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de kleuterschool ging. De vrouwtjes werden honky-tonk, heb ik ooit gehoord.

je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

0: Ja, is leuk, hè? De Reigers, de Sultans of de Flamingo.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik weer dat spelletje In zijn achteruit. En ik hoop natuurlijk dat je meedoet. De opgave voor vanavond, die komt eraan. Titel en artiest wil ik van je weten. (Lacht) 070-390-5454. Als jij een donkerbruin vermoeden hebt welke plaat hier in zijn achteruit gedraaid wordt. 070-390-5454. Dan ga ik nog een verzoekje draaien van Maiko. Maiko Scheffers, ja, die heeft er zin in, hoor. Die wil graag Schultenbrau horen van Chantal en Donnie. En hij zegt, jij mag straks ook een lekker biertje na 7 uur. En zondag, ik ben er heel blij mee, ga ik met mijn moeder naar Harry Potter, schrijft Maiko. En daar heb ik heel veel zin in. Nou, dat kan ik ook begrijpen.
1: Het

0: aangevraagd door de 11-jarige Maiko Scheffers, Schurtenbrouw van Chantal Jansen en Donnie.
1: In zijn achteruit.
0: En dan dat spelletje. De opgave, daar is die nog een keer. Luister goed, welke plaat hoor je hier? Dat lijkt me toch niet zo moeilijk. 070-390-5454. 070-390-5454. Als jij de eerste bent die mij het goede antwoord geeft, dus titel en artiest, dan krijg je van mij een leuke attentie uit de Omroep West prijzenkast. Maar de eer, die is natuurlijk nog belangrijker. Dan ga ik naar de eerste beller die gebeld heeft. En dat is naamgenoot Bas, maar dan een andere achternaam natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Bas Hollaert. Dag Bas, goeie avond.
2: Ja, goedenavond. Hallo, hoi.
0: Ja, je was er snel bij, Bas. Jij denkt, hé, maar dit weet ik wel.
2: Ja, ik wist het eigenlijk niet helemaal direct, maar mijn zoon wel.
0: Ah, oké, wat goed. En jouw zoon, die is niet eens uit de tijd dat deze plaat natuurlijk een hit was.
2: Nee, inderdaad, je hebt gelijk.
0: Dus dat is wel knap van jou zo.
2: Nou, we houden het spannend.
0: Ja, we houden het spannend, Bas. Blijf aan de lijn. Je mag zo meteen als eerste een schot wagen. Wellicht voor open goal natuurlijk. Schakel ik ook met Hogeveen. Daar zit Janneke. Janneke is een trouwe Radio West-luisteraar volgens mij. Dag Janneke, goeie avond.
3: Goedenavond, Bas.
0: Ja.
3: Dag, hoe is het, Bas? Ik wil jou eerst nog eens bedanken voor de sleutelhanger, Bas.
0: Nou, heel graag gedaan natuurlijk, hè. Heel graag gedaan.
3: Ja, ik heb hem ontvangen, hoor.
0: Goed zo. Het is maar een kleinigheidje natuurlijk.
3: Ja, en daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Mm-hmm. En ik vond het heel leuk dat ik hem ontvangen had en zo. En heb je de podcast van ons al een keer beluisterd of nog niet?
0: Nee, dat ben ik eigenlijk ook ontzettend vergeten, Hanneke, wat dat betreft.
3: Ja, weet je waarom mijn show de Karin Kalkoen Show heet? Dat kan ik al even vertellen. Nou, omdat ik heel goed een kalkoen kan halen.
0: Nou, ik zou zeggen, kom dan maar door met je kalkoen natuurlijk. Want nou heb je toch om gevraagd.
3: Zal ik het eens doen?
0: Ja, kom maar met die kalkoen.
3: Nou, daar komt hij dan.
0: Ja.
3: Nou,
0: ja, dit is, ja, nou, ik vraag het even aan Bas en aan Ben ook, zeg maar. Jongens, wat vonden jullie ervan?
4: Ja, geweldig. Ja, contract aanbieden.
0: Ik ruik de kerstmis al. Oh, je hoort het, hè, Janneke. Ze ruiken de kerstmis al, joh.
3: Tja. Ja, naamgenoot Bas is ook een Bas dus.
0: Ja. Dus ja, er hangt nog een Bas aan de lijn ook. Nou, Janneke, blijf hangen. Jij mag het zo meteen ook gaan wagen natuurlijk. Hè. Je komt zo weer bij jou, hoor. Kom zo weer bij jou. Maar ik ga eerst naar Ben in Katwijk. Dag, Ben.
5: Hey Bas, goedenavond.
0: Hey, good evening.
5: Ja, ik was aan het toepassen. Ja, sorry.
0: Ik wou zeggen, mooi plaatje had je aangevraagd. Wat was het, een paar minuten geleden, een kwartiertje geleden?
5: Ja, dat zat nog een heel verhaal achter. Ik ben dat nummer ooit eens tegengekomen toen ik naar Duitsland reed. Voor de zweefvlieg. Maar dat nummer werd niet afgekondigd.
0: Oh.
5: En dat was zo shit, dus ik ben op zoek gegaan naar die zender die het uitzond. Ja, en gekeken van, luister terug. En toen heb ik hem uiteindelijk gevonden.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is mij ook wel eens overkomen. Ik denk van, potverdorie, vertel nou hoe die plaat heet. En dan,
5: hem af.
0: Ja, dat joh. Ja, ik snap het helemaal. Uiteindelijk kom je er altijd wel een keer achter. En zeker met hulpmiddelen als Shazam en zo. Dan kom je natuurlijk een heel eind.
5: Ja, Shazam.
0: Dus hartstikke mooi. Ja. Nou, Ben, blijf hangen. Je bent de derde in de rij. Ik vrees dat het voor jou geen hoofdprijs wordt vandaag. Maar ja, je weet het nooit.
5: Nee, het is wel een toepasselijk nummer op de vrijdag.
0: Juist, dat bedoel ik maar. Dat is een mooie voorzet natuurlijk. Nou, en dan laat ik een Bas maar gewoon afmaken, die voorzet. Bas, wat heb ik in zijn achteruit gezet?
2: Ik had het idee, mijn zoon had het idee dat is Earth and Fire Weekend.
0: Ja, dat kan niet missen inderdaad. Helemaal goed, Bas. Die zoon van jou, die is lekker bij de tijd, dat kun je wel zeggen. Ja. Helemaal goed hoor, maar hoe oud is jouw zoon dan?
2: Inmiddels 21.
0: 21, ja. Nou ja, ik denk dat Weekend, ik pak Janneke en Ben er even bij. Ja, Weekend jongens, dat is eind jaren 70, hè?
2: Ja, 1979 hoor.
0: Oh, 79, ja, Bas zei het al. Nou ja, dat heeft jouw zoon hartstikke goed gedaan. We draaien de plaat regelmatig natuurlijk op Radio West. Hè. Dat is evident. Janneke, je hebt het gehoord, hè? Ja, het is geraden.
3: Ja, Bas.
0: Ja.
3: Ja, Bas, ik heb het gehoord dat het Earth and Fire was, hè?
0: Ja, dan kun je wel heel mooi een kalkoen na doen natuurlijk, maar ja.
3: Ja, Bas.
2: Ja, doe hem nog een keer.
0: Ja, doe hem nog een keer.
3: Nog
0: ja.
3: één keer, laten Bas? We,
0: ja,
3: nog één keer?
0: Ja, laten we allemaal...
3: Nou, daar komt hij, hoor.
0: Ja, kom maar door. Janneke, het wordt steeds gekker hier op Radio West, hè?
3: Nou, dat is toch leuk, Bas. Dan weet je dat ik een eigen show heb op maandag dan.
0: Nou.
3: Maar je gaat nog wel een keer luisteren, Bas.
0: Ja, ik schrijf even op hoe jouw podcast heet. Vertel maar, wat was dat ook alweer?
3: De Karin Kalkoen Show op maandag.
0: De Karin
3: Kalkoenshow.
0: Karin Kalkoenshow. Hartstikke goed. Goed weekend gewenst, Janneke.
3: Ja, dankjewel. Bas. Geef die prijs maar aan je naamgenoot, want ik heb al een sleutel.
0: ja, daarom nee.
3: Ik hoef geen twee dingen, hoor.
0: Nee, dat begrijp ik, Janneke. Nee. Mijn naamgenoot, die krijgt een kookschrift. Dat is namelijk het receptenboekje van Meer. Die heeft allemaal recepten verzameld met haar luisteraars van morgen weekend. Zaterdagochtend 7 uur. Morgen weekend. Ja, morgen weekend natuurlijk. Wat zit ik nou weer te lullen natuurlijk. Goed. Jij krijgt een prachtig mooi kookschrift. Ja, het is een kleinigheid. We kunnen niet elke dag 5000 euro weggeven natuurlijk. Dankjewel voor het bellen, Bas. En Ben, ook bedankt voor het bellen.
5: Ja, graag gedaan, Bas. Fijn weekend. Ben allebei, er blij mee, dank je.
0: Allebei fijn weekend. Hartstikke goed.
5: Okay.
0: Tot bye de bye. Volgende allemaal. Joejoe. En ja, natuurlijk de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Deze kraker uit 1979. Weekend.

0: plaat in zijn achteruit. Dat was hem, Earth and Fire Weekend.
1: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
2: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie, de derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
1: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Het laatste plaatje van vanavond is een verzoekje van Ferdy van Zanten uit Den Haag. En die zegt van ja, Simple Minds gaat weer optreden. Komt een nieuw album aan. Ik zou het leuk vinden als je dat meest recente singeltje van hun draait. Beginner Boys. Nou, dat doe ik met veel plezier. Morgenochtend om 7 uur is meer hier op deze stoel met Morgen Weekend. En ik ben er maandag weer. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend dus. Simple Minds. It's

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets €200, please.
5: Zei jij nou €200?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht.
3: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
4: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
5: Omroepwestadverteren.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: if I touch.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt. Maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
8: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
7: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
10: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
11: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
12: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
7: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
6: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
7: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
6: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
4: Tot 11 uur, Romantiek.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt nog geen andere namen. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. Volgens de VN gaat het onder meer om groepsverkrachtingen en het toedienen van elektrische schokken aan de geslachtsdelen. Tientallen mensen die betrokken waren bij de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden zijn vandaag tegelijk veroordeeld tot taak- en celstraffen. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij vernielde politieauto's en belaagde journalisten en mensen op het terras. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het duurt mogelijk nog 2 jaar voor de achterstanden zijn weggewerkt in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Het onderzoek kwam stil te liggen toen een laboratorium vorig jaar werd gehackt en persoonsgegevens werden gestolen. Het laboratorium heeft de beveiliging nu weer op orde, zegt de minister. Drogisterijketen DA heeft ruim 200.000 klanten geïnformeerd over een datalek. Onbekenden hebben begin deze maand gegevens van de klanten ingezien en mogelijk ook gestolen. DA adviseert de klanten extra alert te zijn op internetfraude. De onlangs overleden Noorse koning Harald is bijgezet in een sarcofaag in de vorm van een scheepsromp. Noorse koningshuis heeft er foto's van gedeeld. De kist is olijfgroen en verwijst naar de liefde van de koning voor de zeilsport. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
15: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
17: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
18: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
17: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Simone Wijnands.
2: De opladende powerbank van Camille Eurlings vloog in brand in business class en het toestel keerde terug naar Schiphol. Als oud-KLM-directeur dacht hij wellicht dat hij voor altijd boven de regels mocht uitstijgen. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rob Jetten blikt terug op zijn eerste Prinsjesdag als premier en een jacht op een kamermeerderheid voor de kabinetsplannen. De komende dagen zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. Wat heeft deze Duma nog te zeggen? Aandacht voor de week van het verboden boek, want ook in Nederland worden bepaalde boeken soms weggestopt. En 50 jaar na het eerste optreden van de punkband Susie and the Banshees is punk weer helemaal terug. En vooral ook onder vrouwelijke muzikanten en fans populair. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 18 september.
2: Ja, het was even schrikken voor passagiers van een KLM-vlucht naar Curaçao. Daar vloog dus een powerbank in brand.
3: Nou, daar schrok ik best wel van, ja. Want we hebben allemaal een powerbank in ons bagage. Dus je gaat wel goed nadenken. Heb ik wel een goede powerbank?
2: En volgens passagiers was hij van oud-KLM-directeur Camille Eurlings. En dat zorgt voor verbazing.
4: Nou, die zal toch moeten weten wat er op de veiligheidskaart staat en wat er op de verre regels bij je ticket staat. En een topman KLM zal toch wel moeten weten dat dit niet mag.
2: Het gaat wel vaker mis met zo'n accu in het vliegtuig. Dus dan is de oplossing...
5: Dan kan je ze beter verbieden.
2: Toch is dat nog niet zo gemakkelijk.
6: Tegenwoordig hebben we heel veel apparaten met een accu erin. Telefoons, laptops, tablets. Ah ja, als je zegt geen accu's meer, dan mag dat ook allemaal niet meer mee.
2: Bij het gemeentehuis in het Zeeuwse Tolen werd geprotesteerd tegen een noodopvang voor asielzoekers.
7: Goedenavond, Tolenaren!
8: Hey! Hallo!
2: Er kwamen meer dan 100 mensen op het protest af dat rustig verliep.
7: Tolen is onze stad, dit is ons thuis. En daarom laten wij vandaag onze stem horen. Niet uit haat, maar uit liefde.
2: Dat was gisteravond wel anders in het Gelderse Opheusden. Daar liep een protest over de komst van een AZC uit de hand.
9: Toen ik buiten kwam, er stond een hele grote groep mensen. Ja, dat werd op een gegeven moment werd de sfeer die werd grimmiger, om het zo maar te zeggen.
2: Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en daarom werd ook de ME ingezet. Onacceptabel, vindt de burgemeester.
10: Dat je van mening verschilt, dat is een groot goed in het land. En dat je je mening kunt uiten. Maar op deze manier met vernielingen, dat gaat gewoon alle perken te buiten.
2: Bijna alle moskeeën in ons land hebben regelmatig te maken met vandalisme.
11: Bierflessen zijn er gegooid, er is geplast.
2: En soms gaat het ook verder dan dat.
11: Versnipperde Koran in bloed gedompeld. En daar stonden allerlei denigrerende en beledigende teksten over moslims, Mohammed en eigenlijk alles wat het geloof te maken heeft.
2: Een goed overzicht is er niet en daarom komt er een meldpunt voor de registratie van alle incidenten bij islamitische instellingen.
12: Als er een voorval bij een andere religieuze instellingen, dan de politici praten daarover. Maar als het bij een moskee is, dan hoor je helemaal niks.
2: Daarom roepen imams hun achterban op om meer mensen buiten hun eigen kring te ontmoeten.
13: Maak kennis, zorg ervoor dat ze jullie leren kennen, dat ze een moslim in levenslijnen zien. En dan kom je er ook al gauw achter dat we niet veel verschillen van elkaar.
2: En dan, Krooswijk behoort tot de coolste wijken ter wereld. Tenminste, volgens het Engelse blad Time Out.
14: Wel tof, aan de andere kant vind ik het ook wel, het moet niet te gladjes gaan worden.
2: De Rotterdamse wijk behoorde 10 jaar geleden nog tot de armste van het land, maar dat is tegenwoordig dus wel anders.
14: Ik heb het vroeger ook al eens geroepen, als je een bakfiets ziet is het gedaan met je buurt. Nou, dat is hier nu wel een beetje aan de hand.
2: Voor de oude bewoners is de verandering ook merkbaar.
15: Het was gezelliger vroeger, was het een volkswijk, maar dat is niet meer.
2: En nu met de status van koele wijk is het wachten op toeristen.
16: Nou ja, iedereen is welkom, hè. Toeristen, Amsterdammers, maakt me niet uit. Hoe meer zieling, hoe meer vreugd.
2: Al zit niet iedereen daarop te wachten.
17: Ik zou zeggen, glaasstuur lekker in Amsterdam.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nou, president Trump heeft met onmiddellijke ingang de toegang tot het Witte Huis ontzegd voor CNN, Politico en ook MS Now. Correspondent Sjoerd Den Haag is bij het Witte Huis. Goedenavond, Sjoerd.
18: Hi, goedenavond.
2: Is duidelijk wat de aanleiding is voor dit besluit? Waarom doet Trump dit nu?
18: Nee, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. En hij had de gelegenheid om daar wat meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij heeft net een persconferentie gegeven. Maakt zich nu klaar om weer te gaan golven dit weekend. Maar net in die persconferentie werd hem dat meermaals gevraagd. En als dan gevraagd werd, is er nou een specifieke reden waarom nou juist nu? Dan was het nee, geen reden. Ik vind het niet leuk wat ze opschrijven. Ze geven me nooit positieve publiciteit. Alles is altijd maar negatief. Dus het lijkt voor hem vooral een optelsom. Veel frustratie merkte ik ook in de manier waarop hij zat te praten. Hij kreeg een vraag over de persvrijheid en hij antwoordde: kijk eens, die benzineprijzen die gaan echt alweer naar beneden als de oorlog straks voorbij is. Hij is gewoon erg gefrustreerd met volgens mij alles wat er niet lukt op dat moment. En ja, de kritische media die hier inmiddels iets meer verdund zijn met Trumpiaanse media. Ja, dat moet hij niet. En probeert hij nu dus in elk geval buiten te zetten.
2: Maar moeten andere media zich nu ook zorgen gaan maken?
18: Ik denk dat op zich iedereen zich zorgen moet maken. Het is een voorrecht natuurlijk om het Witte Huis te mogen coveren. Het is een voorrecht om het Witte Huis in te mogen met een pas van hetzelfde Witte Huis. Die hebben wij ook. Dat is geen vanzelfsprekendheid. We raakten hem zelf ook bijna kwijt. Wat men probeert, wat Trump natuurlijk al veel langer probeert, is om één media in discrediet te brengen. Zodat mensen gaan twijfelen of het wel of niet waar is wat media zeggen, schrijven. En wat hij ook probeert is dat media die hier de Oval Office bijvoorbeeld inkomen, dat die zich wel twee keer gaan afvragen of ze moeilijke vragen gaan stellen. Want ja, misschien worden ze er wel uitgegooid.
2: Dus het leidt ook tot zelfcensuur bij die media.
18: Ja, ik moet zeggen dat je dat wel een beetje merkt de laatste anderhalf, bijna twee jaar hier. En dat journalisten van Amerikaanse media ook wel zeggen van ja, er moet wat vaker wat langs de juridische departementen, zeg maar, gewoon wat minder vrijheid die ze voelen om de vragen te stellen, de verhalen te maken. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, hè, absoluut niet. Maar je merkt wel dat het erin zit. En het is geen China, het is geen Noord-Korea. Maar men wordt wel voorzichtiger.
2: Maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Eerder ging persbureau AP al op de zwarte lijst. Mag dit zomaar?
18: Nou ja, zoals zo vaak. Hij mag een hoop roepen. Hij moet het ook kunnen uitvoeren. Ik ben net eventjes de kelder ingelopen. Daar heeft CNN zijn kantoortje. De producer zit er nog steeds. Ik ben nu weer buiten bij de ingang, zeg maar, van de West Wing. Vanaf hier kun je ook zien hoe CNN zie ik. In elk geval MS. Nou zie ik nu niet staan, maar CNN-journalisten zijn hier nog gewoon ook. Dus die onmiddellijke ingang weet hij niet waar te maken. We weten ook niet precies hoe die het wil gaan doen. Bij AP ging het er vooral om dat AP niet opschreef wat Trump wilde. De Golf van Mexico moest en zou de Golf van Amerika heten. Ja, dat is toen een rechtszaak geworden. En die rechter heeft toen gezegd, ja, de journalisten mogen verbannen worden uit het Oval Office, maar niet uit het Witte Huis als geheel. Moeten toegang krijgen. Het eerste amendement. De vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, daar mag niet aan getornd worden. Dus ik twijfel ten zeerste, en dat is ook wat CNN zegt, of dit constitutioneel overeind blijft, zeg maar. Waarschijnlijk zal elke rechter zeggen, dit kan niet, dit mag niet. Maar goed, de angst is daarmee wel ingeboezemd. Maar ik denk toch vooral ook de frustratie getoond vanuit de president.
2: Dankjewel, correspondent Sjoerd Den Daas bij het Witte Huis. En naast mij zit Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Christian.
8: De Volkskrant schrijft uitgebreid over een vorm van orgaandonatie die niet erg bekend is, namelijk na euthanasie. Jaarlijks kiezen bijna 10.000 mensen voor euthanasie, van wie er 1.000 hun organen zouden kunnen afstaan. Maar dat gebeurt zelden, vorig jaar maar 34 keer.
2: Bijna niemand weet dat je je organen kunt afstaan na euthanasie. Volgens de medische richtlijnen mogen artsen dat ook niet vertellen om te voorkomen dat men patiënten zich onder druk gezet voelen. En dat terwijl de wachtlijsten met al die organen snel kunnen worden weggewerkt.
8: De krant sprak met ALS-patiënt Ivo, kort voordat hij euthanasie kreeg. Ivo twijfelde geen moment toen hij ontdekte dat hij zijn organen kon afstaan. En nam daarbij voor lief dat hij in het ziekenhuis moest sterven. Het geeft mijn dood zin, zei hij erover. Dankzij Ivo's organen kregen 3 mannen en 1 vrouw hun leven terug.
2: Agenten worden maar zelden vervolgd voor politiegeweld. De Telegraaf schrijft erover naar aanleiding van een dood van een arrestant in Rotterdam. De afgelopen 4 jaar zijn er 16 zaken behandeld, Twee agenten zijn veroordeeld.
8: Advocaat Richard Korver staat de nabestaanden bij van een Poolse man die ruim 3 jaar geleden ook in Rotterdam werd gearresteerd en overleed. Ze weten nog altijd niet of de agenten worden vervolgd. Het verstoort de rouwverwerking als je niet weet wat er is gebeurd, zegt Korver. Het is hinderlijk en pijnlijk voor de nabestaanden.
2: In het Nederlands Dagblad een interview met Axel Reitz, een Duitse ex-neonazi. Zijn bijnaam was de Hitler van Keulen. Nu heeft hij berouw en strijdt hij tegen extremisme. Juist nu de radicaalrechtse AfD groter wordt dan ooit.
8: De middenpartijen moeten weer aansluiting vinden bij de gewone man, zegt Reitz. Wat is er mis met een prachtige term als heimat? Dat is belangrijk. Het staat voor thuis zijn, zekerheid en gemeenschap. Dat begrip afwijzen alleen maar omdat de AfD het omhelst, is toch idioot?
2: De oud-neonatie weet ook hoe je rechtsextremisten tot inkeer kunt brengen. Schrijf ze als mens niet af. Ga in gesprek. Daag uit. Spreek tegen. Christelijk gezegd, veracht de zonde, maar heb de zondaar lief. Dan zijn er verrassingen mogelijk.
8: Gaan we het hier nu al over hebben? Is de titel van een boek waarover Trouw schrijft. Het gaat over vruchtbaarheid, want daarover bestaat veel onwetendheid, zeggen de twee artsen die het geschreven hebben.
2: Zo weten veel mensen niet dat je als je zwanger wilt worden het beste seks kunt hebben voor de eisprong, omdat zaadcellen nog 5 dagen in leven blijven. En dat de kans op zwangerschap bij vrouwen onder de 30 ongeveer 25% per maand is, en voor vrouwen van 40 nog maar 5%.
8: En nee, er zijn geen standjes die de kans op zwangerschap vergroten. De artsen waarschuwen bovendien om niet op commando seks te hebben. Houd het vooral ontspannen en fijn in de slaapkamer, want je weet nooit hoeveel maanden het gaat duren voordat je zwanger raakt.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: holes, but we carry on. Passenger met Holes. Het was een volle politieke week met Prinsjesdag en twee dagen van algemene politieke beschouwingen. En die Tweede Kamerdebatten hebben nog niet geleid tot een meerderheid voor het kabinet. De komende weken wordt er opnieuw onderhandeld met oppositiepartijen. Wilma Borgman, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Simone.
0: Ja, wat voor premier trof jij vandaag aan na die vuurdoop als premier bij die politieke beschouwingen?
1: Nou, daar stond vanmiddag bij de persconferentie een premier voor wie de opdracht om die meerderheid te zoeken nog een stukje ingewikkelder is geworden. Aan het einde van die debatten van de afgelopen dagen namelijk diende Geert Wilders een motie van wantrouwen in. En die werd dan wel verworpen, die motie, maar de BBB stemde ervoor. En dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij het kabinet, want ja, BBB was één van de partijen met wie het kabinet dacht te gaan praten om die meerderheid te vinden. En een steun voor een motie van wantrouwen is lastig te combineren met gesprekken over de begroting. De redenering bij BBB is dat ze het stikstofbeleid van het kabinet niet willen. En omdat de afgelopen dagen duidelijk is geworden dat daar niks aan verandert, wilden ze daarover een signaal afgeven. Maar het kabinet tilt er zwaar aan. Want ja, hoe kan je willen praten over een begroting als je het kabinet eigenlijk naar huis wil sturen? De premier zei vanmiddag dat vertrouwen is er of is er niet.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet. Dat sluit niet uit dat er ook in de komende weken met BBB verder wordt gesproken. Maar het is logisch om nu te starten met de partijen die gisteren hebben aangegeven. Wij zijn ook bereid om constructieve gesprekken voor te zetten om te kijken hoe er tot een breder akkoord kan komen over de miljoenennota. Dus alle begrotingen en ook het belastingplan.
1: Helemaal de deur dichtgooien gaat een stap te ver, want dat zou ook betekenen dat een meerderheid met rechts niet echt meer een optie is. En tot nu toe wil het kabinet die optie wel openhouden. Dus Henk Vermeer is eventueel later nog wel welkom om weer mee te praten.
0: Ja, Jette kreeg tijdens die politieke beschouwingen vooral de eis vanuit de oppositie om te kiezen: ga over links of rechts. Was dat vandaag ook de belangrijkste vraag tijdens de wekelijkse persconferentie?
1: Ja, en hoe nu verder ook vooral? Want de afgelopen dagen hebben daar geen antwoord op gegeven. Er zit nog steeds niet veel beweging in. En ook vanmiddag hield Jette weer vol dat er een breed akkoord kan komen met beide kanten van de oppositie. Al werd nog steeds niet duidelijk hoe dat dan zou moeten. Nou, ik sprak de premier vanmiddag en die gaf toe dat het allemaal meer tijd kost dan gedacht.
2: Ik snap en deel ook het ongeduld. Kijk, wij laten op een aantal thema's zien dat het kan. Dat we ook met verschillende partijen in de Kamer tot meerderheden komen. Van grip op migratie tot meer betaalbare woningbouw. Maar natuurlijk wil iedereen ook weten, gaat die begroting de eindstreep halen?
1: Wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk?
2: Het is de taak van een kabinet om een begroting te maken en elke dag zijn best te doen om die begroting ook aan de meerderheid te helpen.
1: Maar er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over de manier waarop dat allemaal gegaan is. Wiens verantwoordelijkheid is het dat het zo lang duurde en dat dat inpassen van die wensen zo lang duurde?
2: Dat ligt helemaal bij ons. Kijk, is niet aan de oppositie. Dat is aan ons als coalitie en als kabinet.
1: En welke verantwoordelijkheid draagt u daar dan bij?
2: Ik ben voor alles wat wij doen eindverantwoordelijk.
1: Maar u bent de premier, u zou het proces moeten leiden. Als iedereen constateert dat dat proces nog wel wat op te merken en aan te merken valt, wat zegt dat dan over uw premierschap?
2: Dat zegt dat er een miljoenennota ligt waar dit kabinet hartstikke trots op is en waar we de komende weken nog over gaan doorpraten met de oppositie. Om ook op die thema's die ik net noemde, die meerderheid te gaan bouwen.
1: Het is een beetje alsof u met buurvrouw 1 op vakantie wil naar Spanje en buurvrouw 2 op vakantie wil naar Frankrijk.
2: Ik zou altijd Spanje kiezen.
1: Maar daar kunt u dus wel kiezen.
2: En dat is denk ik wel iets waar we echt vanaf de allereerste dag van dit kabinet heel helder over zijn geweest. Vanuit alle drie de partijen. Wij vinden het echt beter voor Nederland als we op die grote onderwerpen toch proberen tot die brede samenwerking te komen en niet te vervallen in deze platte keuze.
1: Het is zo gek, want iedereen heeft het over keuzes maken en u houdt maar steeds vol, die keuze is niet nodig. Dat is toch een tegenstrijdigheid. Mensen in het land zijn toch niet gek?
2: Ja, er is, en het was volgens mij mevrouw Bikker die dat het mooiste verwoordde, er is ook een derde optie en dat is gewoon via de inhoud kijken hoe je dat draagvlak kan.
1: Maar als u naar de inhoud kijkt, dan moet u constateren dat de beide buurvrouwen het niet met elkaar eens zijn over waar ze naartoe willen.
2: Ja, en ik vind het wel leuk hoe je het probeert. Maar soms kun je ook de beide buurvrouwen tot een nieuw inzicht brengen als je een aantal onderwerpen aan elkaar verbindt, zodat er voor iedereen ook een betere oplossing uit kan komen.
1: Maar hoe dan ook, de conclusie van dit alles is dat het nog maanden duurt voordat er zekerheid komt.
2: Het is net als voorgaande jaren zo dat er pas wordt gestemd over alle begrotingen aan het einde van het jaar. Maar we gaan wel proberen om in de komende weken die richting scherp te hebben door die gesprekken die we nu gaan voeren.
1: En is dan de stemming over het belastingplan voor u echt een harde deadline?
2: Ja, kijk, als je uiteindelijk het zoet en zuur aan elkaar verknoopt, wat altijd moet bij een begroting, dan is het belastingplan daar gewoon een cruciaal onderdeel van. Dus zonder een akkoord op het belastingplan zal het echt een stuk moeilijker worden om dan in december een akkoord over alle begrotingen heen te maken.
1: Dus op 12 november weten we hoe de overlevingskansen van uw kabinet zijn?
2: Op 12 november weten we of dat het nog lukt om tot een breed akkoord te komen.
0: En Wilma, tot slot nog even. De premier kreeg deze week niet alleen kritiek uit de Tweede Kamer, maar ook uit zijn eigen kabinet. Het AD citeerde ministers die zijn leiderschap bekritiseren. Wat zegt dat?
1: Nou, ze nemen bepaald geen blad voor de mond, anoniem dan. De krant publiceerde deze week citaten als er zit gewoon geen natuurlijk leiderschap in Rob. Hij pakt geen regie, zet geen lijnen uit. De enige regie die Rob pakt is de beeldregie, zeggen ze anoniem in het AD. Hij staat vooraan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk wordt. Nou, je kunt zeggen, kritiek op de premier, dat is van alle tijden. Maar dat dit van zijn collega's komt, dat is bepaald niet fraai. Het zou hem kunnen beschadigen ook. Jette kreeg er vanmiddag bij de persconferentie een vraag over. Is het besproken in de ministerraad? Nou, de premier ontkent dat niet.
2: Ja, we hebben, zoals we dat elke vrijdag doen, even een korte ronde gemaakt. Maar dat ging, zoals ik ook gisteren zei, in goede sfeer. En er zit gewoon een ploeg die er zin in heeft. En die ook na deze APB zich nog meer is doordrongen dat we voor een grote klus staan om onze belofte van doorbraak op grote thema's, om dat ook echt voor elkaar te boksen.
1: Ja, hij deed er luchtig over. Het raakte hem niet persoonlijk, zei de premier vanmiddag. En verder wilde hij er geen woord meer aan vuil maken, Simone.
0: Dankjewel, Wilma Borgman. Ja, dit hele weekend zijn er verkiezingen in Rusland. De leden van de Duma, het parlement, worden opnieuw gekozen. Spannend lijkt het niet te gaan worden, maar wat heeft de Duma überhaupt nog te zeggen? Ruslandkenner en journalist Hubert Smeets. Goedenavond, Hubert.
3: Goedenavond.
0: Ja, wat is nou het belang voor Poetin om verkiezingen te houden? Want de uitkomst lijkt toch al vast te staan, of toch niet?
3: Ja, die uitkomst staat vast. De kans is zeer groot dat de regeringspartij Verenigd Rusland een 2/3 meerderheid in de Duma haalt. En dat is van belang voor Poetin, omdat een 2/3 meerderheid hem mogelijkheden biedt om bijvoorbeeld de grondwet te veranderen. En omdat het hem ook heel veel gezag geeft. Dus daar is niet zoveel twijfel over. Deze verkiezingen zijn belangrijk voor Poetin om twee redenen, zou je kunnen zeggen. Gewoon om te laten zien dat Rusland een democratie is, vooral ook aan het Westen, hè, wat wij kritiseren. Die democratie, deze nepverkiezingen. Hij zegt, ja, andere democratie zijn we, maar we hebben verkiezingen die verlopen helemaal volgens de richtlijnen. Het kan allemaal de toets der kritiek doorstaan, dat is één. Tweede is dat deze verkiezingen de eerste verkiezingen zijn voor het parlement sinds het uitbreken van de grootschalige oorlog in februari 2022. Dus ze zijn in zekere zin ook een referendum over de oorlog die Poetin voert en waarin hij tot nu toe geen enkele concessie gedaan heeft. Dus hij zal deze verkiezingsuitslag ook opvatten als een stimulans om zijn keiharde lijn, zijn lijn zonder concessies richting Oekraïne en het Westen om voor te kunnen zetten.
0: Maar over die oorlog gesproken, één partij wijkt nogal af van de rest. Jabloko, die is openlijk anti-oorlog, maar die staat niet op het stembiljet. Wat is daar gebeurd?
3: Dat is eigenlijk heel raar. Jabloko doet al jaren mee aan die verkiezingen. Ze halen al 20 jaar niet meer de kiesdrempel van 5%. Ze spelen politiek in de Duma geen enkele rol. En ze zouden ook dit jaar weer gewoon meedoen. Ze hadden een lijstnummer gekregen, dat was een lijsttrekker, et cetera. Maar toen bleek in de zomer dat in de opiniepeilingen die er gehouden worden in Rusland door een aantal opiniepeilbureaus, dat Jablokov misschien wel eens de kiesdrempel van 5% zou kunnen gaan halen. En ik denk dat dat het Kremlin gealarmeerd heeft. Dat men dacht, ze mogen meedoen, maar wel voor spek en bonen. En het zou wel eens kunnen zijn dat deze partij de stem verzamelt van de mensen die die oorlog eigenlijk niet willen, althans niet meer willen. En dat tegen elke prijs moest worden voorkomen dat die stem zou kunnen worden gehoord in de Duma. En toen werd via een trucje de Hoge Raad ingeschakeld, het Hoge Rechtshof. En die hebben toen in twee fases, in eerste instantie en ook later in hoger beroep, de partij weer van de kieslijst gehaald. En dat heeft een beetje protest opgeleverd op straat in Moskou. Maar eigenlijk heeft niemand het er meer over.
0: Maar speelt die oorlog in Oekraïne dan nog wel een rol in de campagne, heel specifiek?
3: Nee, in de campagne niet echt, maar wel op straat. De aanvallen van de Oekraïnse dronemacht op raffinaderijen, op olieopslagplaatsen, op havens waar olie verhandeld wordt, heeft bijvoorbeeld de toestand, het aanvoer en ook de beschikbaarheid van benzine voor gewone personenauto's enorm beperkt. In die zomer heeft dat toegeleid dat er op tal van plekken in Rusland helemaal geen benzine meer te krijgen was, behalve op de Bon. En op andere plekken waren de wachtrijen enorm lang. Uren moesten mensen staan in de file om een halve tank te kunnen vullen, tegen bovendien ook een hele hoge prijs. En dat heeft in Rusland toch wel het idee doen postvatten dat die oorlog wat dichterbij komt. Hij is nog niet om de hoek van de straat, maar de Russen kunnen niet meer zeggen, die oorlog raakt ons niet. Nee, die oorlog begint de Russen wel degelijk te raken, ook in de prijzen in de winkels. En dan heb ik het nog niet eens over die honderdduizenden doden en 1,5 miljoen gewonden nabestaanden hebben of die familieleden hebben die oorlog ook aan den lijve nu ervaren. Maar goed, dat is electoraal niet zo belangrijk. Die benzineprijs en die inflatie en die dalende koopkracht, dat brengt de oorlog iets dichterbij. Maar het wordt niet gekoppeld in een campagne. Men zegt niet die benzine is schaars geworden doordat wij oorlog voeren. Dat zijn toch eigenlijk nog altijd gescheiden aspecten, gescheiden problemen in de publieke meningsvorming in Rusland.
0: En dan even over die Duma zelf. Hè. Hoe groot is hun macht in Rusland? Kunnen de leden bijvoorbeeld afwijken van de lijn van het Kremlin?
3: Nou, formeel kan het. Het Russische parlement heeft exact dezelfde bevoegdheden als bijna alle parlementen overal ter wereld. Het is de wetgevende macht. Ze bepalen de begroting. Het Russische parlement kan ook in principe een afzettingsprocedure beginnen tegen de minister of zelfs tegen de president. Maar in feite is het een stempelmachine geworden. Er is bijna geen, op hoofdlijnen zeker niet, maar ook op details bijna geen tegenstem meer in dat parlement te horen. En als die stem gehoord wordt, dan zijn er vaak sancties. Hè. Er is bijvoorbeeld een kandidaat voor de Duma van de Communistische Partij, een partij die keurig in de pas loopt met Poetin, die laatst de naam van Navalny genoemd had in een sociale medium uiting van hemzelf. En die is van de lijst gehaald. Dat kan al niet. Zelfs het noemen van de naam Navalny, de man die ooit honderdduizenden, vooral jongeren, op straat kreeg om te protesteren tegen de corruptie in Rusland. Zelfs die naam alleen al is taboe.
0: Maar wat krijgen de Duma-leden terug voor die rol als stempelmachine? Als inkoppers van het beleid van het Kremlin? Zijn het privileges? Wat doen ze de hele
3: zeker,
0: week?
3: Ja, zeker. Nou, ze hebben een appartement in Moskou. Ze worden met auto met chauffeur vervoerd. Dat vinden ze erg mooi. En maar het allerbelangrijkste is, politieke macht in Rusland is een manier om rijk te worden. En die Duma-leden, die worden niet zo rijk als de oligarchen of de hoge ministers en de president zelf, maar kunnen zich wel verrijken door die positie. En dat maakt dat ze ook loyaal zijn. Want als zij gestraft zouden worden door het Kremlin en niet meer kandidaat zouden mogen zijn, dan verliezen ze ook die rijkdom. En dan kunnen ze in aanval aan de bedelstaf raken. En misschien ook wel in de gevangenis terechtkomen. Dus die je zou kunnen zeggen, die chantage aan beide kanten, die maakt dat parlementariërs de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen 12 jaar sinds de terugkeer van Poetin in 2012, geen kritische geluiden meer laten horen. Omdat ze zelf ook dan vervolgens daar de rekening van gepresenteerd krijgen.
0: Ja, de komende dagen dus die parlementsverkiezingen. Durf jij een voorspelling te doen? Hoeveel zetels gaan er naar de regeringspartij?
3: Oh, dat is er zeker meer dan 300. Ze hebben die constitutionele meerderheid, die tweederde meerderheid om de grondwet te kunnen veranderen. Die zullen ze absoluut krijgen. De enige vraag is bijvoorbeeld of een kleine oppositiepartij, die geen oppositiepartij is, dat heet daar systeemoppositie. Dus ze doen alsof ze tegen de regering zijn, maar zijn het in feite niet. Mm-hmm. Of een van die kleine oppositiepartijen nog wel die 5% zal halen. Maar dat er een hoge opkomst zal zijn en dat Verenigd Rusland 2/3 van de zetels zal halen, dat is buiten kijf.
0: Dankjewel, Hubert Smeet, journalist en oprichter van het platform Rusland Raam. Belam, Bianca Costa en Opina.

0: Ja, dat was dus Bianca Costa en Opinaar. In sommige Amerikaanse staten kun je het achterhuis van Anne Frank niet meer lenen. En in Rusland zijn boeken van zogeheten buitenlandse agenten streng verboden. Maar ook hier in Nederland dreigen boeken soms verboden te worden. Dat zeggen boekhandels en bibliotheken. En daarom start morgen de Week van het Verboden Boek. Marjolein Hoordijk was zelf bibliothecaris en adviseert nu bibliotheken over boeken die verboden dreigen te worden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je hoort verboden boeken, denk je vooral aan het buitenland. Maar zo'n week is dus ook hier in Nederland. Nu bibliotheken over boeken die verboden dreigen te worden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, als je hoort verboden boeken, denk je vooral aan het buitenland. Maar zo'n week is dus ook hier in Nederland nodig.
1: Zo'n week is...

0: Precies op scholen, maar ook in bibliotheken. Boekhandels ondervinden hier problemen mee. Dus er is wel degelijk sprake van druk op de boekenwereld.
1: En kun je een aantal concrete voorbeelden noemen?
0: Nou, we hebben hier bijvoorbeeld een tijd geleden natuurlijk een schrijver gehad die zwaar onder vuur is komen te liggen vanwege een kort verhaal wat hij geschreven heeft. En die is daardoor enorm onder een vergrootglas komen te liggen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat andere auteurs, en daar is ook onderzoek naar gedaan door Schrijvers Veilig, een organisatie, dat blijkt dat heel veel auteurs hier in Nederland last hebben van intimidatie, racisme, en daardoor dus bijvoorbeeld zelfcensuur gaan toepassen. En dat is een situatie, daar moet niemand blij mee zijn.
1: En zie je dan ook dat bepaalde boeken steeds vaker worden weggestopt? En welke zijn dat dan?
0: Zeker, zeker, dat zie je. Het zijn boeken met een emancipatoire grondslag. Dus dat kunnen bijvoorbeeld queerboeken zijn. Maar dat kunnen ook boeken met over culturele diversiteit zijn. Dat kan. Maar ja, er zijn echt gewoon een aantal boeken waarvan men dan vindt, dit mag niet, dit kan niet. En dat komt ook vanuit verschillende achtergronden. Het kan dus bijvoorbeeld ook een boek over magie zijn dat in één keer niet meer mag.
1: En waar mag dat dan niet?
0: Omdat magie schijnbaar, het is niet mijn mening, hè, omdat magie schijnbaar voor ketters is. Dat past niet bij de filosofie. In dit geval bijvoorbeeld van een aantal vrije scholen. Dat past niet binnen de filosofie van die school. En dan gaat dat boek eruit. Dan mag het niet in die kast. En dan kunnen die kinderen dat dus niet lezen.
1: En u zegt, het raakt ook schrijvers. Die doen dan bewust of onbewust aan zelfcensuur.
0: Ja, en ik denk in heel veel gevallen zal het onbewust zijn, maar het wordt dus ook steeds vaker wel bewust dat ze zich echt gaan afvragen, gewoon door alle intimidatie, door wat ze gezien hebben de afgelopen jaren, dat ze zich toch even achter de oren krabbelen. Ga ik dit onderwerp wel beschrijven? Heb ik zin in de gevolgen? Wil ik dit? En dat is wel gewoon echt heel erg aan de hand nu.
1: En waarom is het zo belangrijk dat boeken die schuren of taboes bespreken toch beschikbaar blijven voor een breed publiek?
0: Nou, het zijn niet eens alleen maar boeken die schuren en die taboes doorbreken. Maar in boekenland heb je het altijd over spiegels en vensters. En een venster geeft je een blik op de wereld. En een spiegel, daarin kun je jezelf herkennen. En als je het bijvoorbeeld hebt over een boek met een queer personage, dat kan voor kinderen die in die positie zitten, die twijfelen van, maar wie ben ik? Hoe voel ik me? Hoe verhoud ik me tot de wereld? Kan dat heel erg louterend zijn om iemand te zien in een boek die zij misschien niet in hun eigen omgeving zien, waarvan ze dan in één keer denken, maar dit is wie ik ben. En dat is echt belangrijk voor het vormen van je karakter. En als je dat dus uit al die collecties haalt, dan haal je gewoon een heel stuk van onze maatschappij haal je eruit. En dan haal je dus dan haal je identiteit eruit. Dan gum je dat uit. En het vrije woord wordt daar ook in aangetast.
1: Ja, zeker. U staat ook bibliotheken bij. Op welke manier worstelen zij met verboden boeken?
0: Op meerdere manieren. De belangrijkste voor bibliotheken zijn toch wel de schoolcollecties. Op het moment dat zij, vaak zijn het gelovige scholen, maar het kan dus ook bijvoorbeeld een vrije school zijn, dan is het voor hen echt heel lastig op het moment dat een school zegt, wij willen bepaalde boeken niet. Hoe sta je daar dan in als bibliotheek? Wat doe je dan? En dan is het heel belangrijk dat een bibliotheek van tevoren al een visie heeft van, dit is waar wij voor staan. Ze nemen het echt op in een beleid. Dus het wordt echt een beleidsmatige beslissing. Want op het moment dat je dat in je organisatie opneemt, kun je altijd het gesprek voeren vanuit je eigen waarde.
1: Maar wat adviseert u dan aan bibliotheken om te doen in zo'n geval?
0: Nou, echt zorg ervoor dat je je eigen visie en missie en daarin dus je beleid hier al op voorbereid hebt. Wat ga je doen op het moment dat er ophef komt? Wat ga je doen op het moment dat je in een storm belandt? En dat kun je eigenlijk heel veel, wat er de afgelopen jaren veel is gebeurd, is dat de storm er in één keer was. En op dat moment begonnen mensen na te denken en organisaties na te denken van, oh, maar hemel, wat moeten we hier nou mee? Wat vinden we hier nou van? Dus je moet hier, en daar worden dus echt organisaties nu tegenwoordig toe gedwongen, van tevoren nadenken, wat als

0: ik in die positie terechtkom? Tackle ik dat?
1: En is dat dan genoeg dat bibliotheken zich op die manier toch verzetten? Of is er meer nodig? Ligt er bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid voor de politiek, voor de minister van Onderwijs?
0: Er ligt 100% een verantwoordelijkheid voor de politiek. Kijk, zeker als je het hebt met bijvoorbeeld scholen vanuit religieus oogpunt. Dat komt voort vanuit artikel 23. En zolang artikel 23 deze vrijheid biedt, kan een school dit ook doen.
1: En artikel 23, nog even voor de mensen die denken, waar gaat het ook weer over? Het gaat over vrije schoolkeuze, hè?
0: Vrije schoolkeuze. Dus dat is inderdaad de manier hoe je je schoolsysteem inricht. Mm-hmm. En daar vallen dus bijvoorbeeld christelijke scholen onder, maar ook een vrije school. Een islamitische school kan dat zijn. Dus eigenlijk alles wat net even een ander oogpunt heeft dan een openbare school valt daaronder.
1: Dus dat is een probleem, in ieder geval, wat dit betreft?
0: Wat dit betreft wel. Kijk, of het in grote zin, dat is denk ik een andere discussie. Ja. Maar het helpt dit probleem op geen enkele manier.
1: Maar ziet u het wegstoppen van boeken? Is dat een beetje een kanarie in een kolenmijn? Een signaal dat we toch als democratie de verkeerde kant op gaan?
0: Dat is het zeker weten. Het is op het moment dat je aan boeken komt, dan ga je dus inderdaad een cultuur wissen, een identiteit wissen. En dat is wat je nu heel sterk in Amerika ziet. Daar moet alles een soort van witte, conservatieve, perfect family achtergrond hebben. En alles wat afwijkt, dat mag er dan niet zijn. Maar dat is niet de samenleving waar we in zitten. En dat is niet een democratie. En hier in Nederland kan de overheid dus misschien niet op die manier controle uitoefenen. Maar alle krachten die daaromheen werken, en dat zijn eigenlijk gewoon de burgers, die zijn ook daar naartoe aan het gaan. En die zijn dus de poten onder onze democratie aan het wegzagen.
1: En daarom dus de week van het verboden boek. Gaat morgen van start. Dank u wel.
0: Zeker weten.
1: Marjolein Hoordijk.
0: Graag gedaan.
1: Ja, dit weekend is het 50 jaar geleden dat de Britse punkband Suzy and the Banshees hun allereerste concert gaf tijdens een fameus tweedaags punkfestival in Londen. En dat klonk toen, niet schrikken, het is al laat, zo.

0: Ja, in het jaar dat met het oog op morgen 50 jaar bestaat, richten we de blik af en toe op gebeurtenissen van een halve eeuw geleden. En vanavond is dat dus die doorbraak van Susie and the Banshees. De invloedrijke band rond punkpionier Susie Sue. Een van de bekendste vrouwen in de punkwereld. En nu, 50 jaar later, leeft de punkscene als nooit tevoren. Met veel vrouwen op het podium en in het publiek. Bibi Faye Banning organiseert punkconcerten met haar collectief Girls to Front. Goedenavond, Bibi.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. En hier in de studio zit Tara Wild. Zij is leadzangeres van de punkband La Sage.
2: Hi,
0: hi. Bibi, om met jou te beginnen. Je bent 21, dus Susie and the Banshees is ver voor jouw tijd. Hoe kwam jij met die band in aanraking?
1: Nou, mijn moeder en mijn opa hadden best wel veel platen. Mijn opa had een cassettewinkel en mijn moeder verzamelde platen. En ze was zelf heel erg fan van Susie and the Banshees en heeft haar ook gezien in 1987 in Rotterdam. En toen ik zelf 16, 17 was, tijdens corona ben ik wat platen van haar gaan stelen en beluisteren. Mm-hmm. En Juju en Kaleidoscope waren daar onderdeel van. Dus toen is mijn liefde voor Susie een beetje begonnen, denk ik.
0: Want waarom was zij in de tijd zo invloedrijk? Waarom sprak zij zo aan, denk jij?
1: Nou, sowieso maakte ze wel echt vernieuwende muziek voor 1978. Een soort van punk chaos meets dark wave gothic. En ja, dat was vernieuwend en invloedrijk. En zij als personage, geïnspireerd door een soort van de glamorousness van David Bowie, was inspirerend. En ze gaf niet echt een... Ze had scheid. Dus dat was ook inspirerend voor andere vrouwen, ja, en andere bands zoals The Slits om te zien. En uiteindelijk ook voor The Cure en Joy Division en Killing Joke en zo. Dus ja, ik denk en their sound en hun sound en zij als persoon, als intrigerend figuur.
0: Ja, sprak enorm aan. En Tara, hoe zit dat bij jou? Hoe ben jij met die muziek opgegroeid?
2: Ik ben niet zozeer met punk opgegroeid. Ik ben mijn vader en moeder hebben wel in de jaren 80 in Amsterdam veel gekraakt en hadden in de kelder een repetitieruimte waar punkbands kwamen oefenen. En mijn vader heeft ook wel eens op, als ik het me goed herinner, op een gitaar gespeeld daar. Ik ben eigenlijk altijd heel erg gecharmeerd geweest van hun verhalen uit die tijd. En een paar jaar geleden hoorde ik dat een paar vrienden van mijn punkband gingen beginnen en dat de zanger ermee dreigde te stoppen. En toen dacht ik, oh, vet leuk, ik wil dat wel proberen. Dus ik ben eigenlijk door te proberen er ingerold. En toen pas ging ik er ook echt naar luisteren.
0: Want waarom is punk als genre zo aantrekkelijk voor jou?
2: Kom ik ook weer terug bij die eerste repetitie, denk ik. Ik heb zang gestudeerd en dus muziek gestudeerd. En ben heel perfectionistisch. En tijdens de eerste repetitie met die band begon ik voor het eerst in mijn leven hard te zingen en te schreeuwen. Ja. En dat voelde heel erg bevrijdend. En ook in de manier waarop ik teksten kan schrijven in die band, voelt het alsof ik met een soort van iets harder mijn mening durf te geven dan normaal gesproken. En iets meer geluid durf te maken dan normaal gesproken. En er zit heel veel vrijheid voor mij in om me uit te spreken, denk ik. En ook gewoon om het heel erg leuk te hebben.
0: Zullen we heel even luisteren naar een nummer van Susie and the Banshees, wat jij volgens mij heel goed vindt, hè? Spellbound.
2: Ja.

0: Ja, Bibi, er is in Nederland dus nu een levendige punkscene. Jij zit in een band. Hoe verklaar je die populariteit? Met name vooral ook onder vrouwen.
1: Nou, even denken hoor. Nou, sowieso is een soort van die hele punkbeweging heel erg gaan opleven na corona. Ik denk dat heel veel jonge mensen zich opgesloten voelden en boos werden. En alle de rest wat er in de wereld speelt, maakt jongeren denk ik gewoon heel boos. En punk is een uitlaatklep en soort van een muziekgenre waar je dus niet per se heel goed in muziek voor hoeft te zijn. Dus het maakt het een heel aantrekkelijk genre, denk ik, voor mensen om zich in te uiten. En Flinta mensen, vrouwen en queer mensen hebben altijd zich bevonden in de punk scene op verschillende manieren. En ik denk dat soort van door de Riot Girl beweging van de jaren 90 en queercore daarvoor al soort van vrouwen en queer mensen altijd hebben gegrepen naar punk.
0: En Tara, herken je dat? Die boosheid? Dat je dat kunt uiten?
2: Zeker, ja. Ik denk dat ik, wat ik dus zelf heel erg fijn vind aan optreden en ook aan de avonden die Bibi organiseert met Girls to the Front, is dat je je boosheid en wanhoop en ook liefde voor heel veel dingen een plek kan geven en delen met heel veel mensen die met hun neus dezelfde kant op staan. En ik vind het heel soort hoopgevend dat je met z'n allen heel hard een tekst kan schreeuwen die over iets heel vervelends gaat en dan soort hoop hebt voor dat je toch samen met die mensen waarmee je ook datzelfde voelt iets kan doen voor een betere toekomst, hoe klein of groot dat ook
0: zoals is. Noem een voorbeeld.
2: Een textueel voorbeeld bedoel je?
0: Of een nummer, of we kunnen ook even luisteren naar een nummer van La Sage?
2: We gaan geloof ik naar I'm a Girl luisteren, wat heel goed aansluit.
0: I'm a Girl, nou dat komt goed uit, daar is hij.

0: I'm a girl, Tara. Dit klinkt toch heel anders dan dat hele keurige meisje dat hier tegenover mij zit.
1: Ja, dat heb ik vaak gehoord. Ja.
0: Ja. En dat is fijn, dat je je op die manier kunt uiten.
1: Ja, zeker.
0: Wat zing jij ook over andere nummers, denk jij, dan mannen? Of andere thema's?
1: Ja, ik denk dat dat automatisch zo is. Want je belevingswereld is gewoon anders.
0: Want waar zing je dan zo al over? Waar gaat dit nummer over?
1: Ja, over heel veel verschillende dingen. Dit nummer is een soort uitvergroting van genderrollen, denk ik. Op een best wel humorvolle manier, vind ik. Het schetst een soort van het absurdisme van dingen die je kan verwachten of niet verwachten van vrouwen. Maar we hebben ook liefdesliedjes of nummers die gaan over het belang van gemeenschap. En ja, het is allemaal heel erg gebaseerd op persoonlijke dingen die misschien toch groter zijn.
0: Ja, want Tara, de concerten die jij organiseert, daar zie je dus ook veel vrouwen die bij elkaar komen. Hè? Wat maakt dat vrouwen dat zo aantrekkelijk vinden? Oh, Bibi, sorry.
2: Nee, maakt niet uit. Ik dacht al. Nou ja, ik denk gewoon het belang van gemeenschap en het belang van samenkomen en het belang van ruimte innemen in een plek waar voornamelijk toch witte cis-mannen een plek hebben ingenomen of zichtbaar zijn geweest in die wereld, dat het gewoon heel fijn is om samen te komen.
0: Dus dat doen jullie graag met z'n allen?
2: Ja.
0: Dankjewel, Tara Wild en Bibi V. Banning, over vrouwenpunk in Nederland. En natuurlijk Suzy en de Banshees. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht.
3: Goed.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Geld naar defensie is geen discussiepunt meer.
2: En dat onze vrede beschermd wordt door die democratische rechtsstaat, doordat we met elkaar vredig samenleven.
1: Hoe zit het eigenlijk met ons streven naar vrede? We staan stil bij de 100ste geboortedag van John Coltrane, de meest invloedrijke saxofonist van de vorige eeuw. Lieden wij de Paris is de boekenkoningin van dienst en de politiek commentator Koen van de Ven over kiezen tussen links of rechts.
3: Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staat.
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
0: NPO Radio 1.
15: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
16: Voor
5: 89.3 FM.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

fui.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde.